0: is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisie-spelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkle Bell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carey, die opgeleid was als danseres, speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkle Bell merchandise verkocht. Margaret Carey was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Zeker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

hebt een nare droom gehad. Rust dan maar.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
3: Ja, ik lig al uren wakker.
2: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
4: Lekker slapen, Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
6: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. 2 megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
7: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietsen? Uitrit?
8: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
9: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
10: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
11: Zaterdag 20 juni organiseert Boerderijwinkel Hoorn weer de jaarlijkse boerenerfmarkt. Struin langs de kraampjes terwijl de kinderen zich vermaken met verschillende activiteiten. Loop mee met de rondleidingen en ontdek alles over onze asperges en aardbeien. Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: komende zaterdag en zondag is er weer de jaarlijkse tractorenshow bij Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Een show met oude tractoren, demonstraties van oude landbouwwerktuigen en veel vertier voor de kinderen. Op de zondag is er ook een boerenmarkt. Kom dus dit weekend naar Openluchtmuseum Ellert en Brammert.
1: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
2: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Altijd wassen met korting met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
5: Aan tafel.
6: Zo.
7: Dat kun je toch altijd lekker koken, oma?
6: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
7: Heb je een nieuwe vriend, oma?
6: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
8: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
9: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon en het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
11: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
12: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
13: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
14: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
3: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
4: Komende zaterdag en zondag is er weer de jaarlijkse tractorenshow bij Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Een show met oude tractoren, demonstraties van oude landbouwwerktuigen en veel vertier voor de kinderen. Op de zondag is er ook een boerenmarkt. Kom dus dit weekend naar Openluchtmuseum Ellert en Brammert.
5: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
6: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
7: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
8: Zaterdag 20 juni organiseert Boerderijwinkel Hoorn weer de jaarlijkse boerenerfmarkt. Struin langs de kraampjes terwijl de kinderen zich vermaken met verschillende activiteiten. Loop mee met de rondleidingen en ontdek alles over onze asperges en aardbeien. Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
11: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
12: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating. in Hoogeveen.
13: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, en dat werkt wel zo prettig.
14: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
15: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
16: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
17: Blijenberg.nl.
18: Oh, die van die deuren.
17: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
19: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
20: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
21: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
9: Radio Drenthe.
22: De Boer op.
9: Met Thomas Eggens.

0: deze wereld draait het toch altijd een beetje om de knaken. Money, money, money. ABBA hoor je.
1: Radio Drenthe.
2: De boer op.
0: En ik zeg een hele goede morgen. Thomas hier op de plek van een vakantievierende Wimboer. De komende zaterdagen mag ik het roer van dit radioprogramma van hem overnemen. Maar het recept is onveranderd. Kortom, ik neem je heel graag mee naar heel veel leuke evenementen en activiteiten in onze provincie de aankomende tijd. In ieder geval dit weekend, daar laten we eens even mee gaan beginnen, deze zaterdag. Zo kun je vandaag je familieverleden induiken. En nemen we een kijkje alvast bij het Hello Festival, wat vandaag allemaal gaat gebeuren natuurlijk in Emmen. En neem ik je graag mee naar mijn favoriete theater in onze provincie. Dat samen met heel veel mooie muziek op deze zaterdagochtend. Wat dacht je van Aretha Franklin, VO heeft de kunst, Helene Fischer en ILO. Ze komen allemaal stuk voor stuk voorbij, dat beloof ik alvast aan je. Maar we beginnen met onze eigen Hannah May. Dit is Kerkstraat.

0: Ze rijgt de hits tegenwoordig aan elkaar. Maar ik moet zeggen dat ik dit oude werk, als je van oud werk kan spreken natuurlijk, toch wel heel erg fijn vind om te horen. Hanna May en de Kerkstraat hier op Radio Drenthe. Ja, iedereen die zijn of haar familiestamboom wil uitpluizen, goed opgelet, want vandaag kun je terecht bij het Drents Archief. Daar ga ik het zo meteen uitgebreid met je over hebben. Maar ik wil eerst even een blik werpen op volgende week. Dus pakken we alvast even de agenda erbij.
1: De agenda.
0: Zet in je agenda 16 juni tot en met 30 juli. Dus je hebt alle tijd. Dan ontdek je in de Brinkhof in Norg de wereld van handgeweven en handgeweven textiel, moet ik zeggen. Een expositie vol kleur, ritme en ambacht. Zijde, katoenen en linnen, draden. En allerlei kleuren zijn tot lappen geweven. Heen en weer duwt de wever de schuitjes, zoals dat heet, met de inslagdraden door de schering op het weefgetouw. Ooit werd elke stof met de hand geweven op allerlei soorten getouwen. En langdurig en zware arbeid was dat. Men was behoorlijk zuinig op ieder lapje. Tegenwoordig doen machines het werk en hechten we nog weinig waarde aan de meeste stofjes. We gooien met z'n allen heel veel kleren en textiel weg. Dat mag wel een stukje minder. De weefsters Corrie van Eijk, Bonnie Horjus en Corrie Sevenga, die nodig je uit om met eigen ogen naar geweven lapjes te gaan kijken. Ja, echt spectaculair. Het klinkt misschien niet zo, maar het is echt spectaculair om te zien. De Brinkhof is gratis toegankelijk van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 5. En als je nou meer wil weten over deze bijzondere expositie, kijk dan even op Culturele Raad Norg.nl. Culturele Raad Norg.nl. Daar kun je alle informatie ook over deze expositie haarfijn terugvinden. Zometeen gaan we dus de familiegeschiedenis induiken. Maar eerst is het tijd voor muziek van Soul Sister. Dit is The Way To.

0: Aretha Franklin en Think. Ja, vandaag is het bij de Grote Rieplas in Hemmen alweer tijd voor een leuk stukje saamhorigheid, gezelligheid, dans en veel plezier maken. Daar gaat het eigenlijk om. Ik heb het over het Hello Festival. En een act die je daar ook op het podium gaat vinden is Jack and the Weatherman. Ik sprak beide heren van de band Sebastian en Berry afgelopen week in het programma Koffie en Keuvelen. Heren, het is weer terug naar de roots, toch?
1: Zeker. Ja, absoluut. We komen natuurlijk zelf uit Emmen.
0: Ja.
1: Dus dat voelt wel even als een soort van thuiskomen.
0: Voor jou ook, Berry?
2: Absoluut, ja. Ik heb ook het idee dat we echt goed ons best moeten doen, zodat al onze jeugdvrienden dan impressed zijn, weet je wel?
0: Oh ja, is het normaal gesproken, is het normaal gesproken niet zo, je best doen op podium?
2: Nee, normaal loop je een beetje de kantjes ervan af.

0: Dat heeft jullie dan toch wel aardig ver gebracht, of niet, Sebastiaan?
1: Moet je daar gaan als we wel ons best doen. Nee, zeker, absoluut. Hoogtepunt was toch wel, begin van het jaar hebben we 4 weken getoerd in Zuid-Afrika.
0: Ja, hoe komen jullie daar zo terecht dan, Sebastiaan?
1: Ja, een festival, die wou ons al een paar jaar boeken. Alleen, nou ja, alleen voor 1 festival op en neer was dat een beetje te duur. En logistiek is ook wel ingewikkeld. En toen heeft onze boeker voorprogramma's geregeld voor een artiest daar lokaal. Mm-hmm. En daarnaast nog festivalshows bijgeboekt. En daar hebben we een toertje van gemaakt.
0: Ja, hoe lang waren jullie van huis, Barry?
2: Nou, toch wel een maand.
0: Ja, en hoe was dat om daar te gaan toeren, zeg maar, als artiest zijnde?
2: Ja, dat was voor ons wel heel erg vet. Want je komt in een soort andere wereld terecht, waar de hele maatschappij een beetje anders tikt dan thuis. En het is zo mooi daar. En zo lekker warm. En er is ook niet echt een hele gevestigde muziektour scene. Ja. Hier in Nederland heb je allemaal poppodia's. Dat heb je daar niet echt. Dus dat wordt allemaal een beetje in elkaar geknutseld dan. En dan sta je te spelen op hele interessante locaties. Dus het was echt een heel avontuur.
0: Ja, wat was de meest interessante locatie dan, Barry?
2: Nou, ik ben wel benieuwd naar Sebas' antwoord.
0: Nou, hij weet het gewoon niet.
1: Ik zat er meteen te denken. Nou ja, ik kan het niet 1, 2, 3 zeggen, want elke plek was gewoon anders. Zeg maar, je rijdt gewoon 8 uur lang tussen de shows, want het is natuurlijk een gigantisch land. Dus als je naar een andere show rijdt, rij je gewoon 8 uur. En binnen die 8 uur verandert gewoon het hele landschap. Verandert ook de bevolking. Dus elke gig was daar gewoon echt bijzonder. We keken onze ogen uit.
0: Ja, en dan is het dan een enorme overstap van inderdaad zoiets dan naar weer terug naar het podium in Emmen, Barry?
2: Ja, wat op zich wel een memorabele plek was trouwens, was het in Naasna. Nou, dan speelden we echt gewoon vlak naast het meest paradijselijke strand dat je ooit hebt gezien. Helemaal wit met palmbomen en zo. Mm-hmm. Dan zaten we 3 dagen in zo'n super resort, een beetje ons vol te proppen met eten en 1 leuk showtje te spelen. En daarna reden we dan weer door naar de woestijn, weet je wel. Dan speelden we ergens in Bloemfontein een show. Ja, dus dat is wel even wennen als je dan weer thuis komt hier een festivalshow moet spelen. Ja.
0: Ja, dat is dan toch een andere vibe dan. Maar toch alweer heel erg veel zin in, dacht ik zo, of niet, Barry?
2: Zeker, ja. Ik kan niet geloven dat het zo goed gaat met ons dit jaar. We staan op zoveel toffe festivals, waaronder Hello. Dus ja, heel veel zin in.
0: Ja, Sebastiaan, want hoe ziet de zomer er voor de rest dan eigenlijk uit voor jullie?
1: We zitten nu midden in eigenlijk onze festivaltour. Eigenlijk wordt het grootste Concert at Sea binnenkort.
0: Te gek.
1: Daar ben ik heel erg blij mee. Ja. En tussen alle gigs en festivals door zijn we ook nog een album aan het afmaken. En daarmee starten we over 2 weken met officiële recordings. We zijn nu nog aan het afschrijven. En dan komt hij dit najaar, begin november komt hij uit, rondom onze clubtour door Nederland.
0: Oké, dus dan zit er weer een ouderwetse clubtour, zullen we dan maar bijna zeggen, aan te komen.
1: Ja, dan wordt het echt een albumrelease tour met nieuw werk. En ja, dan doen we er een aantal steden in Nederland aan.
0: Barry, wat kunnen we verwachten van het nieuwe album dan?
2: Ja, nou, ik denk wel een verdere uitbouwing van onze sound. Ja. En misschien ook iets meer pit erin of zo, iets meer ballen. Zo.
0: Iets meer ballen.
2: Okay. We nemen een klein beetje risico dit keer. Okay. Zo zou ik het best omschrijven, ja.
0: Ja, Sebastiaan, hoe gaan die iets meer ballen klinken dan?
1: Ik denk dat het iets groter en iets energieker wordt. Kijk, het is ook omdat we nu voor het eerst ook echt, ook door onze nieuwe boeker, het festival gaan betreden. Mm-hmm. Zoeken we toch ook een beetje naar een nieuwe sound waarin we, nou ja, toch ook wel Jack and Weatherman blijven, maar ook wat beter te vertalen is naar een groot festival.
0: Dus nog iets meer poppy nog, zeg maar?
1: Nou, niet per se pop, maar wel iets rauwer. Iets harder misschien.
0: Oké.
2: Ik heb het gevoel dat we in ons eigen genre, in ons eigen kleurtje, ook gewoon puur uit eigen verlangen op zoek zijn gegaan naar iets waar we weer helemaal enthousiast van worden, waar we helemaal wild van worden, weet je wel.
0: Ja.
2: En wat Sebas zegt, je platen zorgen voor de shows die je krijgt. Maar de shows beïnvloeden ook hoe je plaat, hoe je nieuwe plaat dan weer eruit komt te zien.
0: Ja, okay.
2: Dus het wordt inderdaad een stukje groter en een stukje ruiger. En dat mag ook wel.
0: Ja, is het dan eigenlijk zeg maar een soort van het opnieuw uitvinden van jezelf of zeg maar het evalueren van jezelf?
2: Ik zou zeggen ik het evalueren, ja.
0: Ja, Sebastian, ja, hoe denk jij daarover?
1: Ja, 100%, 100%. Okay. Ja, je wordt ook gewoon, ook als je ook op een festival, een grote festival staat en je merkt dat er energie is, dan denk je ook meteen van, oh ja, dit zou goed werken. Of zo'n soort nummer moeten we hebben. Of ja. Weet je wel, dit moeten we uitstralen. Of, en dan neem je dat weer mee terug en dan ga je weer verder met schrijven. En dan hou je daar misschien een beetje rekening mee. En dan, nou ja, dan ontstaat er toch gewoon iets wat toch weer even net anders is dan de vorige keer.
0: Maar zijn er dan ook artiesten? Want je hebt natuurlijk veel festivals gehad, zeg maar in Zuid-Afrika. Zijn er dan daar ook artiesten die je dan gezien hebt of waar je stukjes van gehoord hebt? En denk van, hey, dat klinkt vet, dat nemen we ook mee in ons nieuwe album of zo? Of dat, daar pikken we een stukje van, Barry?
2: Ja, ik raak persoonlijk altijd wel een beetje geïnspireerd door de artiesten waar we mee toeren, want je bent natuurlijk samen op pad en dan speel je bijvoorbeeld 15 shows op een rij. Dan kijk je de hele tijd die show van je hoofdartiest. Uh-huh. En dan pik je daar zo uit van wat jij vet vindt. Dus ja. Ik zie dan denk ik, oh cool, hier doen ze dat met de lichten. Of oh, hier gaan ze brengen ze het helemaal terug naar de stilte. Of hier laten ze iedereen springen, maar dat doen ze zus en zo. Weet je wel, er zit heel veel heel veel elementen in die ik dan tof vind. En dan bespreken Sebas en ik dat ook samen. Zo van, oh ja, dat zou ook wel vet zijn, weet je wel.
0: Ja, en dan vertaal je dat zeg maar weer een beetje naar je eigen sound, Sebastian.
1: Ja, of in je eigen show. Dat kunnen ook show-elementen zijn waar je denkt van, oh ja, dat zou ook heel vet zijn. Of,
0: check.
1: Daar kun je iets mee doen. En dus je bent ook constant op zoek naar nieuwe dingen. Maar ook wel dingen, natuurlijk iedereen doet ook dingen die al gedaan worden. En daar probeer je dan weer je eigen draai aan te geven om wat verrassender uit de hoek te komen. En zo bouw je weer een nieuwe show.
0: Ja, kortom, een heel leuk jaar wat er al op zit. En er gaan ook nog heel veel toffe en leuke dingen aankomen. Dus met die clubtour en nieuwe muziek wat er allemaal aan gaat komen. We gaan jullie in de gaten houden. Maar eerst zaterdag toch een thuiswedstrijd. Het Hello Festival. Wat kunnen de mensen verwachten die naar het festival toe komen van jullie?
1: Ten eerste, wat ik nog even mee wil delen is, we spelen best wel op tijd. We spelen om 1:30.
0: Uh-huh.
1: En het festival gaat om 1:00 open. Dus als ze ons willen zien, dan moeten ze toch
0: gelijk komen.
1: Even iets vroeger, ja precies, gelijk komen. En ook omdat wij toch in onze thuisplek zijn en we echt graag willen laten zien wat we nu in huis hebben, nemen we onze hele volledige band mee. We nemen blazers mee. Dus we gaan echt een feestje van maken. Het weer ziet er goed uit. En mocht het toch een beetje sputteren, we spelen in een hele grote tent. Dus dat wordt hartstikke vet.
0: Je hoeft geen ponchootje aan dus om jullie te zien.
2: Nee.
0: Hey, heren, ik dank jullie hartelijk en veel plezier met jullie thuiswedstrijd aanstaande zaterdag natuurlijk. Hè?
2: Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Hey, heren, tot de volgende maar weer.

0: Theo heeft de kunst en een kopje koffie. Daarvoor ook Jack and the Weatherman en Till the Sun Comes Up. Ja, die heren, die ga je dus vandaag vroeg in de middag zien als je daarheen gaat op het Hello Festival. Jack and the Weatherman dus in de tent. Hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Dan tijd voor iets anders, want iedereen die zijn of haar familiegeschiedenis wil uitpluizen, ja, let dan even goed op. Vandaag wordt namelijk het familiement, lastig woord, georganiseerd bij het Drents Archief hier in Assen. En Marita die sprak een aantal weken geleden met Paula van Ham van het Drents Archief.
1: Wat is precies het familiement?
2: Nou, het familiement is eigenlijk het grootste evenement over familiegeschiedenis. En dat komt dit jaar voor het eerst naar Assen toe. En iedereen die interesse heeft in stamboomonderzoek, die daarmee wil beginnen of juist meer de verdieping wil zoeken, die kan dan bij ons terecht voor workshops, lezingen, rondleidingen en wat al niet meer.
1: En er worden heel veel lezingen en workshops gehouden. Waarover onder andere?
2: We hebben een aantal zogenoemde flitslezingen. Dus dan leer je eigenlijk in een hele korte tijd van een kwartiertje iets meer over een bepaald archief. Dan hebben we bijvoorbeeld over de Edstoel, het middeleeuwse gerechtshof van Drenthe. We hebben ook nog een lezing over Drentse aandelen in de slavernij. Wil Schakman die komt vertellen over mensen die in de maatschappij van de kolonie van weldadigheid hebben gezeten. Waarbij vaak staat vader onbekend. En die heeft dan heel veel tips voor bronnen die je toch kan aanboren om op te sporen wie de vader van jouw voorouder is geweest.
1: Ja, het is heel erg populair, hè, op dit moment om eigenlijk op zoek te gaan naar je stamboom en waar je vandaan komt. Waarom is dat?
2: Ja, we zien wel echt de laatste jaren dat steeds populairder wordt. Ook bij jonge mensen steeds meer. En mensen zijn gewoon heel nieuwsgierig van waar kom ik nou vandaan? Wie waren mijn voorouders? Er komen ook steeds meer bronnen natuurlijk digitaal beschikbaar, waardoor het makkelijker is om vanuit huis te beginnen met zoeken.
1: Ja.
2: Dus die interesse die blijft maar komen, ja.
1: En er staat ook een adellijke familie centraal op die zaterdag 13 juni. De familie Eeuwsum. Waarom nou die familie specifiek?
2: Nou, dat is een samenwerking met de Groningen Archieven. Die hebben een prachtig archief van deze familie. Die heeft ook, als ik het goed heb, hebben die een band met Roden. Dus dat ligt alweer in Drenthe. En zij hebben een heel groot project georganiseerd waarbij heel veel vrijwilligers hebben geholpen met het transcriberen. Dus eigenlijk het overschrijven van de archiefstukken van die familie. Waardoor je een prachtig beeld krijgt van die rijke geschiedenis. En daar gaan twee medewerkers van de Groningen Archieven, die komen dan bij ons daar ook over vertellen.
1: Oh, en misschien is het vooral interessant als je het vermoeden hebt dat je afstamt van die familie.
2: Nou, wie weet, ja. Je weet nooit waar je achterkomt als je eenmaal begint. En dan is het ook vaak moeilijk om te stoppen.
1: Ja, ik begreep ook dat jullie een speciale gast hebben. Jurgen van den Berg, hè, van Radio 1, die komt geloof ik ook langs. En die krijgt ook een soort stamboomonderzoek.
2: Ja, dat klopt. Dat wordt een soort van live versie van Verborgen Verleden, ja. Wat heel veel mensen wel kennen. Zijn twee onderzoekers zijn bezig met zijn stamboom en die krijgt hij dan ter plekke te horen hoe zijn familiegeschiedenis eruit ziet. Ik ben er wel heel nieuwsgierig naar, want ik heb de onderzoekers zelf ook nog even gevraagd of ze al een tipje van de sluier konden geven.
1: Ja.
2: Maar helaas, dat zat er niet in. Dus ook ik moet wachten tot 13 juni.
1: Nou, dat wordt nog even spannend dan, hè?
2: Ja.
1: Het is een gratis evenement bij jullie in het Drents Archief in Assen dus. Maar je hebt er wel een soort van kaartje voor nodig, hè?
2: Ja, klopt. We organiseren het samen met het Centrum voor Familiegeschiedenis, het CBG. Via de website van het CBG zijn gratis kaarten te reserveren. En het grootste deel van het programma is bij ons in het Drents Archief. Maar er zijn ook een aantal dingen in het Drents Museum.
1: Oké. Nou, dus even naar jullie website gaan van het Drents Archief. Ja. En dan vind je ook het programma. Want dit is natuurlijk in een notendop, maar er gebeurt heel veel natuurlijk op zo'n dag. En daar kun je je dan ook aanmelden, hè, voor die dag.
2: Ja, dat klopt. Ja, daar staat het hele programma en daar kunnen mensen gewoon kaarten reserveren.
1: Ja, hoe laat beginnen jullie op die zaterdag 13 juni?
2: We zijn om 10:00 geopend. En dan om 9:45 beginnen de eerste lezingen. Duurt tot het einde van de ochtend. En dan hebben we in de middag nog het programma in het Drents Museum, wat daar nog verder gaat. Mm-hmm. Waar dan ook de familiehistoricus van het jaar bekend wordt gemaakt.
1: Leuk. En als je daar bent geweest bij al die leuke workshops, dan kan je volgens mij heel makkelijk zelf beginnen met stamboomonderzoek.
2: Ja, dat is wel de bedoeling inderdaad. En anders kunnen mensen alsnog natuurlijk gewoon bij ons terecht als ze vragen hebben.

0: Creedence Clearwater Revival en Who Will Stop the Rain.
1: Theatertijd.
2: Theatertijd.
0: Ja, ik had het beloofd aan het begin van deze show. Ik zou je meenemen naar mijn favoriete theatertje, kunnen we wel zeggen, in onze provincie. En dus ja, vaak wel op muziek geënt. Ik heb het over De Amer, Café De Amer in Amen. En de troubadours die zijn te zien vandaag. De drie stemmen, drie gitaren en een flinke portie Groningse nuchterheid. Dat zijn de troubadours. Alex Vissering, Jan Henk de Groot en Edwin Jongendijk brengen samen liedjes vol warmte, humor en melancholie. De muziek die laveert tussen Americana, folk en pop. Altijd met de herkenbare klank van het Gronings dialect. De troubadours die nemen hun publiek mee langs verhalen over het leven, de liefde en de streek. Soms ontroerend, soms wat luchtig, maar altijd oprecht. Harmonieuze samenzang en subtiele begeleiding zorgen voor een intieme sfeer waarin elk liedje als een klein verhaal tot leven komt. Een optreden van de troubadours is een ode aan de eenvoud en aan het noorden zelf. Kortom, daar wil je bij zijn. Geen betere plek denkbaar dan op het sfeervolle buitenpodium van De Amer. En dat kan ik beamen, om dan maar eventjes in de terminologie te blijven. Mega leuk. Twee concerten, een middagconcert en een avondconcert. Ja, en terwijl ik dit zeg, zijn er nog kaartjes beschikbaar. Kijk eventjes op de website zelf of bel gewoon eventjes naar De Amer. Café De Amer aan elkaar vast, allemaal.nl. En anders moet je er gewoon even heen bellen. Dan kun je altijd eens even kijken of daar nog kaarten beschikbaar zijn om naar de troubadours te gaan. En ja, mocht je niet in de gelegenheid zijn om zelf te gaan, dan zou ik nu de radio nog even wat harder zetten. Want ik ga ze gewoon even voor je draaien. De troubadours hier op Radio Drenthe in de

0: dit was hem alweer voor deze De Boer Op van deze zaterdagochtend 13 juni alweer. Ik wens je een fantastisch mooie zaterdag met wat je ook gaat doen. Of je nou iets met de tips die je het afgelopen uren hebt gehoord gaat doen of niet. Hou hem lekker hier op Radio Drenthe zou ik zeggen. Want het wordt hartstikke gezellig zometeen met Hemel Tiet. Heel veel plezier daarbij. En ik spreek je heel graag een andermaal. Nogmaals, een hele fijne zaterdag. Mooi, mooi.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
3: Zaterdag 20 juni organiseert Boerderijwinkel Horen weer de jaarlijkse boerenerfmarkt. Struin langs de kraampjes terwijl de kinderen zich vermaken met verschillende activiteiten. Loop mee met de rondleidingen en ontdek alles over onze asperges en aardbeien. Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
4: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
5: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
6: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zaagwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
7: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
8: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
9: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Hé, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde... voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
12: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
13: Ja, ik lig al uren wakker.
12: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
14: Lekker slapen. Dekker slapen.
15: Dekkerslapen.nl.
16: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
17: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in, tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
18: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg vallen op
19: Blijenberg.nl.
20: Oh, die van die deuren.
19: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
21: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
22: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
23: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sectie5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
22: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
23: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sectie5.nl.
24: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
25: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
26: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
25: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
27: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
28: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
16: Radio Drenthe.
29: Hemeltiet.
16: Met Leonie van der Werf en Harm Dijkstra.

0: Goedemorgen mensen en mooi dat we luisteren naar Hemeltiet van zaterdag 13 juni. Vandaag hebben we CC Mix uit Odoorn te gast en we komen van alles over ze te weten.
1: Ja, CC Mix. Wat is dat nou voor club?
0: Ja.
1: Gewoon blim lusten, dan wordt vanzelf gewaar. Natuurlijk is er ook weer een Duitse sociaalplaat, een piratenknijder, binter belrondes, we lezen je appies, hij die tenminste opstuurt. En er is een mooie nee-aflevering van Dorpshuis Ons Genoegen.
0: Jawel, en Herma Boer die brengt ons live het regionale nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De noodopvang in sporthal De Slenken in de wijk zat gisteravond helemaal vol. Het maximum aantal van 100 asielzoekers werd bereikt. Een groep van zo'n 10 asielzoekers is daarna met een bus naar Zwolle gebracht. De gemeente De Wolden stelt voor 4 nachten noodopvang beschikbaar om te voorkomen dat mensen bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel buiten moeten slapen. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe die noodopvang over. De verbouwing van Schouwburg Ochterop in Meppel lijkt toch te gaan gebeuren. De gloednieuwe coalitie van de gemeente Meppel is het eens over 7 miljoen euro extra voor de aanpak. Dat hebben Sterk Meppel, VVD en CDA gezegd tijdens de presentatie van hun coalitieakkoord. Die nieuwe coalitie lijkt ook extra geld te willen steken in het nieuwe zwembad. Er zijn minder meldingen gemaakt van hinder rondom het vliegveld in Eelde, blijkt uit een jaarrapportage van het meldingenloket Vliegverkeer Groningen Airport Eelde. Bij het loket kwamen vorig jaar 933 meldingen binnen. Dat aantal is bijna gehalveerd ten opzichte van het jaar daarvoor. Toen waren het er ruim 1800. In totaal gaat het om 89 mensen die klaagden over hinder. Bij 4 van hen gaat het om frequente melders. Zij dienden meer dan 50 meldingen in. De wielerklassieker Slag om Norg wordt dit jaar niet verreden. De organisator zegt dit besluit in goed overleg met de provincie te hebben genomen. Onder meer de veiligheid en de belasting van het dorp spelen een rol waardoor de wielerwedstrijd niet door kan gaan. De organisatie onderzoekt hoe de Slag om Norg in de toekomst wel weer door kan gaan. De wedstrijd stond dit jaar gepland op zondag 23 augustus. Een auto is vanochtend vroeg tegen een brugreling gebotst in Wijster. Het ongeluk gebeurde aan het Hamveld. In de auto zaten meerdere personen. Verschillende van hen raakten licht gewond. Een van hen is naar een ziekenhuis gebracht. De auto in het hekwerk van de brug raakte zwaar beschadigd. De politie onderzoekt of de bestuurder onder invloed was. En een auto is gisteravond van de N34 geraakt ter hoogte van Dalen. Gebeurde even na 8 uur. De auto kwam tot stilstand in een greppel. De bestuurder raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht.
1: En voor de weersverwachting gaan we naar Hans Nienhuis. Hans, goedemorgen.
3: Mooi Harm, goedemorgen.
1: Ja, we hebben een natte week achter de rug volgens mij.
3: Ja, ik kreeg al bericht van Gerrit Woerting in Wijster. De maandhoeveelheid voor juni was er al gevallen in de eerste 10 dagen ongeveer. En ja, de koeien stonden alweer aardig in de modder. Dus ja, het is weer zover. Laat ik maar zo zeggen.
1: Ja, goed, maar ieder noorden heeft ook wel zijn voordeel. Want er hoeft nog niet berekend te worden kunstmatig in elk geval.
3: Nee, ik zie ook nog een paar andere voordelen. Defensie kan weer oefenen zonder dat het in brand gaat en zo. Dus wat dat betreft heeft het allemaal voordelen.
1: Ja, maar, goed. Maar halen we dan ook, Hans?
3: Eigenlijk de komende dagen verandert er nog niet zo heel veel. Als ik nu kijk op de radar, dan zien we een paar hele lichte buien bij ons voorbij komen. Dat gaan vooral over Overijssel, maar Drenthe krijgt zometeen ook wat te maken met een paar van die dunne buien. Zeker geen onweersbuien meer, gewoon regenbuien. Maar tussendoor zijn er ook van die opklaringen. De zon komt er soms wat bleker en soms wat overtuigender bij. Nou, dat weerbeeld blijft eigenlijk tot halverwege de middag zo doorgaan. Daarna dan verdwijnen die buien uiteindelijk. En bij een maximumtemperatuur van slechts 17 graden wordt het dan droog. En vanavond verloopt het ook gewoon droog in onze provincie. Tot heel laat in de avond, dan komt er pas nieuwe regen binnen, maar dan is het al donker.
1: Oh.
3: Nee, vandaag is de smaakmaker eigenlijk vooral de wind. Er staat een vrij krachtige westelijke wind. Kracht 5 is die wel in open gebieden. En ook vlagerig. Zeker vanmiddag is er wat vlagerig erbij. Dus als je vandaag op de fiets bezig bent, dan kun je hem goed vernemen. Mooi zo'n stevige bolle wind staat er over de vlakte. En die duurt ook tot in de avond. Morgen en overmorgen, de wind gaat naar het noordwesten. Net een wat koelere richting. Maar goed, op de thermometer is het toch al behoorlijk fris. Dus dat vernemen we niet. Het blijft 16, 17 graden. Een vrij krachtige wind morgen noordwest met een mix van zon, bewolking. En vooral in de ochtend kan het wat druilerig zijn. Dat trekt weg in de middag en dan heeft de zon wat meer ruimte. Dus eigenlijk is het ook morgen nog niet om over naar huis te schrijven qua zomerweer. En maandag, ja, dat is de laatste dag met opnieuw dus dit soort matig weer. Mix van zon en bewolking. In de ochtend een spatje, in de middag droog. Maandagmiddag wordt het al droog. En dat is het begin van een verandering.
1: Ja, want ik hoor allemaal woeste verhalen over de 30 graden het einde van de volgende week en zo.
3: Ja, ik hoor ook al maximaal als groei voorbij komen en al dat soort mooie termen.
1: Ja, precies.
3: Nee, als je kijkt op de weerkaart, dan zien we dat we eigenlijk al een hele poos klem zitten met hoge druk ten zuiden van ons en oude depressierestanten die min of meer over ons heen trekken, maar vooral een koude bovenlucht. En in een koude bovenlucht willen buien goed groeien. Dus de afgelopen week was heel buiig. Gaat veranderen, die bovenlucht komt een beetje meer op temperatuur en de aanvoer gaat draaien van west naar het zuiden. Dat is nog niet meteen een richting waarbij je heel stabiel zomerweer krijgt. Dan heb je hoge druk boven Scandinavië nodig met oostenwinden. Dat zit er nog niet in, maar wel wordt de aangevoerde lucht een stuk milder. Maandag merken we dat dus nog niet, maar vanaf dinsdag zien we de temperaturen door de 20 graden gaan. 20, 21 dinsdag, nou woensdag en donderdag 3, 24 graden misschien al wel. Dan gaat het al een stukje de goede kant op. Het wordt ook wat stabieler, het lijkt eigenlijk wel droog te gaan blijven. En echt vanaf de tweede helft van de week, als ik zover durf te gaan, en dat durf ik, donderdag, vrijdag, dan zien we hoge twintigers aankomen. 6, 7, 28 graden. Nou, die woeste 30 graden, dat ga ik nog niet weggeven. Dat moeten we nog maar een paar dagen afwachten. Maar het wordt dus duidelijk wel weer zomers richting de tweede helft van de volgende week. En dan komt er ook meer zon naar het weerbeeld en lijkt het zo goed als droog te blijven. Heel misschien ploft er een keer de warmte-onweersbui, maar verder is het dan gewoon weer zomer.
1: Ah, daar ben je nog eens mooie vooruitzichting, Hans.
3: Zo is dat.
1: Ja, dankjewel daarvoor.
3: Goed zo.
1: En tot de volgende keer.
3: Morgen.
1: En tot zoiets de weersverwachting en het nijs. Meer nijsberichten kun je vinden op de website van RTV Drenthe en in de app.

0: Dr. Hook and the Medicine Show, zo heet dit uitvoerende gezelschap. Die zong When You're in Love with a Beautiful Woman.
1: Dat kan mooi ween.
0: Dat denk ik wel, ja.
1: Zal ik hem de tafel een stukje naar beneden doen? Dat kan wel hem zo, hè? We doen de tafel altijd een stukje naar beneden. Want ik ben niet zo groot. En als er dan gasten ding over ons zitten...
0: Dan moet je al zo over...
1: Pas op dat niet klem komt te zitten, arm.
0: Ja, die tafel.
1: Zo. Oh! Dan moet je al zo... Zo strekken met de nekken. Dat is niet zo handig.
0: Alles is in voetbalsfeer al, hè?
1: Ja, joh. Alhoewel, ik vind die banden een beetje volleyband liep.
0: Ja.
1: Maar het zijn wel mooie banden.
0: En, ben je met bezig met het wereldkampioenschap voetbal?
1: Een beetje.
0: Okay.
1: Niet, weet je, wel de openingsceremonie kijken en dan die eerste wedstrijd. Dan is wel, dat is wel mooi, maar ik volg niet alles. En ik ga ook niet s'nachts te ver opblimmen.
0: Nee, hè? Je gaat niet om drie uur, als Nederland speelt, maar om 3 uur eruit.
1: Ik denk ook niet dat ze voor mij eruit gaan. Ja, denk jij wel?
0: Dat denk ik ook niet.
1: Denk je dat ze nou naar helemaal iets zitten te luisteren?
0: Ja, gewoon de die-haars misschien wel.
1: Ja, nee, ik bedoel de voetballers.
0: Nee. Die jongens, die hebben ook iets verschil, jongen. Dat is
1: ja, nee, die gaan s'nachts er ook niet uit voor ons.
0: Nee, daarom. Dat denk ik ook
1: niet. Nee, maar ik vind het wel mooi. Als Nederland dan moet voetballen en het is om een schappelijke tijd.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld Seum Usams, volgende week zaterdag.
0: En toch heb ik op die of andere manier... misschien is dat juist wel heel goed, maar in het verleden had ik hoge verwachtingen. Want oh man, allemaal geweldige spullers die kwamen erbij. En nou, ze hadden dergelijke gast al winnen. Die euforie is er wat minder, heb ik het idee. Maar misschien is dat juist wel goed en komt ze door nog veel verder. Maar,
1: ja.
0: Ik weet het wel niet.
1: Nou ja, we zullen het zien.
0: We gaan het beleven.
1: Ja, we gaan het beleven.
0: Ik moet eerlijk

0: ik alle papieren van elkaar, maar ze lukten hem er niet in. Want ze dachten dat hij misschien wel banden had met een
1: terroristische organisatie of
0: ja,
1: zo?
0: Ja, maar die is teruggestuurd. Maar die mag nou een topwedstrijd fluiten van de Champions League of zoiets.
1: Ja, juist. Ja. Maar helemaal niks meer bij het WK?
0: Nee.
1: Ze hebben hem niet de WK-finale gegund of zo?
0: Nee. Gewoon een bord even terugsturen.
1: Nou.
0: Ja.
1: Nou ja. Dat is wel sneu.
0: Beetje Amerika ten voetnoot op dit moment, denk ik.
1: Ja, doe maar.
0: Goed, maar we zitten hier gelukkig gewoon in Drenthe.
1: Het
0: is wel een luxe om je doordrag op te maken. Want in de wereld is er nog wat dingen die veel harder en veel belangrijker zijn.
1: Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar ja, de hele wereld ziet nou wel met de televisie aan het voetbal te volgen.
0: Ja.
1: Dat werkt ook wel weer verenigend natuurlijk.
0: Ja, al die lui die zo tegen voetbal zijn, dan moet je eigenlijk zeggen, maar laat de hele wereld elkaar alsjeblieft bestrijden op voetbalveld.
1: Ja, precies.
0: Dat is allemaal veel leuker en gezelliger.
1: Ja.
0: Verveeld dat je dan verliest, maar door blijft dan bij.
1: Ja.
0: Goed, waarvan acten?
1: Ja. Vandaag een mooie club, de CC Mix Udo Doorn.
0: Ja man, culturele club, hè?
1: Ja, culturele club. Nou, dan heb ik wel hoge verwachting van de culturele bijdrage, Harm. Jij dan?
0: Ik ben heel benijd.
1: Ja.
0: Nou, we gaan het straks beleven.
1: Ja.
0: Ze heeft hele mooie dingen al in het verleden, dus gaat ze hier misschien ook wel doen. En ze gaat natuurlijk ook de Hemelstreet aan.
1: Ja.
0: Het is nog best spannend, want het lab om het lijst, hè?
1: Ja. Vandaag nog een vereniging, volgende week nog een vereniging. En voor volgend seizoen kun je wel weer aanmelden.
0: Ja.
1: Want als je weer met wilt doen met de Hemelstreet, dan moet je hem aanmelden op www.hemeltiet.nl of www.rtvdrenthe.nl/hemeltiet. En dan kun je gewoon hier in de studio te gast. En dan maken we er een hele gezellige morgen van. En die street is eigenlijk maar een beetje bijzaak. Het giet er natuurlijk om dat je vereniging op een mooie manier promoten en dat we het gezellig hebben met elkaar.
0: Precies.
1: Toch?
0: Ja, het giet om het spel.
1: En niet om de knikkers.
0: Maar ja, Boma staat op dit moment.
1: Ja, dan is het wel spannend dan of je wel Boma en Blim.
0: Ja, we hebben heel lang even
1: Kruutmoes.
0: Even Kruutmoes Boma staan.
1: Ja.
0: En ik dacht iedere keer nog, dat het giet vast lukken.
1: Dat dacht ik ook.
0: Maar goed, toen kwam Sounds for You en die ging er met
1: vlag en wimpel.
0: Met vlag en wimpel overeind.
1: Ja. Ja, maar dat komt ook. Ze sjoelden heel goed. Ze deurden de quiz heel goed. Ja, dat ben ding waar wij dan geen invloed op hebben.
0: Nee.
1: Ja, en door alle onderdelen hebben ze mooi scoort. Maar eigenlijk doen de meeste verenigingen dat. Het hangt echt van de quiz en van het sjoelden af.
0: Eigenlijk wel. Eigenlijk, dat bent de belangrijkste factoren die bepaalt of jij hoog op de lijst eindigt.
1: Ja, zo is dat.
0: Ach, dat geeft wel met niks.
1: Nee, zeker niet.
0: We maken er een gezellige morgen van.
1: Zo is dat.
0: Mensen kunt... Je kunt belden. Ik denk van, ik wil graag mensen feliciteren. Of ik heb wat aan te kondigen. Of misschien wel af te kondigen. Dat kan ook.
1: Ja.
0: 0592-33-11-88. Datzelfde nummer. Dan kun je ook je appies in toesturen. En niet zelf in de uitzending wilde. Dan giet Leonie dat even net eens voorlezen.
1: Nou, ik doe mijn best altijd.
0: Geweldig. Dan.
1: Zo is het.
0: Ja, zo is het. Martin, zet eens een mooie muziekje op. Het is niet dat mensen aan het belden binnen. Ik ben er trouwens al drie die belden, maar zie ik.

0: Huda Boel van Kiegersan. En die doen vorige week met de Songfestival Drenthe Pop in Plaat.
1: Ik vind mooie liedje dit.
0: Ja, maar er zijn heel veel mooie liedjes uit voortkomen weer.
1: Ja.
0: En daar gaan we vandaag ook nog wel wat meer van horen. Dus dat komt helemaal goed. Als je het vorige week mist hem, dan... Nou ja, dan zul ik vooral Hamilton Bliem lusten. En hij ja. vorige week niet mist hem. Dan zul ik ook gewoon Hamilton Bliem lusten.
1: Je moet dan ook mooi gewoon Hamilton aan
0: toch?
1: Ja. Ja. Dat is heel verstandig.
0: Zo is het. En we beginnen zoals altijd met een belronde. Die had Harm al aankondigd. En we hebben al heel wat bellers. Goedemorgen, wie is onze eerste?
2: Goedemorgen, ik ben Dick Smilda.
0: Mooi, Dick Smilda.
1: Hoi.
2: Hoi. Hoe is het met jullie?
0: Met ons is het goed. Hoe is het met jou?
2: Ja, het gaat iets beter, hè?
0: Gelukkig, want jij had iets gebroken, toch?
2: Ja. Maar ik loop voorzichtig weer heen en weer, maar dit gaat ook behoorlijk constant weer goed.
0: Oh, gelukkig, Dick. Dat is mooi om te horen.
2: Okay. Ik loop nu met zonder kruk, dus we gaan nu ook een goede kant op.
0: En met zonder kruk lopen, dan gaat het inderdaad de goede kant weer op.
1: Ja, maar dan is het zo.
2: Ja.
0: Ja. Maar vertel, waar bel je voor, Dick?
2: Waar ik voor bel, ik wil een Evert Jans oma koops. Die is morgens 97 jaar.
0: Och jee.
2: En wil ik daar voor haar een feliciteren.
0: Ja.
2: En ze leeft maar dit jaar één keer met deze oma. Hoe lang je kunt volhouden, dat is onzeker natuurlijk. Maar...
0: Ja, maar 97 jaar, dat is wel een hele mooie leeftijd.
2: Ja, dus daar heb ik ook niet gerekend hoor. Maar...
0: Nou, mooi volhouden zo. Dus,
2: en ik wil een mooi plaatje vragen van Lucas en Gea.
0: Lucas en Gea. We zullen eens hem kijken, Dick, of dat vandaag nog lukt.
2: Ja.
0: Oké? Okay?
2: Ja, is goed.
0: Nou, een fijne dag gewenst.
2: En jullie ook een fijne dag verder met TV Drenthe.
0: Dankjewel, Dick. En wellicht tot een volgende keer. Doeg.
1: We gaan naar de volgende beller. Radio Drenthe, goedemorgen.
3: Gerrit
1: Serveert uit Koevoorn. Gerrit, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Ambisa.
1: Hoe is het, mijn jongen?
3: En goedemorgen, Leni. En goedemorgen, Martin van Radio Drenthe.
0: Mooi, Gerrit.
3: Hoe is het met Martin? Wel goed?
4: Ja, alles best, mijn jongen. Met jou?
3: Ook goed.
4: Goed zo.
3: Ja, ik ben blij dat ik al bij jou gestemd spreek.
4: Ah, daar ben ik blij
3: om. We hebben ook een nieuwe agenda op dak bij Basje Jong weer.
1: Oké.
3: Okay. Bij ons komt een nieuwe agenda op dak weer.
4: Oh, ja, dat klopt. Maar daar heb ik geen bemoeienissen meer met Gerrit. Dat is een ander radiostation geworden.
3: Ander radiostation, oké. Okay.
4: Ja.
3: Maar, nee... Oké.
1: Okay. Maar blijf maar gewoon naar Hamilton lusten, Gerrit. Hoor.
3: Ja, Hamilton lusten, ja.
4: Veel beter.
3: Ja, 9 juni was Henk Boezeman jarig. Die komt uit Omen. En 13 juni was Nancy jarig. En 14 is Carla jarig. En de 15 is Carla is jarig 15. En Marie Beugeling is 15 jarig.
1: Oh ja.
3: En draai mij een mooi plaatje op hun.
1: Weet je, hartstikke mooie plaatjes, Gerrit.
3: Oké, okay, een beetje een prettige dag en succes. Ik hoop dat je nog een keer tegenkomt aan die straat.
1: Ja, Gerrit, dat hoop ik ook een keer. Ik kom nog wel eens een keer in Koeven en hij me ziet lopen, dan trek me maar aan de jas.
3: Ja, en een van de beste zenders en TVO's ook.
1: Hier, nou, waarvan acte? Gerrit, de mooie laatste woorden van Gerrit Serveert tot Koeven. Dankjewel, Gerrit.
0: Mooi. Goedemorgen, wie is onze volgende beller?
5: Ja, dat ben ik.
0: En wie is ik?
5: Hilly
0: Hister.
1: Goeie.
5: Ja, maar ik moet er mee even een beetje in mijn lachen.
0: Ja, dat mag wel.
5: Mag wel, hè?
0: Jawel hoor.
5: Ik vind het wel grappig.
0: Ja.
1: Dat is ook de bedoeling.
0: Gerrit die belt ons elke zaterdag al stap. En die heeft altijd weer een positief verhaal voor ons.
5: Ja, nou ja, precies.
0: Ja, dat vinden wij hartstikke mooi.
5: Dat is ook zo.
0: Ja.
5: Maar volgende donderdag, de 18e, dan is onze schoonzoon Jan Lubbingen jarig.
6: Nou, die feliciteer ik.
0: Ja.
6: En afgelopen donderdag was natuurlijk voor heel veel kinderen een hele belangrijke dag.
0: Oeh, ja.
6: Binnen we nou geslaagd of binnen we nou geslaagd?
0: Nou, dat was een spannende tijd.
6: Hebben we nog twee buurjongens.
1: Nou.
6: Tim en Teun Terwee, maar die zijn allebei de slaag.
1: Ah. Oh, dat is knap.
0: Is het een tweeling, Hilly?
6: De borrel van de drung.
0: Is het een tweeling?
6: Nee.
0: Oh.
6: Nee.
0: Oké.
6: Kijk, Teun is net 16 geworden. De 18 of zo, geloof ik.
0: Mm-hmm.
6: Nou, en Pim is 17.
0: Ja, precies. Maar ja, als ze allebei examen doen, dan is het extra spannend, hè? Want dan...
6: extra spannend.
0: Het is zo sneu als de ene wel slaagt en de ander niet.
1: Dat moet je niet alleen. Maar dat gebeurt ook.
6: Pim had al eerder een poging gedaan.
1: Oh.
6: En die mislukte wat.
0: Oké. Maar het is nou goed gegaan.
6: Is nog goed gegaan.
0: Nou, hartstikke fijn.
6: Helemaal prima.
0: Nou, top toch?
6: Ja, prima. Nou, daar loren we het bij.
0: Helemaal goed, Hilly. Tot de volgende keer.
6: Ja hoor.
0: Fijne Doei. Dag.
1: En van Rune en de Valdebeller, Radio Drenthe. Goedemorgen.
7: Goedemorgen, Aap Bruinsbuiten.
1: Dag, Aap. Goedemorgen.
7: Ik heb een paar verjaardagen en een paar jubileum.
1: Ik onderbreek je, maar je bent heel slecht te verstaan. Ik weet niet hoe je de telefoon vast hebt, maar...
7: Ja, nou, ik weet niet. Ik heb wel gewoon de telefoon.
1: Oh.
0: En heb je hem ook niet op speaker staan?
7: Nee, had ik eerst wel, maar dat ik hem erop heb. Dan jullie keer met die ding aan het doorzetten. Dat
0: je in de wacht. Je klinkt heel wollig, alsof jij...
1: Ik ben ook een hele wollige man natuurlijk, maar het klinkt een beetje wollig.
0: Ja, ik weet het niet.
7: Nou, ik moet het speaker
1: gaan. Nou, daar wordt niet zo veel anders van. Ja, maar probeer maar gewoon, we proberen van al de chocolade te maken.
7: Zo dan.
1: Ja, dat wordt beter.
7: Oké.
0: Nou, dit is echt een verschil.
7: Ja, dat kun je, elektronica, hè. Maar de indames... Van de vorige maand was mijn ene dochter, was 30 jaar trouw, maar ziet verschouden, maar Johanna en Sietse.
1: Mooi.
7: En gisteren was mijn zoon, Gert-Jan, met Suzanne, die waren 20 jaar trouw. En morgen is mijn achterkleinzoon jarig, dat is Jordan Bruins, die wordt 6. En dan heb ik mijn kleindochter nog gefeliciteerd, want die hebben dan vlag buiten hangen. Met een tas
1: eraan. Oh, mooi. Ook slaag.
7: Dat is wel
1: een abruis. Wordt hij verslaagd, Ab?
7: Oeh, dat moet ik niet vragen.
1: Geef me gewoon, ik zie slaagd in elk geval.
7: Dus even de vraag nu dan.
1: Maar jij bent dus al overgrootvader, Ab?
7: Ik ben al overgrootvader. Ja, maar nog wat eerder ging ik met een meid naar bedden. Toen ging ik met een... vrouw en bergen, toen ging ik met opoe en bergen, en dan kwam ik met ogen met opoe en
1: bergen. Ja. Ik ben echt een liefhebber, ik hoort van.
7: Ja, Thomas, jongens, wij zijn er nog.
1: Daarom. Ab, hartstikke mooi, jongen. En bedankt voor deze mooie berichten.
7: Ja.
1: En je was op les goed te verstaan.
7: Oh, nou, dat is dan weer
1: goed. Dat hij goed oplost.
7: Ja, oké.
1: Ab Bruins, dankjewel.
7: Heel bedankt.
1: Ja, mooi.
0: En we hebben nog een beller. Goedemorgen, met wie spreken wij?
8: Goedemorgen, met Leni Sets.
0: Goedemorgen, Leni Sets. Uit M?
8: Ja, Uit M. Ja.
0: Uit M.
8: Van het
0: sleutelhangetje.
8: Ja.
0: Even voor de Lustra die niet altijd naar Hamilton luistert of net inschakelt en Hamilton nog nooit luistert heeft. Leni die was een keer een sleutelhanger van RTV Drenthe kwijt. Oh, niet alleen de sleutelhanger, ook de sleutel, of niet?
8: Ja, alles.
0: Alles wat ik weet. Ja, de sleutel konden we helaas niet verzorgen. Maar wij hebben wel zorgd dat jij een nieuwe sleutelhanger kreeg.
8: Ja, een hele mooie.
0: Een hele mooie.
8: Ik ben er heel zinnig op.
0: Dat moet ook. Ja. Maar als je zinnig op die sleutelhanger bent, dan ben je er ook op de sleutel.
8: Ja, ja zeker. Ik zet nou de fiets wel eens laat.
0: Ja, heel goed. Vertel.
8: Ik wil mijn zuster feliciteren. Die is vandaag jarig. Tia. Maar die zit in Oldenzaal, dus die zal het van nu hebben.
0: Nou, maar kun je wel die teruglusten, hè?
8: Ja, dat kan. En dan wil ik mijn tante Zegerin feliciteren. Die woont in Utrecht. Die is het jarig vandaag. Cindy Mensen.
0: Ja.
8: En dan wil ik nog even mijn achterkleindochter feliciteren, Olivia. En die wordt 15. En ik wil nog een achterdochter feliciteren. Achterkleindochter, die is 8. Dat is Elena.
0: Oké. Okay.
8: Dus ik heb het heel druk vandaag.
0: Nou, dat is hartstikke mooi, toch? Dan doe je niet te vervelen, Leni.
8: Nee, zo is
0: het. Goed zo.
8: Maar het ergste is, ik ga nergens zijn.
0: Ah, nou dan kun je mooi helemaal niet blim lusten. Dan doe je ook niet te vervelen.
8: Nee, zo is het. En dat doe ik alles zaterdag, hè?
0: Goed zo. Mooi blim doen.
8: Doe ik ook.
0: Oké. Okay.
8: Nou, prettige dag, hè?
0: Dankjewel, hetzelfde.
1: We gaan het...
8: Ja, dankjewel. Doei, doei.
1: Min of meer beloofd aan de...
0: Ja. Niks wilde.
1: Ja. Lucas en Gea. Die gaat voor u zingen.
0: In het Gronings.
1: In het Gronings.
0: Ja, als ik die wat verhoog.
1: Die komt ook in het Gronings.
0: Ja. Maar dit is er ook in het Nederlands.
1: Ja.
0: Maar nou in het Gronings.
9: Was op een mooie dag.

0: Tell her about it, zong Billy Joel. Het is 20 minuten, bijna kwart voor 10. En onze gasten zijn binnen. Een beetje laat eigenlijk. Maar dat geeft niks, want vele laatsten. Hè?
1: Het zullen de eersten zijn.
0: Nou, weer wet. CC Mix, het klinkt al heel Engels. We kunnen gewoon CC Mix oor en oren zeggen. CC Mix, Jos Hassing, tegenover ons. We vroegen ons af van, wat is dat voor club? Aan het begin, we hebben ons publiek een beetje in spanning gebracht van, wat zal dat dan wezen?
2: Ja.
0: En we hebben wel al verklapt dat het iets cultureels is, maar misschien kun je het zelf het beste uitleggen wat jullie bent voor club.
3: CC Mix is cultuurclub mix. En we doen van alles op toneel of buiten het toneel. Zang, muziek, zangshows, musicals, toneel, film. Alles wat we leuk vinden om te gaan doen.
0: Ja, en een drak joor achter de rug.
3: Behoorlijk druk, ja.
0: Ja, ja. Maar goed, daar gaan we straks wel uitgebreid over hebben. En Miel Club, je met hem allemaal mensen waar je mee gewerkt hebt.
3: Ja.
0: Ja. Misschien is het wel leuk om ze nog even te vertellen wie jij allemaal bij je hebt.
3: Oh boy.
0: Oh. Maar anders dan komen ze denk ik gedurende de uitzending nog wel weer tegen.
3: Ja. Nee, ik kan wel even. Gabriella die doet hoofdzakelijk kleding en alles achter de coulissen wat belangrijk is voordat we er goed uitzien.
0: Ja.
3: Asso Sander, dat is het jongste talent die we in ons midden hebben. Heel goed bezig, die jongen.
4: Jolanda zit ernaast.
3: Oh ja, achter de stoel zit Jolanda.
0: Ja, Jolanda is wel een gevoelige kandidaat vandaag, maar die was er een paar weken terug met Sounds for You.
3: Ja.
4: Ja.
0: Wat moet je nou, hè?
3: Hele goede zangeres. Dan nemen wij Eddie. Onze supermogol.
0: Ja, dat is een beetje raar, zeg maar. Doorveel moet je het stuk zien hebben.
3: Ja. Hij speelde zo goed dat iemand mij vroeg van, hoe heb je die jongen die teksten aangeleerd? Ik zeg, wat bedoel je?
0: Die dacht naar het echt een man met Down-syndroom was.
3: Met het Down-syndroom was.
0: Ja.
3: Dan hebben we Yvonne, ook een goede actrice. Dan hebben we Dianca, zangeres, actrice. Dan hebben we onze rode haan. Ellen. Dan hebben we Guinness, superacteur. Richard doet techniek. En dan hebben wij, hoe heet jij? Mirjam.
0: Niet altijd Mirjam.
3: Mirjam, superzangeres, goede actrice.
0: Ja. Met een aantal van jullie heb ik ook.
3: En dan hebben we hiernaast Annette, mijn wederhelft in CC Mix.
0: Juist. En Jos Hassink.
3: Schrijft alles op wat ik vertel.
0: Vorige week nog, Jos, nog zichtbaar en hoorbaar bij het Songfestival.
3: Ja.
0: Ja. Dan gewoon van mij, niet iemand zoals jij dat misschien je voorstelt had, of wel?
3: De avond was echt fantastisch. Echt, we hebben alleen maar genoten. De uitslag was een beetje teleurstellend. Ik had mezelf al wat hoger ingeschat.
0: Ja.
3: Maar ik heb na de tijd de video nog eens gekeken. Wat zouden wij anders doen?
1: Niks.
3: Dit was gewoon goed. Hartstikke leuk.
0: Ja, klaar,
3: en het is gewoon, als je met een wedstrijd meedoet, heb je de beste en iemand die minder de beste is. Nou, we waren nou een van de mindere beteren. Maar we hebben er een fantastische leuke avond gehad.
1: Nou, ik denk niet dat het te maken heeft met of je de beste bent of met minder beter.
3: Ja.
1: Het heeft ook met smaak te maken.
3: Absoluut.
1: Ja. Kijk, en het is niet dat je het dan minder goed gedaan hebt dan de winnaar.
3: Ja.
1: Maar het is misschien voor het grote publiek minder hun smaakwest.
3: Ja.
1: En dat is altijd lastig met een wedstrijd in muziek.
0: Ja, muziek leent zich helemaal niet van wedstrijden, vind ik zelf. Maar dat is,
1: eigenlijk niet, maar het is toch ook wel weer mooi dat er zo'n mooie verschillende mix was, die OMCC Mix.
3: Absoluut.
1: We hebben het nou ook over mix, maar
3: absoluut.
1: Hele verschillende liedjes en hele verschillende stijlen. Nou, echt hele verschillende stijl.
3: Ja.
1: Maar als je het ziet, zo'n festival Drenthe Pop.
3: Maar buiten dat, we hebben gewoon echt een hele leuke avond gehad. Goed georganiseerd. Het liep fantastisch. Ja, alleen maar leuk.
1: Het zag er ook fantastisch uit op televisie.
0: Ja, wat heel mooi is, is dat door deur ook ieder jaar weer de winnende nummers gemaakt worden. En ook op streektaalgebied.
1: Ja, joh.
0: Een mooie stimulans voor mensen om hier mee te doen. Dus dat is alleen maar heel positief. Ik wil het ook niet afkraken. Maar gewoon een beetje muziek als wedstrijd. Ja, het is vaak appels met peren vergelijken.
1: Ja.
0: En dat kan frustrerend wezen.
1: Ja. Ja, en als jij een grote achterban hebt en je roept iedereen op om te stemmen.
3: Ja.
1: Ja, dan krijg je meer stem dan wanneer je dat wat minder hebt.
3: Gelukkig had ik die.
1: Onze achterban is net.
0: Ja.
1: Maar goed, wij gaan dus vandaag van alles over jullie te weten komen. En doorbij mang jullie de Hemelstreet aangaan.
3: Oh,
1: allerlei onderdelen die jullie in mang vulden. Maar dat is alleen
0: je
1: maar mooi.
0: Je hebt een pluspunt, Leonie. Want ik zie hier in mijn linker ooghoek allemaal hele lekkere dingen staan. Voor je koffie.
1: Dat is toch een paar tien.
0: Dat de punten dan net even de boom
1: afrond worden.
5: Ja.
0: naar boven, ja. Ja, ja, zeker.
1: We moeten eerst nog kijken hoe het smaakt, Harm, hè? Want ja, kan er wel mooi uitzien, maar het moet ook lekker smaken.
0: Zet er wel heel lekker roes.
2: Ja, gemaakt door Jolanda, dus ja. Alle credits voor Jolanda. Ja. Ja,
1: dus hey, maar voordat wij verder gaan met jullie, is het eerst iets voor wat anders.
5: Hallo, hallo, test 1, 2. Luisteraars en amateurs van Hemeltiet. Het is weer tijd voor de piratenknijter van de week.
0: Ja, en de echte piraten hier naast mij, die hebben natuurlijk al lang weer wat moois uitgezocht.
1: Van de week al.
0: Van de week al?
1: Ik heb van de week al contact gehad met Marin.
0: Zo?
1: Ja.
0: Kijk eens aan.
1: Ja.
0: Dat gebeurt zomaar.
1: Maar ik begon wel met goeiemorgen dit keer.
6: Ja, dat gaat allemaal legaal, hoor. Dus allemaal, okay, nee, dat, dat mensen denken...
0: Jongen, wat even mooi zoet schrijft.
1: Nou, Les Amis. En die zingt, ik schrijf je naam. Ja.

0: Ik schrijf jouw naam.
1: Nou.
0: Les amis.
1: Wat vond je ervan?
0: Ik vind het, dit vind ik helemaal geen prototype piratenknijter eigenlijk.
1: Het is gewoon een Nederlands lied die mooi vrolijk.
0: Ja.
1: Maar die wordt wel op de piratenzenders draaid. Dus ja, dan past hij gewoon in dit rijtje thuis.
0: Nou, prima.
1: Oké.
0: Helemaal goed. Hey, de club al hier in 1A4 is inmiddels een vast onderdeel in Hamilton. Omdat we zien van, nou, het is wel leuk om ze natuurlijk te vertellen waar dat je club. Maar daar hoef je geen 10 minuten over te doen. Maar een A4, Jos, hij doet er nog aan.
2: Jawel.
0: Om jouw club te omschrijven.
2: Jawel, CC Mix is eigenlijk, we zijn met 3 man. Gewoon 3 man bestuur.
0: Oké.
2: Voor iedere productie.
0: Jullie een eigen vereniging of een stichting? Of...
2: Ja.
0: En het klinkt instemmend.
2: En we gaan gewoon voor iedere productie gaan mensen auditie doen. En na een productie valt de groep zeg maar weer uit elkaar. De mensen die hier zitten, namelijk sommigen die hebben in beide producties gespeeld. Ander weer één. Ze hebben na Le Trois Fleurs, was onze laatste productie, allemaal ontslag gekregen, zeg maar. En voor de volgende productie Veenbrand, wat in 2028 gaat plaatsvinden, gaat gewoon iedereen moet weer auditie doen.
0: Ja.
2: Ik vind dat fijn, omdat je dan als je een vastgestelde groep hebt, heb je vaak dat iedereen een rol moet hebben. En soms heb je niet de juiste mensen voor een rol. En dan moet dat weer één. En daar heb ik geen zin in. Dus dan gaat gewoon iedereen die wil mag auditie doen. En dan zoeken wij voor ons wat wij dan denken de beste eruit.
0: Er is een beetje, sowieso is dat inherent aan het vak van theater maken. Dat je keuzes moet maken. Hè?
2: Ja.
0: En dat kan natuurlijk best wel verveeld wezen voor mensen die in een vorige productie een mespeeld hebben. En die denken van, oh, ik vond Jodok ook weer mes.
2: Ja.
0: Maar dat kan daar soms niet altijd.
2: Nou, vaak werd ik een nadeel dadelijk van, dat zie ik wel in vastgestelde groep, dat als je weer nieuwe producties ziet, dat altijd dezelfde de hoofdrol neemt. Altijd dezelfde zijn de aangevers. En iemand die bijvoorbeeld altijd maar een aangever, die krijgt nooit de kans om ook eens een grote rol of zo. En op deze manier kun je gewoon kiezen wat je denkt, oh, deze persoon is geschikter voor die rol.
1: En wie bepaalt dat? Jullie 3 als bestuur betalen?
2: Wij zijn er 3 en we hebben er 2 extern bij. Die mensen die er ook verstand van hebben, die ons helpen. Van nou, dit komt wel eens een goede win voor die rol of
3: ja,
2: voor die
3: precies.
2: rol.
3: Ja, precies. We hebben zo langzamerhand heel wat mensen om ons heen verzameld, hè?
1: Ja.
3: Dus als wij denken van die kan ons helpen, dan vragen we dat.
1: Ja. Oh ja.
3: En op die manier
1: dan hoeven ze al helemaal geen auditie meer te doen.
3: Nee, sommigen hebben inderdaad gewoon vraagd. Omdat wij met z'n 3 zoiets hebben van die is door het geschikt voor.
1: Ja.
3: Dus,
1: en je wil de productie dan ook graag zo neerzetten, zo uit voor ogen hebben.
3: Ja. En we zijn met z'n 3 een mooie eenheid. Henk Kupers hoort er dan ook nog bij. Die is er vandaag niet bij. Maar op die manier komen wij een heel eind. En anders roepen we hulp in.
1: Zijn jullie wel op 1 lijn wat betreft de...
2: Ik vind onvoorstelbaar hoe dat klikt tussen ons 3.
1: Ja.
2: En ook gewoon dat je dan... Je hebt allemaal je functie binnen het gebeuren. En je kan de verschillende ideeën. Maar degene die die functie op dat... Die geeft doorslag. Dat gaan we gewoon doen.
1: Ja.
2: En daar kunnen we ons alle 3 heel goed bij neerleggen. Dat werkt tussen ons 3 heel goed.
3: Ja, maar we durven het ook wel te zeggen.
2: Ja.
3: We durven ook wel te zeggen van...
0: Jij bent name, begreep ik.
3: Ja, nou ja, weet je...
0: Jos is best jouw
2: name. Dit is niks, hoor.
3: Ja, nee. Nee, maar Jos is een die... Dan doe ik dit en ik doe dat. En dan kan ik dat wel doen. Ja, en dan ben ik diegene die zegt... Jos, zul jij je niet eenmaal alleen houden bij de regisseur? En die rol, die kan iemand anders ook wel doen. Weet je wel?
1: Ja,
3: en op die manier van... daar rij ik wel gelijk aan. Maar anders wordt weer veel te drak, hè?
1: Ja.
3: Dus op die manier...
0: Zulke mensen heb je er ook bij nodig.
2: Ja, maar dit werkt gewoon.
0: Ja. Ja.
2: Dat is heel prettig.
1: En als je dat gewoon van elkaar verdragen kunt, dan is dat goed.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja. Ja. Ja. Ja.
0: Hey, is dit allemaal voortkomen opgejaagden? Eigenlijk nog niet? Of was het er al...
2: Het was natuurlijk eerst musicalgroep O'Doorn.
0: Oh ja.
2: En na het corona gebeuren viel dat allemaal uit elkaar. En je weet zelf hoe dat dan gaat. En dan heb je stel die hem geen zin meer. En ik dacht, ja, toch wel weer leuk. En we hebben eerst toen alle spullen verkocht. We zijn toen met de lagere school in Noord-Doorn en we alles daar aan gegeven, een grote show gedaan. En toen dacht ik, ja, dit is toch wel leuk op het toneel. En dan gaat het toch weer kriepelen. En toen kwam het verzoek om de opgejaagde nog een keer te spelen. Omdat 25 jaar na de oorlog was...
0: Ja.
2: Ja, dan gaat bloed weer stromen en dan broest het hierboven. En dan gaan we weer verder.
0: CC Mix uit Oring dus. Vandaag te gast, ook in het 2e en derde uur Hamilton. Zometeen na 10 uur, tot straks.
4: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
5: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl. Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubinga in Meppel.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
14: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
15: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor €223,50.
16: Voordeeluitjes.nl. Kom veilig gelukkig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
17: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
18: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
17: Borgstee, assen.
19: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
17: Joehoe!
19: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
20: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
21: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
20: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
22: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Radio Drenthe.
24: Hemeltiet.
13: Met Leonie van der Werf en Harm Dijkstra.

0: Everywhere van Fleetwood Mac. En door met openden zij het tweede uur Hemeltiet, waarin CC Mix uit Odoorn en omstreken te gast is.
1: Ja.
0: En we hebben al een beetje kennis gemaakt met ze in het eerste uur Hemeltiet. En in dit tweede uur Hemeltiet maken wij nog veel meer kennis met ze. Want ze gaan straks beginnen met hun clublied, die gaan ze live zingen. We kregen nog een mooie culturele bijdrage. We gaan nog een quiz spelen. Er wordt nog hier een sunnige set. We gaan de appies dit uur ook nog voorlezen. Nou, we komen niet te kort, denk ik.
1: We drinken koffie met heerlijk zelfgebakken taart en cake. Daar moet er ook nog een bij zeggen.
0: Oh, ontzettend lekker. Mm-hmm. Ik heb van allebei een stukje geproefd. Dat is wel...
1: De cake nog in proef. Ik heb wel de taart gehad.
0: Je moet geen muiden verdoen om dat op te kringen.
1: En we gaan nou even luisteren naar een... een nieuwe aflevering van Dorpshuis Ons Genoegen. Hij wil eens wat verbouwd hebben wilt. En ik kreeg te maken met allerlei regeltjes en voorschriften. En vooral de ergernis erover. Dan moet je vooral even blijven lusten. Dorpshuis Ons Genoegen.

0: Van de week staat een dorpshuisbeheerder Herman samen met de vrijwilligers Otto en Cas over een brief van de gemeentebeun. Cas en Ot wilden al heel lang graag het gereedschapsschuur die achter het dorpshuis wat uitbreiden. Maar daarvoor was vergunning van de gemeente nodig. Ze hadden een aanvraag gedaan en er was nou antwoord op kom. Maar dat mocht de man niet blieden.
1: Zie schrift. De vergunning kan niet worden verleend op de volgende gronden. A. De uitbreiding van de opslagschuur voldoet niet aan de wensen van het bestemmingsplan. B. Daar het om een beeldbepalend gebouw gaat, zal eerst onderzocht moeten worden of een en ander is in te passen binnen het landschappelijk aanzicht, waarvan het dorpshuis ons genoegen, inclusief bijgebouwen, beeldbepalend is. C. Er zal tevens een onderbouwde technische tekening moeten worden aangeleverd, alsmede een rapport waarin de huidige staat van onderhoud is beschreven. D. Er zal eerst een uitgebreid faunaonderzoek moeten plaatsvinden, ten einde verstoring van broedvogels, dan wel schuilplekken van vleermuizen te voorkomen. E. Vanwege de grenzen van de uitstoot van stikstof komt uw project voorlopig niet in aanmerking om uitgevoerd te worden. F. De wethouder van Financiën heeft desgevraagd een negatief advies gegeven, daar de uitbreiding van de schuur ook niet in de begroting van dit jaar is opgenomen. Met vriendelijke groet, E.L. Stokmans, gemeentelijk coördinator in zaken dorpshuizenbeheer.
2: Oh. Nou, daar ben je dan mooi klaar, maar
3: ze hebben nogal wat noten op zang bij die gemeente, Herman, jong.
1: Breek mij de bek niet los, Cas.
2: Nee. Hij had er al met Stokmans over gehad, hè?
1: Ah, jawel. Maar die Stokmans en de wethouder, dat is twee handen op één boek.
2: Ja, ja, dat zullen we wel willen.
3: Oh, die auto.
2: Maar ik wil hem wijzer hem.
3: Ja, ja, maar ja.
2: We
3: ja.
2: hebben aanbeurden dat we zelf wat bouwen wilt. Ja. Het kost er alleen nog maar wat bouwmateriaal. En het enige wat eraan verandert, is dat die schuur wat langer wordt.
1: Ja, wat mijn jong. Ja. Dit soort logica is aan de ambtenaren niet besteed. Die hebt er aan de wetten te houden. En die wordt al ingewikkelder. Nuchter boeren verstaand is er niet meer bij.
3: Ja, misschien moeten wij Stokmans nog eens in de wieg leggen, Otto.
2: Ja, misschien is dat nog niet zo'n gek idee. En Alida. Want die zit per slot van rekening in de raad.
3: Oei, oei, oei, door zeg ik wat.
0: Een dag of wat later kreeg Cas en Ot een voorzet die prachtig in te kappen was, toen Stokmans over zijn nieuwe overkapping begon.
4: En ik dan zo bij elkaar bedacht, nou ja, en dan wil ik mijn oude schutting dus vervangen en wat langer maken, zodat er dan mooie overkapping aan vastmaken kan.
5: Ja. Oh jong, dat is fijn. Ja, als er dan eens een beetje nattigheid is, dan kun je toch lekker boeten zitten, hè? Ja, wij hebben het ook.
6: Nou, ik heb het met bedders ook al over gehad. Stuks, dat wil ik ook nog wel eens mal. Dat liep mij nou zo heerlijk toe, hè?
7: Maar hey, hoe zit het dan, Otto? Je hebt dat vrouw te huil voor gemaakt van die overkapping.
2: Zo. Zeker, zeker, trouw. Ja. En zo nou en dan maak ik nog wel eens een voor vrienden of bekenden. Dat is niet zo heel ingewikkeld, hoor.
4: Oh, lieve Otto, mag ik je dan eens even heel diep in de ogen kijken?
2: Toe is dan.
4: En dan mag ik je vragen, goeie beste Ot, als vriend en goede kennis, of je dan voor mij ook wel zo'n overkapping maken wilt. Het hoeft helemaal niet voor niks, hè?
2: En hoe moet dat er dan uit gaan zien, meneer Stokmans?
4: Nou, gewoon in het verlengde van de schutting, met een golfplaten dak in en wanden van tuinhout en bestrating van tegels. Helemaal niet ingewikkeld toe, Ot. Hè, dat wou je toch voor mij wel doen? Ik, die ook altijd voor jullie als dorpshuis vrijwilligers klaarstiet. Ja, wel toch?
2: Tuurlijk, Stokmans, jong. Zeker wil ik dat.
4: Ja, echt waar? Oh, dat kan je wel smaken.
6: Oh. Nou, en als je dan klaar bent, ben je bij ons ook wat stuks maken, Otto?
3: Nou, nog een smok erbij, wat.
2: Maar hoe even? Dan moet je eerst nog wel even kijken of het kan vanwege het bestaande bestemmingsplan. En of het geen afbraak duurt aan het aanzicht van Darp. En dan heb je er wel een deugdelijke technische tekening van. Maar anders dan krijg ik een gedoe met als de boel is instort. En verstuur we daar dan ook geen broedende vogels en al slapende vleermuizen? En krijg ik geen gedoe met de uitstoot van stikstof door mijn auto en mijn machines? Voor ik met die klus begon, moet je toch maar even met de wet onder overleggen, denk ik.
7: Dat kist toe je mooi hem down, Alida. Maar toen zit je dicht bij het vuur als roodslits. Niet, hè? Ja, toch?
6: Nou, of minder nog werkelijk dat onze wet al zo'n dusje suiker is, dat hij op alle slakken zout legt?
8: Nou.
6: En boetendes heeft ook al wat beters te doen, liek mee. Nee, hoor. Die geeft je vast onmiddellijk groeilicht.
4: Tuurlijk, dat. Maar ik zal je eens wat vertellen, Otto. Ik moet helemaal geen slapende hond wakker maken, man. Gewoon bouwen, dat ding. Door krijg je toch geen haan, hoor.
6: Nou, dat vind ik ook, hoor. Het is jou ook achter toes. Dat is geen mes. Nee. En scheelt je een hoop gedoe, hoor.
4: Precies, Alida. Noord, wanneer kun je beginnen?
2: Oude verbouwing van de schuur hier achter het dorpshuis klaar hebt. Wat denk je, Kaas? Een week of drie?
3: Ja, Rod. Als Mark Fort begint, dan met haar lukken.
4: Wacht even, maar dat was toch afwezen de wetholder?
1: Nou, wat zul dat, Stokmans? Geen slapende hond wakker maken, zoals hij zei.
3: Nee.
1: Het is toch achter dorpshoes?
3: Hoe is dat?
1: Daar krijg je toch geen haan, hoor? En scheelt een hoop gedoe, zoals hoes al raadslid Alida zei. Gewoon bouwen, dat ding. Jongens, een rondje van mij, voor de hele zaak. Ja. Ja.

0: Een jodelende Ilse Scholten. Vorige week zong ze op het Streektaal Songfestival.
1: Ja, Mien Opa heette die. Ja, mooi. Ik vind dit wel mooi.
0: Ja,
1: het is wel derde worden ook, hè?
0: Het is wel een soort oorwurm. Maar als je dat één keer gehoord hebt, dan...
1: Ja, precies. Nou heb je de rest van de dag dit liedje in je hoofd. Nou, dat is het doel bereikt.
0: Of...
1: Rick. Wat het is tijd voor het clublied.
0: Ja, de mensen die geen televisie hebben, hier staat de hele club klaar om het clublied te gaan zingen. En dat wordt nog heel spannend, want dat hebben ze afgelopen morgen voor het eerst repeteerd. De club is hier al langer, maar het lied nog niet zo lang.
1: Is het een bestaande melodie?
2: Nee, gewoon niet opgemaakt.
1: Oh, alles is nee. De melodie is nee, de tekst is nee.
0: Ja, dat ben je wel binnen aan je stand verplicht natuurlijk ook, hè. Nou, we gaan luisteren naar het clublied van CC Mix uit Oring. Hier komen we.

0: niks.
1: Wow. Nou, dat is zeker niet niks.
2: Nou, die heb je nou in de kop, denk ik, de rest van de dag.
1: Wat knap, jongen. Zo'n karretiet. Ja. Oh, ja, jongens.
2: Ah, ja, professionals, hè? Dan ja. Dat.
1: Prachtig mooi. Dit mooi. Was nog eens een... ja, dit echt een fantastisch mooi clubje.
2: Zo is het. Wat ook een mooi lied is. Johnny Cash.
1: Ja.
2: I think

0: A Thing Called Love, Johnny Cash. Nou, die stem die herken je ook uit duizenden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Misschien de stem van Ellen Vierwijzer ook wel. Die heeft ook wel al haar sporen verdiend op het toneel.
0: Wel.
1: De culturele bijdrage. Ellen, jij gaat de culturele bijdrage
0: zo. Ja, nou, ik wou de culturele bijdrage doen. Maar ik maak altijd van die rare filmpjes met de paashaas en zo. En die blijkt dus nu niet...
1: Nee.
0: Niet, ja, dus dat wordt een beetje moeilijk nu.
2: Maar Mirjam, kan je hem kort vertellen? Wat voor filmpjes ben dat dan?
0: Nou, ik werk op een Duitse school in Papenburg. En met Pasen maak ik eigenlijk altijd kleine filmpjes over de paashaas. Dan verkleed ik me met van die oortjes. Die kun je inknijpen en dan gaan die oortjes omhoog. En dat doe ik 's ochtends om een uur of 6. Dan zondagochtend dan zorg ik ervoor dat daar zijn de straten stil. En dan hoor je de vogeltjes en zo. En mijn kippen lopen dan buiten. En mijn katten ook. Dus, en dan maak ik filmpjes van het paashuis. Dus ik verkleed me helemaal. En dan heb ik allemaal bloemen gekocht. En dan verstop ik me achter. En dan heb ik een gedichtje gemaakt. En dan kom ik tevoorschijn. En dan maak ik voor die Duitse kinderen een paashuisfilmpje. Alleen toen zei mijn man van ja, dan moet je dat ook voor Nederland doen.
2: Ja.
0: Dus toen heb ik dat inderdaad ook in het Nederlands gedaan. En ik heb vorig jaar gespeeld bij de toneelgroep Wark. En toen heb ik het ook in het Gronings gedaan. Dus en die filmpjes stuur ik rond. En nu is het eigenlijk iedereen die vraagt nu... Pasen wachten ze af totdat ik kom met dat filmpje. Want dan is het dus echt Pasen.
2: Ach, wat mooi.
0: Dus ja, maar ik kan het nu niet laten horen. Dus
1: nee. En de paashaas, dat leeft ook in Duitsland?
2: Ja, denk ik dan
0: ja,
2: in Nederland.
0: Nog meer, ja, de paashaas die verstopt daar elke eerste zondag verstopt die de eieren.
1: Ja, dus,
0: En ik maak ook als ze, mag het niet zeggen, maar als Sinterklaas dan... worden ook Sinterklaasfilmpjes en dat soort dingetjes.
3: Ja, verjaardagen.
0: Met verjaardagen doe ik ook gekke filmpjes.
3: En je dochter vindt het ook leuk.
0: Ja, mijn dochter die vindt het ook erg leuk, ja. En Nieke die vindt het wel heel erg leuk. Die werkt hier, dus die zei al, ik wil dit niet.
1: Nee. Dus. Je werkt op een Duitse school, Ellen. Ja. Wat geef je dan voor les?
0: Ik ben logopediste en ik werk op een revalidatie... Ja, dus een kleuterschool, kindergarten en een revalidatieschool... voor kinderen van tussen de 4 en 7 jaar.
1: Maar dus, als jij logopediste bent, dan betekent je die taal toch ook heel goed moet beheersen?
0: Ja, ik werk er nu al 35 jaar. Dus dat,
1: Ja.
2: Maar je bent van oorsprong Nederlands?
0: Ja, ik ben gewoon Nederlands.
2: Ja, juist.
0: Ja. Mijn kindertaal in Duitsland, ik kon altijd heel goed Duits. En mijn vader zei toen tegen mij, waarom ga je niet in Duitsland werken? Omdat in Nederland gewoon geen baan was. En toen zei ik, ga ik doen. Maar kindertaal in Duitsland is natuurlijk heel anders dan dat je gewoon met volwassenen spreekt.
1: Ja.
0: Dus ik vond kinderen ook niet zo heel erg leuk, dus... was een kindje die zei tegen mij, ik vind jou niet leuk. Nou, ik zei, überrasch, jongen, is dit jou niet?
1: Lekker hoor.
0: Ja.
2: Maar het is allemaal goed kom.
0: Ja, toen dacht ik, dan ga ik mijn middagpauze opofferen... om voetbal te spelen met die gastjes. En uiteindelijk vind ik het wel heel erg leuk. Maar ik breng wel veel theater, veel humor mee op school.
2: Ja.
0: Hè, dat ze dan komen ze los. Dus ik ben niet... de eigenlijke logopediste die ik dan moet zijn. Ik doe eigenlijk van hele maffe dingen met de kinderen. Dus,
2: mooi.
0: Ja, de grote verrukte vogel.
1: Annie M. G. Smit kreeg ook eens de vraag. Dat is van, je moet toch wel erg veel van kinderen houden. En die zei ook van, oh nee, niet echt.
0: Nee.
1: Ik kan ze niet knijpen, maar nee. Dan kun je best leuke dingen om met kinderen.
0: Ja, absoluut, absoluut. Ja.
1: En we kunnen het filmpje niet zien, want het is radio natuurlijk.
2: Ja, maar dan, je had wat anders dan?
0: Nee. Dat zei Jos van culturele bijdrage aan jouw filmpjes. Ja, Martin zegt van het lukt niet. Dus.
1: Nee, maar ik vind dit wel een mooi verhaal.
0: Ja, vind ik ook. Okay.
1: Dus, ik vond dit een leuke culturele bijdrage.
0: Okay, Ellen,
1: Bierwijzer, dankjewel.
0: Dankjewel.
4: En jetzt ist es Zeit für die deutsche Schallplatte der Woche.
1: Het staat er heel mooi aan natuurlijk.
2: Nou, inderdaad, ja.
1: De Duitse Schallplatte.
2: Ellen, wil jij hem aankondigen? Nee. Ja, dat mag wel. Ja, kom maar, dan moet je hem hier komen. Dan moet je hem hier komen, maar dan weet je ook welk liedje er komt.
1: Ja,
2: doe maar even op zijn Duits.
1: Om Ellen daar even op zijn Duits te doen.
2: Kijk, doorstuurt het liedje wat we uitgezocht hebben? Ja? Ja, mag wel even in die microfoon. Op je Duits kondig het maar. Nu?
1: Ja, nu.
0: Ja, lieve Leute, hier is dus denn das Lied Marmorstein und Eisenbricht von Dravi Deutscher.

0: Mamo Steinhut Eisenbricht, de Raffi Deutscher. En Ellen, die kunnen
1: is dat veel... echt zijn achternaam? Ja, je kunt in Nederland ook gewoon Hollander heten van achternaam. Ja. Maar is Raffi Deutscher echt zijn achternaam?
0: Ik zou het niet weten.
1: Nee?
0: Martin zegt van nee, dus dat zal wel niet.
2: Nee, dat is vast een artiestennaam.
0: Misschien hadden we gewoon Jurgen Smit of zo. Ja, jongens, we gaan een quiz doen. 10 vragen heb ik voor jullie.
1: Oh. Raffi Franz Richard Deutscher. Jawel. Het echt zo. Oh. Draafie Frans Richard Deutscher. Maar dit is geen quizvraag. Harm heeft 10 andere quizvragen bedacht.
0: Ja.
1: En voor ieder goed antwoord een punt. Eddie en Yvonne die zitten hier tegenover ons.
3: Vol spanning.
0: Ik heb hoge verwachtingen, want ik weet dat Eddie ook veel met pubquizzen en zo. Met, die werd toch heel veel. En Yvonne denk ook. Ah, jawel.
3: Jawel.
0: Ik denk dat het allemaal een beetje met.
1: En met Loos hebben we je al zien.
3: Ja, ook.
1: Ook nog.
0: Derhalve de lat wel een beetje hoog gelegd. Ach, denk, ja, was hier.
1: Ja, dat is niet eerlijk, hè?
0: Ja,
3: hij past zich aan het publiek. Ja.
1: Dat is niet eerlijk.
4: Gelukkig hebben we ook wat fluisteraars meegenomen.
1: Ja, ja, dat mag. Iedereen mag.
0: Jongens, hier komt. Wie regisseerde de film Turks Fruit?
4: Ja, dat weet ik.
3: Verhoeven.
4: Ja, Paul Verhoeven.
0: Ja, Paul Verhoeven.
4: Ja.
0: Het ging om de naam van een musical die ik nou ga omschrijven. Deze musical speelt zich af in de reurige jaren 30 van de vorige eeuw. Het verhaal begint als de naïeve Josien hoe de provincie weggiet en terechtkomt in een artiestenpension in Amsterdam. Door ontmoeten Jules en Lisette, twee revuesterren in een nachtclub aan het Rembrandtplein. Over welke musical heb ik het?
4: Is dat niet Maarten Haring?
3: Foxtrot.
0: Foxtrot, ja. Foxtrot is goed.
1: Mm-hmm.
0: Onlangs weer... vernieuws, hè? Nee, jasje aankregen. Goed, vraag 3. Welke in Leek geboren musicalster speelde in Miss Saigon, Titanic, Saturday Night Fever en nog veel meer?
3: Tony Neef.
0: Ja, allemaal in koffers.
3: Ja, moet niet bij de cultuurclub bij jou komen.
0: Totaal andere vraag. Wat is de naam van het grootste kasteel van Nederland?
3: Muiderslot? Nee.
0: Ik heb het antwoord wel gehoord naar het publiek, maar...
4: Kasteel de Haar.
0: Kasteel de Haar is goed, ja. Op landgoed Haarzuilens, vlak bij Utrecht.
3: Ja, dat is weer zo'n koninkrijk vraag. Dan moet je bij Guinness weten.
4: Nee, Bianca wist het.
0: Bianca
4: wist het.
0: Ja, niks
1: nou, als jij Santa Claus kieken of Ernst en Bobby, dan komt ze ook op dit kasteel.
3: Oh ja, dat is van na mijn tijd.
0: Voor zover ik weet, heb je niet mensen van de koninklijke hoes woont, maar een andere adellijke...
3: Prinsen en prinses.
0: Familie. Leuk. Goed, vraag 5. Wat is de langste rivier van Europa?
3: Donau?
4: Donau, denk
0: ik. De Donau. Hoe heet het runderras dat van voren en van achteren, inclusief de poorten, egaal, donkerbroen of zwart is en in het midden helemaal wit?
3: Lakenvelder.
0: Een lakenvelder, ja.
1: Ik noem ze altijd merkpijpjes.
0: Welke drie...
3: Bonuspunt. Ik hoor het, een bonuspunt.
4: Ja.
3: Merkpijpjes.
4: Vijf bonuspunt.
0: Ja, wat werd er niet gedaan. Welke drie hertensoorten komt er in Nederland in het wild voor?
3: Ree, edelhert en...
0: Ree, edelhert.
5: En
3: damhert.
0: Ja. In het
3: wild?
0: Damhert. Ja. Er is nog één, maar dat is eigenlijk een exoot. De,
3: ja,
0: de muntjak.
3: Dat twijfel ik.
4: Ja.
0: Dat heel klein hertensoortje die in Engeland al helemaal zich aan het verwilderen is. Maar hier dat niet zo... Goed, vraag 8. Welke 5 eilanden lagen vroeger in de Zuiderzee? Dat waren de 5.
3: Urk.
0: Urk.
3: Schokland.
0: Schokland.
4: Marken.
0: Marken. Urk, Schokland, Marken. Heel goed zo, Jos. Klasinovee zeggen.
4: Pampus.
0: Pampus, ik heb er 4. Zoek er nog 1.
3: Pampus.
4: Hey, en dat bij Amsterdam dan, dat ei...
0: Dat is Pampus.
4: Nee, ik bedoel wat bijna waar de eitunnel langs gaat. Dat
3: nee,
4: is hem niet.
3: Geen idee. Nee,
4: helaas. Bijna. Wat was de laatste dan?
0: Wieringen.
4: Oh, de Wieringen.
3: Ja, de Meerpool. Ja, tuurlijk.
0: Ja, Urk, Schokland, Pampus, Wieringen en Marken. Vraag 9. Wat voor soort vogel is een kwak?
3: Een soort reiger.
0: Ja. De kleinste reigersoort die we in Nederland hebben. Een kwak.
4: Wow.
0: Ik weet niet dat het een eend was, maar...
1: Nee, dat zeg ik niet.
4: Die zijn kwak. Nee.
0: Ja,
1: dat was geen serieus
0: antwoord. Dat is Alfred Jodogers kwak een reiger weer. Maar dat is niet zo. Ja. Maar het is een kleine reiger achter. De laatste, De Opgejaagden, dat speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog bij Falte. Schrijver Anne de Vries schreef ook een boek over de Tweede Wereldoorlog. Wat is de titel van dat boek? Ik heb het als kind griezelen lezen.
3: Reis door de nacht.
0: Ja, Reis door de nacht.
3: Goeie.
0: Ze hebt het goed gedaan.
1: Ze hebt het heel goed gedaan. Ze hebben 9 punten van de 10.
4: Oeh,
1: ja,
4: netjes. Kappen, hè? Ja. Ja. Dat omdat we alleen dat 5e eiland niet hadden, hè? Ja. Ik vind dat we 9,6 hadden, hoor.
0: Maar gelukkig zijn jullie in de jury.

0: De favoriete plaats van Wim Boer is dit Lemon Tree van Fool's Garden. Ja, nee, die vindt hij absoluut niks.
1: Nee, raar.
0: Nee, ja, dat kan. Soms hij zo'n plaatje die je niks vindt. Ik vind het wel een mooi liedje. Ja. Ja, Wim niet. Ja, goed.
1: Van ja, gewoon Lias is ook geen fan van.
0: Nee, is er ook geen fan van. En zo vind ik Amy McDonald niet mooi.
1: Nee.
0: Nee, maar ja, zo, en dat vindt Anden wel weer heel mooi. Dus ja, over smaak valt niet te twisten.
1: Hey, we hadden net Ellen die een mooi verhaal vertelde van de pauzehaas.
0: Ja.
1: En toen was het nog even lastig om dat filmpje te laten zien. Maar mensen, als je TV Drenthe nou aan hebt, of aan kunst zetten, dan zul ik zeggen, zet even de televisie aan op TV Drenthe. Maar Martin heeft toch het filmpje tevoorschijn kunnen toveren.
2: We gaan het proberen.
1: We gaan het proberen om even te kijken naar het filmpje voor Ellen Vierwijzer een pauzehaas speelt. Ik ben heel benieuwd.
3: Goedemorgen. De zon kriebelt zachtjes over het land. De lente geeft ons vrolijk de hand. Bloemetjes staan te giechelen in het rond. En iedereen krijgt lentekriebels, zelfs de hond. De paashaas, snel en een tikje stout, heeft zich flink in eitjes vergoud. Met mandjes vol huffelt hij heen en weer. Maar oei, hij verstopt veel te veel deze keer. In de tuin, achter een struik en een boom, ligt een ei verstopt. Of is het een droom? Hier nog één en daar nog twee. Een eentje, oh nee, die rolt ineens in de vijver. Potjandee. De kinderen lachen en roepen blij. Ik heb er één. Nee hoor, die is van mij. Ze rennen en zoeken en kruipen door het gras. En vinden zelfs één in papa's jas. Met rode wangen en modder op hun knie. Komen ze terug met een mandje of drie. Ja, hun ogen stralen. Wat een feest. Al weet niemand waar dat laatste eitje is geweest. Dus wens ik jullie groot en klein. Een Pasen vol grapjes en zonneschijn. Met lachen, zoeken en chocola vandaag en morgen. Vrolijk Pasen, zonder zorgen. Dag!
1: Geweldig.
0: Ja, prachtig.
1: Het is maar zo'n 6 uur al zo opgeduurd.
0: Ja. Jan te veel, ja. Ik om 7 uur naar Bergen. Om een beetje vet te winnen de volgende dag.
1: Geweldig.
0: Ja, heel mooi. Wij hebben heel wat appies binnenkregen. En is hem Klaas Marie Wieringa, die wenst ons al heel vroeg weer een goeiemorgen. En dan goeiemorgen, lieve mensen van Hemeltiet. Voor de verandering weer eens een lekker slapen. De eerste koffie al naar binnen waar ik, ja, dit appie was al 8 minuten over 7. De eerste koffie alweer naar binnen waar ik, de dag is weer begonnen. Mijn vrouw van Koffievoorzien en nou hem hier. We wensen jullie allemaal een hele fijne zaterdag. Allemaal groeten van het Muzzelkanaal van Roelof en Evelina. En wij voorspelden dat morgen de wedstrijd tussen Nederland en Japan. Dat Japan wint met 2-1. Ja, dat is mooi voor Japan, maar voor de Nederlanders is het toch iets anders. Een welgemeende felicitatie voor Thomas Eggen, die als invaller voor presentator Wim Boer vanmorgen van 8 tot 9 de boer op voor zijn rekening nam. Ga zo door, zegt Geert Douwe. Dan Albert Lok, die stuurt: goedemorgen, beste mensen van Hemeltiet. Vandaag en morgen organiseert ijsvereniging FIOS uit Hollandse Veld een fietstocht ten bate van de aanleg van een asfaltbaan. De afstand is 50 kilometer. Ik denk van die fietstocht, niet van die asfaltbaan. En er is een verkorte route en men kan starten van 10 tot 1. En je kunt starten bij de ijsbaan en dat is aan de Kerkhoflaan 4. Nou, dat is mooi, want als er asfalt ligt, dan is het ook vaak sneller schuiven. Ja. Het WK-feest kan beginnen. Er wordt ons een mand met Henk en Sini. Die sturen ons een emmer met zo'n oranje leeuw erop. En dan een mooie bos bloem erin. Nou, dat is prachtig. Beste Harm, Leonie en Martin. Ik heb een hele fijne en mooie zonnige vakantie gehad op Ibiza. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. En Harm, doe Roelof Klinkhamer de hartelijke groeten van jullie allergrootste vriend en fan, Erwin Pals, UdM.
1: Ja, 2,10 meter is het, denk ik. Dat klopt.
0: Mooi, de langste fan.
1: Ja.
0: Goedemorgen, Leonie, Harm en Martin. Aanstaande zondag Gef, Tonegido uit Gasselte hun laatste 100-jarig jubileumconcert. Afgelopen zondag een fantastisch concert geven in het Witte Kerkje. Maar morgen 14 juni geven we nog één concert in de PKN-kerk in Gasselte-Nijveen. Aanvang 2:30. De kerk gaat open vanaf 2:00. Kom op tijd, er zijn nog een paar plaatsen over. Namens Tonee Guido van harte welkom. Groet Jannie Oortwijn. En dan, jullie hebben al gezamenlijk een uitzending gehad met Friesland en Groningen. Is het niet iets om ook eens met Oost op zaterdag te gaan? Bert van Losser en Bas Nijhuis. Nou ja, god, die Bert Anita stuurt daar. Ik denk dat Gerrit Serveert, onze vaste luisteraar, altijd blieden met RTV Drenthe, RTV Oost. Dat wel een goed idee vindt.
1: Oh, dat doet er nu even Gerrit erbij uit.
0: Ja, zo is het.
1: Stel ik voor.
0: Goedemorgen allemaal. Wij, Jan, Ria, Jessica en Kilian, willen Reinder van Leeuwen feliciteren met zijn 85ste verjaardag vandaag. En dan, wij willen graag onze buurman Erik Sieben feliciteren. Hij is vandaag jarig. Groeten van Ton en Ria Schoorlemmer uit Schonebeek. Dan kwam er nog op de redactie een mailtje binnen. Felicitaties aan het bestuur van Stichting Biljarten voor Goede Doelen. Met het 25-jarig bestaan. Vanmiddag vanaf 1 uur de finale van het Zwaagstra-toernooi in Biljartcentrum. Lakiet, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Aan de Terpweg in Hogeveen. En natuurlijk de uitreiking van de checks aan de 6 doelen. Muzikale ondersteuning door de Altiband uit Meppel. Even kijken, dan hebben we nog meer appjes. Goedemorgen, ik wil graag onze vriendin Siska feliciteren met haar verjaardag en een fijne dag toewensen. Vanavond komen we weer een borreltje drinken namens ons vriendinnenclubje Anneloes, Agnes, Ika en Grietje. Goedemorgen Leonie en Harm, wij willen de opie en omi De opie en omi willen onze achterkleindochter feliciteren. Zij wordt morgen 3 jaar, Annie en Frits. En het meisje, hun naam is Meesje de Jong. Ah, 3 jaar, dat is mooi. Goedemorgen, deze morgen. Wij, Bianca en John, willen onze moeder en schoonmoeder Magda Tardi feliciteren. Met een verjaardag. Vandaag is ze 87 jaar jong geworden. Kus knuffel van ons, Bianca en John. Dan, hierbij willen wij Milan Rox feliciteren met behalen van zijn diploma. Hij staat op het Terra College in Emmen. Groetjes van opa en oma Koel uit Zwartemeer. Goedemorgen Leonie, Harm en Martin. Langs deze weg willen wij alvast onze kleindochter Merte Hendricks feliciteren met haar 22e verjaardag aanstaande vrijdag de 19e juni. En dat sturen opa en oma Hendricks. Goedemorgen, Harm, Leonie en Martin. Ik wil bij deze mijn broer Jan van harte feliciteren die woensdag jarig is. Met vriendelijke groet Henk ten Velde en ik wens jullie nog een prettige uitzending. Goedemorgen. Vandaag begint het kerkenpad in het kader van Noorderwolde Culturele Gemeente van Drenthe. Je kunt langs 4 kerken die open zijn en waar een gids aanwezig is. Kerken met de Koepelkerk Veenhuizen, de Kerk van Norg, de Catharina-kerk in Roden en de Kerk van Pijzen. En in de kerken ben fiets, CQ, autoroutes aanwezig. En het zou mooi zijn als het vandaag in de uitzending kwam. Bij voorbaat mijn dank. Nou ja, goed. Dat hebben we nou dan. Dat clublied is wel een 10 waard. Erg leuk en top gezongen. Nou, dat is een mooie reactie van Lia André. Die vindt het hartstikke mooi. Goedemorgen allemaal. Na een aantal weken geen plaatje te hem aanvraag bij jullie. Was het er weer tijd voor? Graag vind mijn lieve moeder een vaste lustra Ali Hartman. Hey Jantien van de Boot Nix. Samen met haar zoon. Namens haar zoon Gerrit. En een fijne uitzending nog. Dan hebben we nog 3 te gaan. Martin heeft inmiddels al een plakje brood pakt. We willen ook langs deze weg onze dochter Lidian en schoonzoon Erwin feliciteren. Met hun zoontje Jonne. Ons 8e kleinkind. Groeten van Ali en Henk Boelens uit Annen. En we hebben al een foto zien. Het is een prachtig kereltje. Hallo mensen van Hemeltiet. We zitten te genieten van Hemeltiet. En het spotje was geweldig. Oh, van die paashaas denk ik. en dan, hallo, zenden jullie toevallig de na-competitiefinale VV Gorecht en Surhuis de Veen vanmiddag live uit? Weet je dat, Martin?
2: Nee, ik denk het niet.
0: Nee, ik denk het ook niet. Dan moet je er toch naartoe. Goed. Dat waren de appjes.
1: Er was een heleboel deze keer.
0: Er waren een heleboel.
1: Allemaal mensen die liever niet zelf op de radio vonden, denk ik.
0: Nee, nou ja, dat hebben wij dan met alle liefde voor ze dan. En Annette die had inmiddels genoeg tijd om hem ting over ons weer op de stoel te kroepen. Ja. Want jij wil niet in het zonnetje zitten.
4: Ja, Ik wil Henk Kuipers in het zonnetje zetten. Henk is de penningmeester van CC Mix. Kan helaas niet aanwezig weten omdat hij in de lappenmand zit. Maar Henk is een die altijd de cijfers goed voor elkaar heeft. En altijd klaar staat, zeker sinds hij met pensioen is. En zorgt dat de papieren voor de aanvraag van de subsidies en alles voor elkaar is.
1: En dat is een beeld gedoe, hoor.
4: Er zit veel meer werk in dan meniging denkt. Ja, dus vandoor dat ik Henk in het zonnetje wil zetten, want dat verdient hij.
1: Ja, heel belangrijk.
4: Helaas kan het er niet bij weten.
0: Nee, zit er wel te lusten?
4: Dat had ik van u. Ja.
5: Dat is eigenlijk wel een beetje verplicht, hè?
4: Ja.
1: Nou, ik hoop dat er nou zit te stralen met de radio.
4: Ja, dat hoop ik ook.
1: Nee, maar dat is inderdaad heel belangrijk, hè? Want jullie zijn natuurlijk door wel van afhankelijk, neem ik aan.
4: Ja.
1: Van subsidies. Je beurt ook wel patiënten voor mensen die dan als bezoekers komen. Maar ik weet door ervaring dat je door niet de kosten met...
4: Nee, dat ben wel de ding waar je de... kijk, als jij Lutra Fleurs bijvoorbeeld hebt... hadden wij prachtige mooie achterwan.
1: Ja.
4: En kijk, dat ben wel ding, die kunnen we doen door deur. Hè? En dat waren een hele mooie achterwan op karton... die je zo kon verslepen, heen en weer om, niet zwoer. Dus dat was ideaal. En dat is dankzij subsidies.
1: Ja.
4: Dus dankzij Henk.
1: Nou, helemaal goed. Zeer terecht dat Henk Kuipers even... In het zonnetje zet wat.
0: Ja, en door met ben wij aan het einde kom van dit tweede uur Hemeltiet, waarin CC Mix bij ons te gast is. We hebben gelukkig nog een heel uur te gaan met allerlei onderdelen. Dus vooral blim lusten.
6: Het is weer de tijd van het witte goud.
5: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
6: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
5: Oh, lekker.
6: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
5: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
6: Altijd in de buurt.
7: Dit is Hemeltiet.
8: Mooi mensen.
7: Radio Drenthe.

0: veilig en zelfstandig op pad? Dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
13: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in Wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam, totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag, veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
14: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
15: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
16: In Hoogeveen.
17: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
18: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
19: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
20: Hebbes.
21: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
22: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
23: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
24: Pas op hoor, deze is heet.
25: Oeh, ja.
24: Wil er iemand nog wat drinken?
25: Ja, lekker.
24: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
25: En voor mij, man.
24: En een frisje voor jou.
25: Dank je.
24: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
23: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
26: Radio Drenthe.
27: Hemeltiet.
26: Met Leonie van der Werf en Harm Dijkstra.

0: Take it easy, zijn de Eagles om 11:08. Welkom bij het derde uur Hemeltiet met de culturele club CCI. Hoe waren de gast? Sander is hier bij de Sjoelbak.
1: Ja.
0: Want er giet nou Sjoeld worden. Hier kunt punten scoren worden.
1: Hier kunt echt punten scoren worden. Jij hebt alleen beoefend, Sander, toch?
2: Ja.
1: Ja. Hoe ging dat?
2: Goed.
0: Ja, nou, dat deed heel erg goed.
1: Ja. Doe je dit vaker?
2: Nee, nooit, bijna.
1: Maar je gaat samen met je moeder shooten. Want eerst mag jij en dan gaat ze de kunst in bij je afkicken. En dan mag je moeder en al die punten worden bij elkaar opgeteld. Je mag één keer alle briggies mee.
2: Oké. Okay.
1: Ja? Doe je best. En ze staan er allemaal al klaar voor om je aan te moedigen. Maar laat je niet afleiden, hè, Sander? Nou is het wel mooi, want de mensen die thuis zitten te kijken, die kunnen niet zoveel van de Sjoelbak zien, omdat hier een hele bos met vlaggetjes voor het WK ziet.
0: Ja.
1: Wij moeten dus goed verslag doen. Er zitten al twee steentjes in de drie. Dus dat is al 6 punten. En in alle vakjes 1 is 20, hè? Dat wist je, Sander? Ja, dat wist je. Oké, kijk. In de 1...
3: Denk aan je ex.
1: Denk aan je ex.
0: Denk aan je ex?
1: Daar word je wat roppiger van, denk ik.
0: Oh, hoi.
1: Ja, pas op voor je vingers, Mirjam. Mirjam die wil hem aanwijzen waar de briggies in moeten, maar ja, dat is wel gevaarlijk. Kijk, in de 4 en in de 2, dat is zo mooi weer. Als dat nog lukt... Ja, nou liggen de gunstig vuur voor de 4. Nog even een tikkie. Ja, nog een tikkie.
0: Oh. Ja, bijna.
1: Wij zitten bijna in. Ja. Oh, je hebt nog 2 hele stapels te gaan. Ja, die zit er al wel in, hoor. Gok maar op de 2 nou. Ga maar voor de 2. Want door zitten ze een beetje vast vuur. 2 brikjes die precies voor het poortje liggen. Dat wordt een beetje lastig, hè? Heel hard. Ja. Nou ligt het los. Ja, bijna. Nog 2 brikjes te gaan. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja! Eén ging, hè? Zo, die we trok in. Dan zitten wij op 20. Op 26 punten in de eerste ronde. En dan komt de punten van je moeder nog bij. Ben je tevreden?
2: Ja.
1: Goed zo.

0: Bakkers, die zingen het mooie lied over de nabers. En ik denk dat veel Neder-Saxen zich er wel in herkent. Het is 13 minuten over 11. We gaan naar ronde 2 van het Schulden. Ja. De zoon heeft daar nog de moeder.
1: Ja, Gabrielle, die stuurde je klaar. Ja, wat vond je van Sander's in prestatie?
2: Ja, super. Trots.
1: Ja. Maar ja, nou is de vraag. Gaat mama het beter doen of minder goed?
2: Ik hoop het. Ik weet het niet.
1: Nee, nou ja, de punten worden er in ieder geval bij opteld. Het is niet tegen elkaar, maar met elkaar. Je mag je gang gaan. Ja. Oh, de eerste brik zit er al in de 4. En nog één in de 4. Oh, dat is een favoriet vakje, denk ik. Ja. Even zien.
0: De laatste score. Dat zeg ik altijd, Sander. Het is voor jou de hond dat je mam niet meer hoorde.
1: Nee, jij, precies.
0: Dat is toch een zeurtoes.
1: Ja, maar in de 2. En hij ligt nog gunstig voor de 3. En dan moet er nog één in de 1. En in de 3 zit hij ook al. In de 1 moet er nou de gids even opmerken. Maar ja, ja, het ligt een beetje vast altijd in die hoekjes, hè? Aanmoedigen helpt, hè, mensen? Ja. Ja, bijna.
3: Op de
1: 1. Door moeten ze in. Dat zult het mooiste weten. Hij ligt nou... Ja, dat komt goed. En de laatste brik wordt mikt is hem kieken, hè? Want dit is de 28. Volgens mij,
0: Sander,
1: toch?
0: Ik ben bijna jij eraf als doen.
1: 26 en 28 komen we op een totaalscore van 54. Nou, tevreden, mama?
2: Jawel hoor. Oh, we kunnen het doen.
1: Kijk, hartstikke goed.

0: When you walk in the room, zong Paul Garrick, 18 minuten over 11. Hamilton heeft een aantal vaste rubrieken. Eén daarvan is dat mensen die hier te gast bent, hun hart even lucht gemucht, of wat dan ook. De rubriek heeft wat mij nog even van het hart moet. En Dianca die is aanscheuben.
1: Ja.
0: Jij mag vertellen wat jou nog even van het hart moet. En Dianca die is aanscheuben.
1: Ja.
0: Jij mag vertellen wat jou nog even van het hart moet.
1: Nou, wat ik even van mijn hart af moet is dat ik ten eerste heel dankbaar ben voordat ik met zo'n ontzettend leuke en mooie groep ben. En als beginnend theaterspeler heeft de hele groep mij meegenomen hierin. Maar wat ik vooral vandaag eigenlijk heel leuk vind.

0: vind, is dat ik oude bekenden terugkom. Hmm. Want Harm, jij hebt me altijd lesgegeven op de basisschool. Muziekles.
1: Muziekles, ja. Ja. Bascule.
0: Dus dat is altijd leuk. Altijd herinnering aan gehad. Eén keer in de week, dan kwam je langs.
1: Ja.
0: Ik ken zelfs nog wel een paar liedjes, denk ik.
1: Ja?
0: Ja. Ja, ja, die kreeg ik wel.
1: Waar is het Mr. Baber?

0: zeggen. En dan mochten we allemaal zwaaien, inderdaad. Nou, dat was echt heel grappig.
1: Ja. Want dat zeggen dat is me zo, niet echt met onderbroek, maar...
0: Nee, niet echt met mijn onderbroek. Nee, gelukkig niet.
2: Maar stiet die niet in het systeem, dat lied? Schipbreukeling, ja, van ja, zuster, nee, zuster?
1: Ja, ik denk wel. Schipbreukeling, schipbreukeling. Wat een mieze, mieze, mieze bestaan.
0: Ja.
1: Die, hè?
0: Ja.
1: Maar dan zal het ook in met zoeken.
2: Wat ja, mooi.
1: Het vast, dat moet wel. Dat is een klassieker bijna.
2: En het Alfred J. Kwak verhaal. Want dat weet ik. Ik heb op een stageschool. Ik heb op een school stage lopen waar jij ook muziekles gaat.
1: Ja.
2: Had jij helemaal zo'n Alfred J. Kwak verhaal. En met van die liedjes
1: ja,
2: erbij.
1: Ja, dat hebben we ook al heel gebreid. Het verhaal van Alfred J. Logos Kwak. Ja. Met liedjes erbij.
0: Ja, kom een druppel later.
2: Ja, ja precies. Ook maar ook kwek, kwek, kwek. Ik ben wel goed, maar ik ben niet gek.
0: Ja.
1: Heerlijk. Een aal mijn deur, hè?
2: Ja. Ja. Jij veur op en alle kinderen achter Johanna als een vader eens met kleine ja. Eentjes erachteraan.

0: 86 dagen.
1: Is dit hem?
2: Kom even.
0: Het schip waarop we zaten is met man en muis vergaan. Het schip is op de klippen stuk geslagen. Hey! We zwommen door.

0: Prachtig.
1: Heerlijk.
2: Ja, ja. Dat zeggen zoveel herinneringen.
1: Leuk, hè?
2: Ja, heel leuk.
0: Maar dit ben ook van die titloze liedjes die je gewoon met kinderen elk jaar weer opnieuw kunt doen.
1: En dit is een mooi voorbeeld van, die tekst is gewoon heel grappig en leuk. Kinderen zien het ook voor zich.
0: Ja.
1: Ik heb het zelf nog.
0: Ja.
1: En dat je door op zo, met elkaar op zo'n eiland zit. En, ja. Ja, en dan kom je in de verte het schip en wat moet je dan met zwaaien? Nou ja.
0: Met je onderbroek.
1: Ja, maar, ja. Ik toch tot een verbeelding. Hè?
0: En dat deed je dan ook echt voor niet, hoor.
1: Zeker. Ja.
2: Nou, dat heb ik dan denk ik uit mijn geheugen gewist. Ja.
0: Verbannen, denk ik.
1: Ik weet niet of dat helemaal goed komen was. Maar,
0: nee, dat denk ik ook niet.
1: Ik denk het niet, nee. Oh, maar dat was hartstikke leuk, Dianca. Ja,
2: ja.
1: Ik probeerde er altijd wel wat gezelligs van te maken. Wat zingen, wat bewegen, wat lusten. En wat, nou, ja, uiteindelijk... ben jij door in deur gaan?
2: Ja, eigenlijk wat we met theater ook doen. Dus
1: ja, ja.
2: Dus, ja, dat is vooral gewoon heel leuk.
1: Ja. Mooi verhaal.
2: Ja.
1: Dankjewel.

0: Arjan Plat was dat met Poems. En als je vorige week het Songfestival Drenthe Pop in Plat nog hem keken. Hij had als bijdrage eigenlijk, hij kon er niet bij weten om zijn jurypunten door te geven. Maar van alle liedjes die er zong werden die avond, had hij een stukje eruit plukt en daar hadden we één liedje van gemaakt. Super knap. Ja, was heel mooi. Hey, we hebben nog een tijd over voor een belronde. Dus je kunt ons nog hem opbellen 0592 3311 88. Kun je nou doen? En dan kon je hem live in de studio als je nog iets aankondigen wil. Of je hebt een felicitatie, of je wil niets afkondigen. Of je wil je opgeven als vereniging voor het volgende seizoen. Dat mag natuurlijk ook.
1: Als jullie dat zelf willen, dan kun je gewoon voor de microfoon. En niet voor de bel.
0: Dat kan ook.
1: De volgende versie komt nog wel.
0: Ja, maar je hebt ook nog een kaart gekregen, Harme. Als wij hebben nog een kaart gekregen.
1: Kijk eens even.
0: Een Bonte Piet.
1: De schoolleister, de Bonte Piet. En mooi tussen de klaprozen. Het is prachtig, hè? Die rode kleur van die snavel van hem, die wordt herhaald in de bloem, of andersom. Mm-hmm. In elk geval is de koor van Jantina. En Jantina post. En die vraagt of je een plaatje wil draaien van Jannes, voor Tonia, Thea, Sintje, Maria en mijn zwagers. En, zegt Jantina, voor mezelf, want nog even, en dan ben ik jarig. En dan word ik 75 jaar. Ja, Jantina, die wordt op de 21 juni... Vibenzondag.
0: Nou, de midsommernacht.
1: Ja, man. Hartstikke mooi. Groetjes van Jantina Post uit de Vlinderhof van het Landkaartje. Dat is de afdeling waar ze woont. Nou, prachtig mooi. Een mooi koord. En Jantina, ik hoop dat je een hele fijne verjaardag hebt. Maar dan kun je volgende week kun je nog feliciteren. Nog met.
0: Ja, want dan is het 20 juni.
1: Ja.
0: En dan ben we er nog net voor aan.
1: Yvonne wil ook graag nog even... Ja, dat mag ook.
2: Doe
0: maar even een felicitatie, Yvonne.
2: Nou, dit is niet helemaal een felicitatie. Het is mijn neefje zijn vriendin. Nou ja, geregistreerd partner. Die was van de week 40 weken zwanger. Dus de baby staat op... hopelijk op snel geboren worden. Dus ik wil Nicole en Luca graag even heel veel sterkte wensen bij de bevalling. Mm-hmm. En dat we Bartje, zo noemen we hem nu nog, maar zo heet hij geloof ik straks niet, maar dat hij maar mooi en gezond ter wereld mag komen.
0: Oeh, misschien is ze op dit moment wel bezig.
2: Nou, wie weet. Maar gisteravond heb ik er nog gezien. Toen was er nog niet zoveel aan de hand.
0: Maar ja, dat kan heel snel veranderen.
2: Kan heel snel gaan. Maar succes, Luca en Nicole.
0: Goed zo. We hebben nog wat appjes binnenkring. Ook goedemorgen, Harm, Leonie en Martin. Ik wil Gerrit en Leonie alvast feliciteren met hun verjaardag. Mooi filmpje van de paashaas, dat doet ze mooi. Willen jullie Jannes draaien met Laat Me Vrij voor de jorgen? En voor de avondvierdaagse doe ik met een Hogeveen. Ik heb er zin in. Jammer dat mijn eerste appje niet gehoord is. Sorry Agnes, dat is mijn fout. Die heb ik over de kop zien. Of werd het vergeten waren. Ja, maar goed dat je nog een appje stuurt. Groetjes van Agnes, Gissie naar Geertruida Rutdekker uit Ansen. Dan komt er nog een berichtje binnen op de redactiemail. Capella Groningen onder leiding van Merlijn Wakkers. Met medewerking van Blazers Ensemble Copper en Zink. De 15e en de 16e eeuwse, 15e en 16e eeuwse carnaval in Florence. Zaterdag 13 juni in de Stefanuskerk in Bijlen, aanvang 8 uur. En morgen 14 juni in de Jacobuskerk Zeerijp, aanvang 3 uur met aansluitend het jaarlijkse Zomer in Zeerijp buffet. Dus als je nog niks te doen hebt, dan kun je door naartoe. Dat waren tot nu toe de appjes. En we hebben ook nog bellers.
1: Ja, ja. Er is iets voor een belronde. 0592-33-11-88 is ons nummer. En een aantal mensen hebben daar al draait. Goedemorgen, met wie?
3: Ja, hallo. Ben ik dat?
1: Ja.
3: Ja, Gloria Sommer, hoi.
1: Gloria Sommer, goedemorgen.
3: Harm, ik heb een vraag. Ik heb een oproep om kaartjes te sturen.
4: Volgens mij zit ze in de schuur of zo. Gloria, de telefoon ligt in de kamer.
1: Heb je de speaker erbij aan of zo?
3: Ja.
1: Weet je niet wat je moet zeggen?
3: Ik hoor
1: jullie
3: via mijn oor.
1: Oeh. Ja, maar je wil niet weten hoe wij jou hoort.
3: Oh.
1: Het is een beetje pieperig, een beetje rondzingerig.
3: Wat nou aans?
1: Nog niet zoveel, nee.
3: Niet zoveel. Nou, ja, dat weet ik ook niet hoor. Wacht even, ik ga dat even een beetje zo doen. Goed. Maar het ging over het vroegere orkest van de Samora's.
1: Ja.
3: En de zanger daarvan, Jan Sommer, die legt al wel 8 weken in een revalidatie in de hars.
1: Ah,
3: met een hele zware longontsteking had. En wat zou het nou mooi wezen als wat van die echtpaar die vroeger, vroeger de Zamora's trouwd bent op een bruiloft, zeg maar, die door schuld hebben. Of die eens in elkaar die gaan sturen naar Jansongen. En die ligt in Hunze 4 in de Horst in Emmen.
1: Wat mooi. Ja, wat mooi. Ja, het is helemaal niet mooi dat er, ja, dat er ligt. Maar de Zamora's hebben natuurlijk wel ontzettend veel optreden bij Alder en Broelaf met feesten, Gloria.
3: Ja, wij komen nog geregeld mensen tegen en die zegt dan ook tegen Harry van, oh, je hebt nog op die Broelaf speeld. Nou, dat vind ik prachtig natuurlijk.
1: Ja.
3: Maar ja, kijk, als je door en je uppie op een kamer ligt en je moet revalideren en dat duurt al zo lang, dan dat is het natuurlijk prachtig dat je dat weer eens even delen kunt met de zang van vroeger van de Zamora's.
1: Ja, wat mooi man. Maar ging het wel een beetje de goede kant op, de Gloria?
3: Het ging nou inderdaad de hele goede kant op.
1: Nou, gelukkig.
3: Je had eerst natuurlijk een dubbele longontsteking en toen leek het goed gaan. En toen kreeg je weer een terugval. Nou, een terugval kreeg, dan moet je wel van heel ver komen om weer de boom op te komen.
1: Ja.
3: En hij komt de boom op. Ja, dus,
1: een vechter. Hè? En hij heeft die long natuurlijk altijd gebruikt met zingen. Dat scheelt misschien.
3: Ja, ja, ja, dat scheelt.
1: Nou, ja, dat... Jan Sommer dus, die liggen op Hunze 4 van de Horst in Emmen, revalidatiecentrum. En goede herinneringen hebt aan de Zamora's, omdat ze bijvoorbeeld gespeeld hebt op je bruiloft. Stuur Jan even kort, dat fleurt hem vast en zeker op. Gloria, dankjewel. En ik hoop dat Jan veel post krijgt.
3: Joe.
1: Goed zo, hoi hoi.
0: Gaan we naar de volgende beller. Goedemorgen, met wie spreken wij?
5: Goedemorgen, Henk Deenen.
0: Mooi, Henk Deenen.
1: Mooi, Henk.
5: Mooi, leren die mooi arm. Hij had ik kunnen vorige week niet doorkomen.
1: Nee, hoor.
5: Nee, maar afgelopen woensdag was Marina jarig.
1: Oeh.
5: En die is 25 jaar geworden.
0: Ah, ja. Wil je hem feliciteren via de radio?
5: Ja.
0: Mooi, ja.
5: Ook mijn zus, die ken je ook wel.
1: Jawel.
5: Hoe is Willy?
1: Willy, ja, ja.
5: En die is 65 geworden.
1: Ja, hè?
5: Ja.
1: Die is net zo old als ik ben.
5: Ja.
1: Zo ken ik Willy ook van.
5: Ja, dat heb ik
1: ja.
0: Maar mooi dat je er nou wel doorkomt, Ben Henk.
5: Ja, vind ik ook leuk nieuw.
0: Met terugwerkende kracht.
5: Ja, hartstikke mooi.
0: Goed zo.
5: Oké.
0: Okay. Oké.
1: Okay. Okay. Doei, Henk.
0: Doeg.
1: Henkie Deren is wiel. We gaan, ja, bellen.
0: Ja, we hebben nog meer bellers.
1: Oké. Okay. Wie is de volgende beller?
6: Ja, hoi.
1: Mooi dat je wel deur
0: van. Je mag de radio of de televisie hem zachter zetten.
1: Ja. Ze hebben een hele grote vertraging in volgens mij. Wie hebben we aan de lijn?
6: Ja, ik weet niet, hij mee aan de lijn hebben.
1: Ja, ik denk wel.
6: Ja, Anne de Vries.
1: Ah, mooi Anne.
6: Mooi. Die vorige week wil ik proberen de deur te komen, maar dat lukte niet, want dan werd ik door Leonie, door omstandigheden, moest ik verdwenen.
0: Oh. Ik heb jou even aan de telefoon gehad en toen heb ik gezegd van dat we geen belronde meer hadden.
6: Ja. Precies.
0: Ja,
6: precies.
0: Helaas.
6: Maar nu ben ik de deur, dus er zijn al een aantal heel lang voorbij, maar ik heb er nog een paar. Vandaag is Anneke Lubbers jarig, die woont in Schoonebeek. En de 16e, volgende week dinsdag, dan is onze achterkleinzoon jarig, die wordt 3 jaar. En dat gaan we morgen vieren. We wonen dichtbij, dus we gaan morgen er even lopen naartoe. En dan is er op 23 juni is er een kennis van ons, die wordt waarschijnlijk 90 jaar, dacht ik. Die woont in Angerslo. En de 24 juni is Trina Kolmen jarig, die wordt dan 59. En dan is er nog één hele belangrijke datum voor ons. En dat is de trouwdag van onze dochter. Die wordt 27 juni. Dan hopen zij 40 jaar getrouwd te wezen. En we wensen ze dus veel plezier met hun kinderen en kleinkinderen.
0: Oh.
6: Dat was het eigenlijk.
0: Nou, en noem ook de naam van je dochter en je schoonzoon nog even.
6: Dat is onze dochter, die heet Anita Bruins de Vries. En Benny Bruins, dat is haar man.
0: Nou, 27 juni, 40 jaar trouw, dat wordt vast een mooi feestje.
6: Dat denk ik ook wel. Ze wonen hier ongeveer 6 uur in de midden vandaan, dus wij komen er ook nog wel even.
0: Nou, hartstikke goed.
6: Goed zo.
1: Ben ik helemaal met je eens.
0: Oh. Dankjewel.
6: Goed, we wensen jullie nog een heel fijn weekend en tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.
6: Oké, okay, groetjes.
0: Doeg.
1: Anne de Vries uit Amsterdam was dit en we hadden de laatste beller van vandaag, denk ik, van deze ronde. En wie is dat? Goedemorgen.
7: Goedemorgen, met mij.
1: Ja, met mij.
7: Ja, Ja, goed, met Paul Roos, daar ben ik niet aan.
1: Dag Paul, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Nou, ik wil even Eddie Kupers even zeggen dat de tent nog steeds.
1: Oh, de tent. En ik ben er vreselijk op laat, de tent steeds nog. Maar is dat een feesttent of zo?
7: Eddie Kupers. Ja, we hebben een buurtbarbecue met elkaar. Daar hebben we gisteren een tent op zet.
1: Oké. Okay. Die buurtbarbecue, die hij nog?
7: Ja, vanavond.
1: Oh, vanavond, ongelukkig. Nou ja, tent is niet een bijt in elk geval.
7: Nee.
1: Nou, ik denk dat het weer wel erg goed wordt vanavond, hoor.
7: Ja, dat hoop ik wel.
1: Nou. En die is in ieder geval heel opgelucht, daar is niet. Ja, maar.
0: En als de tent bij jullie omwaait was, dan was je zo bij ons aanscheurd. Maar wij hebben ook buurtfeest vanavond.
7: Oh, hey. Ja?
0: Ja.
7: En hebben jullie ook een grote tent?
0: Wij hebben ook een tent.
7: Nou. Dan bel maar even terug.
1: En nog carbonades tekort komt bij de barbecue.
0: Nee, dat is goed.
1: Kunnen we elkaar misschien nog
0: overhelpen. Ja, dat is goed.
1: Paul Oosterwijk, dankjewel voor het belden. Veel plezier vanavond bij de buurtbarbecue. Ja.
7: Bedankt.
1: En Paul was de beste beller van deze ronde.

0: ja, Shaken Stevens. Die zong This Old House. Het is tijd voor het laatste rondje. Het laatste rondje, dat zijn al die drie platen die de vereniging die de gast is mag uitzoeken. En dat zijn meestal platen die op de een of andere manier ja, slot op de activiteiten die zo'n club doet. Of waar ze wat met heeft, affiniteit met heeft of zo. Jos, jullie hebben drie platen uitgekozen.
1: Jullie, ik eigenlijk.
0: Oh jij? Ja. Jos Hassink heeft zelf de plaat ook.
1: Ja. Vorige week hadden we dat Drenthe Songfestival. Gunnar Koops, een goede kameraad van mij, die deed ook met een heel mooi nummer. Zolang als het ken. En ik dacht, dat nummer moet maar eens even weer gedraaid worden.
0: Dat is mooi.
2: Ja? En welke heb je nog meer?
1: Waar heb ik nog meer? Ik ben zelf met nieuwe productie bezig. En, in 1917 is er in Valtemont een gigantische veenbrand geweest, waar ontzettend veel mensen verbrand zijn. En drama eerste klas. Toen ik dat verhaal te horen kreeg, dacht ik, je zit een fantastische productie. Maar ik vind ook dat dit verhaal, dat moet bekend wezen. Veel meer bekend als wat het eigenlijk is. Dus ik ben een nieuwe productie door Frans Griek, ben halverwege. En het openingsnummer Ik Staak, want de staking waant toen ook al erg in Veen. Daar heb ik een nummer over geschreven, Ik Staak. En die wil ik ook, dat nummer is al klaar, die wil ik ook graag laten horen. Het laatste nummer is, ik ben mega fan van de 3 Degrees. Negerin nu de jaren 70. En Take Good Care of Yourself, ook een goede afsluiting voor dit hier vandaag.
2: Nou, we gaan ze alle drie draaien.
1: Oké.

0: The Three Degrees, die sleurden het laatste rondje af. Van CC Mix, Oudoan Oudoring. Ja, een mooi nummer wat we jullie horen, Ik Staak. Dat is een beetje een vooruitblik al op de grote productie die hij in 2028 gaat doen, hè?
1: Ja, september 2028.
0: Dat moet allemaal een beetje in de gaten houden.
1: Ja, nou, moet ik zorgen dat dat bekend wordt.
0: Ja, daar heb ik ook al een plan over. Ja. Over de grote veenbrand die in 2017, hè?
1: Ja,
2: 1917.
0: Sorry, 1917, ja. Ja, en dat is ook. Bestaat Valdemont er ook niet zoveel jaar?
1: Dat bestaat Valdemont 175 jaar. En in dat jaar gaan ze dat allemaal vieren. En toen hebben ze ook gevraagd: van, kun je de productie in die tijd ook doen? En ik dacht dat wel mooi. Dat past er goed bij.
0: Ja. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd hoe het zal gaan. Gaat het in de open lucht gebeuren?
1: Gaat de open lucht bij de rentmeester. Rentmeester is een prachtig mooie theaterboerderij in Valdemont, waar ze geweldige concerten geven. Echt de moeite waard om daar eens wat meer aandacht aan te besteden. Want dat is super wat die mensen daar doen. En ik heb van de boer al de grond die eromheen ligt. Die heb al toegegeven van, tegen die tijd kregen jullie de grond. Want ik ben een stuk grond en kanalen en alles nodig. Ja. Dus daar is, nou gaan we bezig met vergunningen en alles wat je nodig bent om dit te doen. Ik ben halverwege het script ben ik nou. En we hebben de dikste in.
0: We hebben heel benieuwd. Het is een prachtig initiatief. En ik hoop dat dat hartstikke mooi was.
1: Ja.
0: We moeten even naar de punten toe. Want we zijn bijna het einde van het programma. Leonie heeft het allemaal heel net iets beeld.
2: Ja, maar ik heb wel vraagd aan haar een beetje met eens. En die zei eigenlijk is het wel. Ja, sorry dat ik het zeg, maar het is wel een beetje jammer dat het Sjoelen een beetje achterbleef. Want het is altijd op tienden zit het vast. En nou ja, goed. De quiz. Hadden jullie 9 punten voor? Voor de culturele bijdrage hebben jullie een 8,5 gegeven. Het clublied ook een 9. De club al hier een 1A4 een 8,4. En het Sunnigie een 8,2. Van het hart een 8. Het laatste rondje een 8,5. En dan komen we op een totaalscore van 65 punten. En dat is de 16e plek.
1: Oh. En hoeveel plekken ben er?
2: Van de 24.
3: Belangrijker dan winnen.
2: Zo is het. Zo is het. En ik denk dat jullie een hartstikke mooie bijdrage hebben geleverd aan dit programma vandaag. En dat het gewoon hartstikke mooi is dat jullie hier in de studio waren. Het was een hele gezellige uitzending. Ja. En ik denk dat de mensen dat thuis ook zeker gehoord hebben.
3: Mooi.
2: En we gaan zeker nog meer van jullie horen.
0: Ja, jullie zijn toch een groep mensen die kleur geeft aan het leren zijn oren aan, hè, die mooie producties maakt. En ik blijf dat vooral doen. Want iedereen geniet er enorm van. Heel veel succes ook in de toekomst. We houden ons op de hoogte van jullie grote veenbrand project. En dan kon je ongetwijfeld nog wel eens weer hier op deze plek.
2: Doen we. Ja. Volgende week, we bedanken David van der Spoel natuurlijk nog. En Martin die de techniek deed.
0: En Leonie die het aan elkaar pruut.
2: Samen met Harm Dijkstra. En volgende week ben we er weer met openluchtspel Havelte hier in.
0: Succes Hemmetiek. Met Casata, hoor. Yo.
4: Sunnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
5: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu 4 sterren hotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
6: Voordeelhaartjes.nl. De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
5: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.

0: 1000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. Een rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus van de gevel moesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden zoals Bondi Beach gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië meerdere haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen omgekomen. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. NS zet daarom bussen in. De Amerikaanse regering heeft AI-bedrijf Anthropic opgedragen 2 krachtige AI-modellen te blokkeren voor iedereen buiten de VS. Het gaat onder meer om AI-model Mythos, dat wordt gezien als superhacker. Gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag wordt het wat droger en het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79. Voordeelhaartjes.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
8: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
9: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
10: Zonnetevel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
14: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
15: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
14: Echt?
15: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
16: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Radio Drenthe.
18: Casata.
4: Met Margriet Benak.
19: Goedemiddag allemaal, het is zaterdag 13 juni 2026. Fijn dat je weer luistert naar Casata. En vanmiddag is dat aflevering 1339. Met zometeen commissaris van de Koning Agnes Mulder, die 1 januari begon aan haar droombaan, zo zei ze zelf. Nou, is ze na krap een half jaar nog steeds in dromenland? Of ligt ze ook al wakker van bepaalde kwesties in de provincie? Straks een gesprek met de lachende commissaris. We storten ons op het nieuwe festival Noordergloed, dat Vinhuizen meer op de kaart moet zetten. En dat is dan 5 jaar nadat de vroegere strafkolonie op de werelderfgoedlijst van UNESCO is komen te staan. En dan is er nog die andere Drentse kolonie, de Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord. Nou, dik 200 jaar geleden begon daar het verhaal van de koloniën van Weldadigheid. En schrijfster Patricia Snel, die neemt ons mee terug in de tijd. Want ze heeft een nieuwe roman geschreven, die komt volgende week uit. En die heet De Wees van Westerbeek. Het Radioforum bespreekt zoals altijd het nieuws van afgelopen week. En speciale tafelgast is dit keer Jurrit Vellinga, de wethouder namens Leefbaar Gemeentebelangen Tinalo. Want voor hem is er straks geen plaats meer in de herberg van het nieuwe college van BMW. Dus zit hij straks gewoon weer in de raadsbankjes. Dat alles straks in Casata. Maar eerst krijg je het laatste nieuws uit Drenthe en wel van Herma Boer. Goedemiddag, Herma.
20: Goedemiddag. In Hogeveen en omgeving is een grote zoektocht bezig naar een vermiste vrouw. Met politieauto's en motoren wordt naar de 19-jarige vrouw gezocht. Ook is er een politiehelikopter ingezet. Familie en politie maken zich zorgen over de gezondheid van de vrouw. Ze is gistermiddag om 4 uur voor het laatst gezien, toen ze van haar werk in Hogeveen vertrok. Het gaat om een vrouw van 1,80 meter lang met een lichte huidskleur en lang donkerblond haar. Ze zou zijn vertrokken op een witte e-bike. De noodopvang in sporthal De Slenken in de wijk zat gisteravond helemaal vol. Pardon. Het maximum aantal van 100 asielzoekers werd bereikt. Volgens het Rode Kruis verbleven uiteindelijk 106 mensen in de nachtopvang. Een groep van 13 asielzoekers is met een bus naar een hotel in Zwolle gebracht. De gemeente De Wolden stelt voor 4 nachten noodopvang beschikbaar om te voorkomen dat mensen bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel buiten moeten slapen. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe die noodopvang over. Een auto is vanochtend vroeg tegen een brugreling gebotst in Wijster. Het ongeluk gebeurde aan het Hamveld. In de auto zaten meerdere personen. Verschillende van hen raakten lichtgewond. Eén van hen is naar een ziekenhuis gebracht. De auto en het hekwerk van de brug raakten zwaar beschadigd. De politie onderzoekt of de bestuurder onder invloed was. En de wielerklassieker Slag om Norg wordt dit jaar niet verreden. De organisator zegt dit besluit in goed overleg met de provincie te hebben genomen. Onder meer de veiligheid en de belasting van het dorp spelen een rol, waardoor de wielerwedstrijd niet door kan gaan. De organisatie onderzoekt hoe de Slag om Norg in de toekomst wel weer door kan gaan. De wedstrijd stond dit jaar gepland op zondag 23 augustus.
19: Ja, en voor het weer gaan we naar Hans Nienhuis. Goedemiddag, Hans.
21: Mooi, Margriet. Goedemiddag.
19: Ja, het is vandaag Hello Festival. En ik zit nog ernstig te twijfelen wel of niet te gaan, omdat er nog wat buien in de lucht hangen.
21: Ik zal dat geen rol laten spelen.
19: Oh nee?
18: Nee, want anders kun je helemaal nergens meer heen de komende dagen. Want we zijn nog niet helemaal van de buien af.
19: Oh, jammer.
18: Dus dan zou je het hele weekend moeten aan de wilgen moeten hangen. Mooi niet doen, lekker daar naartoe gaan. En hou gewoon rekening met een spatje. Want meer stelt het ook niet voor, die buien.
19: Oké, er is gewoon een paraplu mee en niks aan de hand verder.
18: Precies, het zijn niet eens onweersbuien. Dus ik mag nu ook gewoon zeggen van neem je paraplu maar mee. Dat helpt dan wel prima. Alleen die wind erbij, ja, ik weet niet of je paraplu dat gaat houden. Want er staat wel een vrij stevige westelijke wind.
19: Ja, dan kan hij ook in de prullenbak gooien.
18: Nou, het is altijd wat, hè. Kijk, een regenjas, dat helpt gewoon in alle omstandigheden.
19: Helemaal goed.
18: Of je er niks van aantrekken.
19: Stormjack doe ik aan.
18: Stormjack. RTV Drenthe Stormjacks. Ik zie een merchandise aankomen. Nee, wat dat betreft deze dag, ja, we zien eigenlijk vrij weinig zon. Hij komt er soms wel doorheen met van die opklaringen, maar het stelt niet veel voor. Het is overwegend bewolkt en dat blijft ook nog tot een groot deel van de middag zo. En in dat wolkendek zitten een paar van die lichte buien verstopt. Terwijl de wind, ja, windkracht 4, windkracht 5 uit het westen eigenlijk. Ook wat vlagerig van karakter. Het maakt het allemaal wat herfstig. Na de tweede helft van de middag, dan hebben we een wat rustige periode. Zijn de buien tijdelijk even weg. Misschien dat de zon dan ook wat meer ruimte heeft. Maar vanavond en vannacht wordt het opnieuw wat druilerig bij een minimumtemperatuur van een graad of 9 tot 10. En nog steeds een zwak tot matige westenwind. Nou, morgen zit er niet veel verbetering in het weer. We zien de temperatuur van een graad of 17 en een noordwestelijke wind. Iets koelere richting dus. Maar ja, we zitten al behoorlijk aan de koele kant, dus het wordt niet nog kouder. Maar die wind blijft ook staan. Hij is kracht 4 tot even kracht 5 in de middag. Ook wat vlageriger weer. Mix van zon en bewolking vanaf het middaguur. Maar in de ochtend is het dus wat druilerig. Nee, vandaag en morgen nog een heftig beeld. Maar daarna gaat het toch geleidelijk aan verandering aankomen.
19: Ja, warmere tijden, hè, begrijp ik.
18: Ze komen langzaam op gang, maar er komen warmere tijden aan. Maandag dan zien we dat het Azorenhoog zich een klein beetje uitbreidt in onze richting. De wind richting op de grond doet nog niet echt iets, maar het weer beeld gelukkig wel. Maandagochtend worden de wolken al wat dunner, het wordt droog. En maandagmiddag en avond is het helemaal droog. Dan zit de zon er ook zo nu en dan wat bij een temperatuur van een graad of 18. Het klaart verder op en dan volgt een relatief koele nacht met 7 graden. En vanaf dinsdag, dan gaat het wel beginnen. Dan zie ik temperaturen van 20, 21 graden op dinsdag en woensdag. En richting de tweede helft van de week, dan gaan we door de 25 graden heen in onze provincie.
19: Kijk eens, de zon komt terug.
18: Nou ja, de zon komt er wel bij. Maar de windrichting die blijft uit zuid tot zuidwestelijke richting. En dat geeft dus aan dat we geen hoge druk boven Scandinavië gaan zien. Deze keer is de warmte westelijk gedreven. Dus nog steeds blijft het wat onstabiel met nu en dan kans op een bui.
19: Oké, ja. Nou, gewoon een regenjekje aan of putje mee. En dan lost zich dat vanzelf al op,
18: nou,
19: toch?
18: Nou, het is een beetje overtrokken. Het is gewoon weer Holland zomerweer. Dat betekent dat je ook in de tweede helft van de week even dagelijks moet kijken naar, nou, wat staat er eigenlijk op programma. Het is geen zorgeloos weer, maar wel lekker weer.
19: Goed zo. Hans Nienhuis, dankjewel. Fijn weekend.
18: Hetzelfde.
19: Meer nieuws kun je lezen op onze website rtvdrenthe.nl of op onze app. En anders natuurlijk vanavond om 5 uur te zien bij TV Drenthe.
21: Radio Drenthe.
22: Casata.
21: Met Margriet Benak.

0: Ja, ze ziet er nog steeds stralend uit. Ja. Terwijl ze toch op 1 januari is begonnen officieel aan de nieuwe baan als commissaris van de Koning in Drenthe. Door haarzelf toen ook omschreef als de droombaan die voorbij kwam.
1: Ja.
0: Nou, we zijn dus bijna een half jaar verder. En dan is natuurlijk de prangende vraag, Agnes Mulder, want over haar heb ik het. Is het de droombaan inderdaad die je altijd al had voorgesteld?
1: Ja, het is ontzettend divers. Je mag heel veel verschillende dingen doen. En het is allemaal voor Drenthe.
0: Ja.
1: Nou, hoe mooi kan je het hebben eigenlijk?
0: Ja, want je bent Drenthe in hart en nieren. Ja. Ook al ben je opgericht in Hardenberg.
1: Ja, zo is het. Ja. Maar uit Drentse ouders.
0: Daarom.
1: Moeder uit Nieuw-Amsterdam, vader uit Klassineveen. Ik kwam net nog aangetrouwd nichtje en haar zoon. Dus,
0: ja, de volgende een enige omhelzing,
1: ja,
0: zeg ik al.
1: Ja, dat is hartstikke leuk. Ja. Ja. Ja.
0: Word je ook al op straat herkend als de commissaris van Drenthe?
1: Nou, soms wel, soms niet. Ja. Ja. Als dat de hele tijd zou zijn, zou het ook wel een beetje ingewikkeld zijn.
0: Nee, je schiet ook niet op, hè, met boodschappen doen en zo. Maar je zat hier een dik half jaar geleden nog, november... toen bekend werd dat jij was voorgedragen als de nieuwe commissaris van de Koning in Drenthe, als opvolger van Jetta Kleinsma. En toen zei je dat je vooral een benaderbare commissaris wil zijn.
1: Ja.
0: En als mensen jou nu tegenkomen op straat, want je had al een wens wat ze dan zouden zeggen, wat zeggen ze dan?
1: Nou, in ieder geval mooi natuurlijk.
0: Ja, dat hè.
1: Ja, dat merk je wel. Dat zei, nou, vorige week zei een van de collega's dat, zeg maar, een van de ambtenaren, die zei, ik merk dat ik nou veel vaker mooi zeg.
0: Ja.
1: Nou, dat is toch leuk. Dat
0: maar dat zei je toen ook. Van, wat hoop je dat ze zeggen? Dag mevrouw de commissaris Agnes Mulder.
1: Ja, ze heel veel vragen ook van, moet ik nou u zeggen? Nou, als je dat daarvoor ook niet hebt gedaan, dan hoef je dat nu ook niet te doen. En meestal spreek je het af aan het begin van een gesprek. Zullen we je en jij zeggen? Nou, helemaal goed.
0: Ligt maar net aan hoe netelig de kwestie is, denk ik, of niet?
1: Nee, dat maakt voor mij helemaal niks uit.
0: Oké. Maar je praat geen Drenthe, hè?
1: Nee.
0: Dat is dan wel weer jammer.
1: Dan, mijn ex-schoonfamilie zei van, ja, als je dat wel doet, is een soort van hooghalen met dieks Drenthe. En dat is een beetje...
0: Klinkt een beetje gek. Maar je kunt nog een broerscursus Drenthe doen, hè, bij het Huis van de Tal.
1: Ja, misschien moet ik dat maar een keertje doen.
0: Oké. Nou, wellicht een leuk verjaardagskind. Ja. Wanneer ben je ook alweer jarig?
1: 21 oktober.
0: Oh, oké. Dan kunnen mensen dan vast even sparen. Een broerscursus Drenthe voor de commissaris. Helemaal
1: nou,
0: goed.
1: Die betaal ik zelf wel, hoor.
0: Oh, oké. Nou, ja, want het salaris van de commissaris kan dat daar best wel van
1: dat
0: af.
1: Dat kan cursussen prima betalen.
0: Oh, oké. Maar als je nou even heel kort, want straks praten we uitgebreid, één ding zou moeten noemen wat in jouw rol, in jouw nieuwe rol, het meest indruk heeft gemaakt. Wat is dat dan?
1: Nou, dat zijn toch wel gewoon de ontmoetingen met de Drenthe, maar ook bijvoorbeeld met de koning die in Shakespeare, bij het Shakespeare Theater was. Met de oud-koningin, nu prinses Beatrix bij de wachter. Dat zijn bijzondere momenten.
0: Ja,
1: omdat zoveel inwoners daar ook op afkomen en daar wat mee hebben. En dat maakt het dat het gewoon heel bijzonder is. Maar al die ontmoetingen, ja, dat blijf je gewoon bij.
0: Ja, want dan ben je als commissaris de gastvrouw.
1: Ja. Ja.
0: En dan zodra de deur van de dienstauto opengaat, sta jij daar de koning of de voormalige koningin te verwelkomen.
1: Zo is het, ja.
0: Was dat een beetje bij jou?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, dat is, je mag heel veel verschillende dingen doen, maar dit is gewoon wel iets om dankbaar voor te zijn dat je dat mag doen. Hè? Je mag namens al die Drenthe, mag ik hem verwelkomen of mag ik haar verwelkomen? En dat gevoel heb ik ook altijd, dat al die Drenthe dan met mij mee zijn om de koning bijvoorbeeld op dit moment dan welkom te mogen heten, dan wel prinses Beatrix. Ja, dat vind ik heel bijzonder.
0: Ja. Jij bent het Drenthe visitekaartje of de Drenthe ambassadeur, zeg maar.
1: Ja.
0: Op die manier. Goed, we gaan zo meteen verder praten over de Drenthe kwesties die spelen, die je als commissaris zoal op je bord hebt gekregen, over de slapeloze nachten die je al hebt gehad van bepaalde zaken. Maar eerst even naar de speciale tafelgast van vandaag. En dat is nog wel de wethouder van Tinalo namens Leefbaar Gemeentebelangen Tinalo. Want de uitgang, Jurrit Vellinga, nadert met rassen schreden.
2: Dat klopt.
0: Ja.
2: Ja, 30 juni lijkt het te worden. De laatste
0: het dag. Lijkt te worden.
2: Ja, dat hoor ik.
0: Ja, maar dat mag ook eindelijk wel eens, want dan is het daarna ook al vrij vlot zomerreces, toch?
2: Ja, het is volgens mij de laatste kans om voor de zomer een nieuw college te installeren in de gemeente Tinalo.
0: Ze doen er wel heel erg lang over, hè, zonder jullie partij. Hoop je nog dat het misschien nog ergens op de klippen loopt en dat je denkt, yes, ik heb nu toch weer een kans?
2: Ik hoop vooral voor de inwoners dat er nu straks een akkoord ligt waar ze mee verder kunnen. En dat er weer een college is dat met goede moed aan de slag gaat.
0: Ja.
2: Dat denk ik heel belangrijk. iedereen zit te wachten tot we weer door kunnen.
0: Het klinkt al diplomatiek, maar hoe zuur ben jij?
2: Nou, het wethouderschap is heel leuk werk. En ik heb het ook echt met 4 jaar met heel veel plezier gedaan. In een heel leuk college.
0: Even voor de duidelijkheid, je zat in het college met Partij van Arbeid, GroenLinks en ook ChristenUnie. Alleen die post is nu vakant geraakt, omdat Hans de Graaf uiteindelijk vanwege ziekte definitief niet kon terugkomen. En waarnemende post is het een tijdje geweest van Dennis Bouwman van de PvdA uit Midden-Drenthe.
2: Klopt.
0: Maar die ging ook weer wat anders doen, dus dat is nog even een lege plek gebleven.
2: Ja, we hebben natuurlijk in het begin is Miguel en Rigi Hena gewisseld nog. Ja, dat is al een tijd geleden. Maar dat is wel
0: voor Hans Kuipers, oud gedeputeerde van GroenLinks.
2: Ja, klopt. En Hans de Graaf is ziek geworden.
0: Ja.
2: Dennis Bouwman heeft eigenlijk een soort speciale opdracht gehad. Hè. Die zou ook stoppen eind vorig jaar, heeft hij ook gedaan. We hebben zitten de rit uit met z'n drieën, maar dat gaat prima.
0: Ja. Maar dat was de vraag niet, hoe zuur ben je?
2: Nou, ik vind het jammer, omdat ik het heel erg leuk werk vind en Tinalo mij heel erg aan het hart gaat. En dat houdt nu op.
0: Ja,
2: dat is politiek.
0: Ja, maar dat is politiek, want even naar jouw partij. Jij was van Leefbaar Tinalo. Daar is uiteindelijk gemeentebelangen aangeplakt. Hè. Die zat met 1 zetel in de raad, maar op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart besloten jullie toch de krachten te gaan bundelen. Nou, daar is weinig van terechtgekomen, want jullie gingen van 6 zetels naar de helft, naar 3.
2: Ja, klopt, ja.
0: Dat is een hele bittere pil als je zo gehalveerd wordt. Word je afgestraft of zo voor gevoerd beleid van de afgelopen jaren?
2: Ik denk het niet. Die fusie met gemeentebelangen die hing al misschien al wel 8 jaar in de lucht. Want we lijken best veel op elkaar. We waren de enige 2 lokale partijen heel lang.
0: Ja, toen nog wel.
2: We passen op inhoud goed bij elkaar. En het leek ons ongeveer 1 jaar geleden volstrekt logisch om samen verder te gaan. Hebben we ook gedaan.
0: Was 4 jaar geleden eigenlijk ook al een balletje opgeworpen? Toen al, zeg maar.
2: Zoveel verschil zit er niet. Waarom we zoveel verloren hebben, dat blijft ingewikkeld om uit te zoeken.
0: Omdat het toch wel heel druk werd op het politieke toneel van Tinalo, met bijvoorbeeld Tinalo vooruit, want je noemde hem net al, Miguel Riri Hena, die van GroenLinks was, en die samen met iemand van de VVD, die daar aan de kant was gezet, Tinalo vooruit is begonnen. Nou, het riekt ook een beetje naar een lokaal onafhankelijke politieke partij.
2: Zeker.
0: Dan had je nog de VVD'ers die opstapten bij de VVD en Tinalo-liberaal begonnen. Toen kwam de VVD ook nog weer terug en vervolgens was er nog weer een afsplitsing. Ik ben al even weer de naam vergeten van die dame die ergens uitstapte die ook meedeed. Maar heeft uiteindelijk geen zetel gekregen. Het werd gewoon heel druk.
2: Het werd heel druk, ja.
0: Ja. En dan krijg je wel 2 zetels als gemeenteraad erbij, hè, van 23 naar 25. Maar daar hebben jullie geen vruchten van geplukt.
2: Nee, het is best een bittere pil. En ik denk niet dat het zozeer aan het gevoerde beleid ligt van de gemeente of van het college. Het is wel lastig om als coalitiepartijen te profileren. Mensen wisten misschien niet meer precies waar Leefbaar voor stond.
0: Nee. Kun je jezelf toch aantrekken als ze dat niet weten?
2: Ja, absoluut, absoluut. Het is een wijze les geweest.
0: Uh-huh.
2: We weten nu ook hoe we over 4 jaar weer opnieuw een campagne ingaan. En die campagne
0: draag je successen uit.
2: Ja, dat. En De aanname was dat het succes van dit college zou afwrijven op Leefbare Gemeentebelangen. En dat is eigenlijk niet gebeurd.
0: Nee.
2: Dat is jammer.
0: Dus dan hebben ze toch ergens een afslag gemist om die successen van Leefbaar Tinalo / Gemeentebelangen te kunnen zien.
2: Absoluut.
0: En D66 zat niet in het college. Die is de grote winnaar geworden.
2: Zeker.
0: En AZ in Tinalo.
2: Zeker. Maar er is ook een verschuiving, plaats in Tinalo. Hè. Er zijn steeds meer mensen van Groningen en Assen naar

0: En je hebt niet meer.
1: Nee, je bent niet aan zet.
0: Je bent niet aan zet, je hebt niet de regie. Dus je bent afhankelijk van hoe een proces verloopt. Een informatieproces en een formatieproces. En dit is wat eruit komt.
1: Ja.
0: En
1: ja,
0: dat vind ik persoonlijk voor mij jammer.
1: Ja, en teleurstellend, denk ik.
0: Ja, maar ik heb een conceptcoalitieakkoord gezien waar ik zie dat de koers niet echt wijzigt.
1: Oh,
0: dat vind ik goed voor inwoners.
1: Dan kun je er alleen maar voor stemmen natuurlijk als partij, denk ik.
0: Als we erover mogen stemmen, dan is het best kans dat we voor stemmen.
1: Als je erover mag stemmen, dat gebeurt toch altijd in de gemeenteraad?
0: Dat is niet aan mij. Ook dat is niet meer aan mij.
1: Ah, oké. Okay. Maar wees niet bevreesd. Er is nog plek in de herberg van Midden-Drenthe. Want daar sneuvelt de ene na de andere wethouder.
0: Ja, ik hoor het.
1: Ja?
0: Ja.
1: Is dat wat? Misschien zoeken ze nog wel iemand die het aandurft.
0: Het wordt sowieso een uitdaging.
1: Ja, ja. En Borger Odoorn, die zocht een onafhankelijke.
0: Klopt.
1: Had je ook op kunnen solliciteren. Ja. Ja, het post is nu al bezet trouwens. Heb je daar nog aan overwogen toen je al aanvoelde komen... dat het dit keer niet zou worden?
0: Ik heb het overwogen, maar ik heb het niet gedaan.
1: Want?
0: Ten eerste wil ik eigenlijk de klus hier afmaken totdat ik echt vervangen word. En niet voortijdig het schip verlaten. En ik wil ook even nadenken deze zomer over wat ik nu wel ga doen.
1: Ja, en Borger Odoorn.
0: Het kwam net te vroeg.
1: Borger Odoorn is misschien ook wel een gemeente die misschien niet helemaal bij jou
0: past. Het is een hele mooie gemeente. En een interessante gemeente, omdat je dorpen op het veen hebt. In het veen heb je een dorp op het zand hebt. Er zit ook een cultuurverschil tussen. Dat vind ik altijd heel erg leuk. Tinalen is ook bijzonder met drie oude gemeenten. Waar
1: ja, maar daar heeft Tinalen ook. En er zit ook voor een deel in het veen. Het Zuid-Laardenveen.
0: Ja, klopt. Ja. Ja, ja. Maar daar speelt meer voor mij de cultuur tussen de drie oude gemeenten. Eelde, Fries en Zuid-Laren. Daar zit nog steeds wat tussen.
1: Ja.
0: Maakt het ook interessant. En Midden-Drenthe is ook interessant, maar om andere redenen.
1: Ja, ja. Een uitdaging zou ik het vooral willen noemen.
0: Ja, dat is het, denk ik. Ja.
1: Een uitdaging.
0: Ja, klopt.
1: En jij wordt weer gewoon gemeenteraadslid en fractievoorzitter, hè?
0: Ja, kijk, ik ben gewoon ook gekozen door inwoners.
1: Ja.
0: En dat vind ik wel een dilemma. Want aan de ene kant vind ik het dan ook je verantwoordelijkheid om weer raadslid te worden. Aan de andere kant, je kan ook een nieuw college heel erg in de weg zitten. Omdat je eigenlijk heel erg veel weet. En dat is ook niet goed uiteindelijk voor het politieke klimaat.
1: Nee, maar meestal zeggen ze, als een wethouder weer terug moet in de bankjes, niet doen. Want daar word je heel zuur van. En dan ga je misschien wel heel zuurig lopen doen tegen dat nieuwe college.
0: Ja, dat is absoluut niet de intentie.
1: Omdat je het beter weet misschien wel.
0: Dat denk ik wel. Maar dat denk ik eerlijk gezegd wel. Maar het is niet mijn... Kijk, je wordt wethouder omdat je je gemeente mooier wil maken. En als je op een gegeven moment als raadslid zuur wordt en je gaat dat proces tegenwerken, dan moet je vertrekken. Want dan dient het niet meer het doel dat het had, namelijk je gemeente beter en mooier maken.
1: Dus, okay. Dat is misschien een tip voor die mensen in Midden-Drenthe, wat jij nu zegt.
0: Misschien wel. Ik vind ook voor een gemeenteraad geldt dat je de intentie moet altijd zijn om je gemeente beter en mooier te maken.
1: Oké, goed. Straks praten we verder. Blikken we even terug op 4 jaar wethouderschap. Wat je toch ook vooral wel voor elkaar hebt gekregen. Wat niet gelukt is. Wat je toch graag had willen doen slagen. En ook wil ik het even hebben op die harde aanval van jullie op een journalist van een dorpsblaadje, Dorpsklanken in Eelde.
0: Zeker.
1: Waarbij jullie even flink tekeer gaan op jullie eigen Facebook en dan vervolgens de boemerang weer keihard terug in je smol krijgen. Want dan denk ik, is dat nou wel zo wijs om dat te doen? Maar goed, dat straks, want we gaan eerst even naar de commissaris van de Koning van Drenthe, Agnes Mulder. Ik mag gewoon je zeggen, en
2: ja,
1: mooi. Maar de nieuwigheid is er na een half jaar, denk ik wel vanaf. Bijna een half jaar, hè?
2: Ja.
1: Maar je hebt je draai helemaal gevonden. Met Drenthe ben je in een warm bad terechtgekomen. Zo las ik nadat je 100 dagen op die stoel zat.
2: Dat klopt.
1: Ja. Een warm bad, maar het werd heel heet op 11 februari. Ik wil even terug naar die dag. Want je viel met de neus in de boter. Het was de eerste statenvergadering en het was gelijk een spoeddebat, omdat daar bijna het hele college op de klippen liep door gedoe rondom Gert-Jan Schuinder en een akkefietje rond een boerderij in Vledderveen. Wat dacht je toen je in de aanloop daar naartoe van de kwestie op de hoogte werd gesteld?
2: Ja, je wil natuurlijk weten hoe het zit. En daar moet je gewoon gesprekken over hebben. Eerst met de mensen afzonderlijk, later met de hele groep.
1: Hoe snel was je op de hoogte van deze netelige kwestie die al eigenlijk sinds vorig jaar sleepte ook toen al onder leiderschap van commissaris van de koning Jetta Kleinsma?
2: Nou ja, kijk, 1 december zag je natuurlijk dat gerepeteerde opstapte.
1: Ja, Egbert van Dijk vertrok
2: toen. Daar volgde een debat op. Nou, dan weet je al, hier is van alles aan de hand.
1: Dan kreeg Jan Schuinder al de wind van voren als collega BBB gedeputeerde.
2: Dus dan ga je ook, dan weet je, je moet goed kijken van wat is er gebeurd? Hoe kan ik op een positieve manier bijdragen aan een oplossing?

0: Laten we de gesprekken aangaan. Dat is in wezen wat je doet.
1: Ja, ja, dat snap ik, maar dat is een beetje vaag, de gesprekken aangaan. Want op een gegeven moment...
0: Zo werkt het wel, jawel. Gesprekken aangaan.
1: Ja, ja, ja. Ja, en met wie ga je die gesprekken aan dan?
0: Met iedereen die dat betreft.
1: Ja, oké. Okay. Maar uiteindelijk komt het Dagblad van het Noorden dan op het spoor van het verhaal rond de boerderij in Vledderveenvoort, ver om die hele kwestie uit te kleden. En dan komt er een publicatie aan. In hoeverre probeer je dan als commissaris van de Koning toch een beetje de boel te regisseren? Dat je misschien iedereen bij elkaar roept en zegt van, nou Gert-Jan, leg eens even uit, wat is er aan het handje en hoe gaan we dit tackelen?
0: Nou, uiteindelijk wil je gewoon dat je op een open, transparante manier met elkaar aan de slag bent in het college, ook richting Provinciale Staten. En zo heb ik erin gezeten en daar voer je gewoon gesprek over.
1: Ja, maar als je dan weet dat het Dagblad met een publicatie komt en er misschien wel twee kanten aan het verhaal zitten. De politiek stijgt meteen op het moment dat er... Dat je weet dat die gaat stijgen, omdat Gert-Jan Schuin er al een keer eerder aan de beurt is geweest als BBB gedeputeerde. Die moest het niet al te bont maken. Nou, dit bleek een heel bont verhaal. In hoeverre probeer je dan als commissaris bijvoorbeeld het presidium bij elkaar te roepen en de fractievoorzitters en Gert-Jan Schuin er dan een kans te geven om zijn verhaal of zijn lezing te doen?
0: Nou, wat ik heb aangegeven toen ik wist dat dat verhaal eraan kwam, is gewoon ook zeggen tegen de fractievoorzitters, er komt een artikel, maar ik heb het niet gezien, net zoals jullie niet. Dus zo werkt dat dan.
1: Ja, ja. En ga je dan op dat manier niet proberen om het drama wat in te kapselen door iedereen bij elkaar te roepen en Gert-Jan Schuin dan? Want die heeft hier ook gezeten en die voelde zich toch een beetje in de steek gelaten daaromtrent. Dat hij zijn verhaal niet kon doen, want hij trad een dag later af.
0: Ja, maar je weet ook niet wat er in het artikel komt te staan. Dus ik vond dat geen verstandige weg om op te gaan. En ik denk ook uiteindelijk moet je verantwoording afleggen, zeg maar, over wat je doet allemaal met elkaar. Mm. Nou, dat is denk ik ook gebeurd. We hebben een open, transparant debat gehad.
1: Ja, maar zonder Gert-Jan Schuiner natuurlijk, die niet meer kon uitleggen. Ja. Waarom hij iets heeft gedaan en nagelaten.
0: Ja, dat is zijn afweging geweest om afscheid te nemen aan het begin van de statenvergadering. En daar heb ik alleen maar respect voor te hebben en dat te accepteren.
1: Er was
0: dat
1: geen andere
0: zijn
1: weg.
0: Afweging.
1: Er was geen andere weg?
0: Dit is de weg die hij heeft gekozen. Ja, dat is echt aan hem.
1: Maar had je toen niet het idee, die dag, waarvan een 10 uur een debat vervolgens aan de gang was, er een wachtende gedeputeerde die Egbert van Dijk ging opvolgen al maar zat te wachten op die tribune. Ik heb het dan over Henk Emmens.
0: Ja.
1: Dacht je toen niet van, waar ben ik in godsnaam in beland hier?
0: Nou ja, nee.
1: Nee?
0: Nee. Nee,
1: zag je er ook alweer een uitdaging in?
0: Ja, in wezen ook wel. Hè? Dat alles wat er gebeurt heb je gewoon mee te dealen. En dat is ook politiek. En daar deal je dan op dat moment ook gewoon mee. En het voorzitten van vergaderingen heb ik altijd heel erg leuk gevonden. Ja. En ook die dag, ook al was het een hele moeilijke vergadering natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Dus je wil gewoon dat het debat open en transparant gebeurt. Dat iedereen alle vragen kan stellen. Dat is de democratie ook.
1: Ja.
0: En,
1: is dat eigenlijk ook gebeurd? Alleen de vragen die je dan wil stellen, zou je willen stellen aan Gert-Jan Schuiner. En die is dan weg. Dus dat slaat het debat dan wel dood.
0: Nou, ik denk dat vanuit college heeft Yvonne van Turenhout, Yvonne Turenhout, die heeft dat echt wel heel open en transparant alle vragen beantwoord.
1: Ja, oké. Okay. Ja, maar dat was ook om te kijken in hoeverre het de rest van het college nog houdbaar was. En of het nog door kon gaan. In hoeverre zij van de kwestie wisten. En wat doet het dan vervolgens dan intern met jullie, hè, de commissaris en de andere collegeleden?
0: Dan voer je ook weer open gesprekken en ga je kijken van hoe gaan we op deze manier verder. En ik denk dat dat ook is gebeurd. En Henk Emmens is erbij gekomen en die past ook heel goed. Sfeer is goed in het college, dus dat heeft er goed uitgepakt.
1: Oké, okay. Uiteindelijk is het redelijk afgelopen met wat schade, namelijk dat ook Gert-Jan Schuin thuis zit. Maar er waren 5 gedeputeerden, er zijn nu nog steeds 4.
0: Ja.
1: Kan wel hiermee, 4 is genoeg, hoeft niet meer bij.
0: Nou ja, het werk van sowieso wethouder, maar ook gedeputeerde, dat zijn volle portefeuilles. Ja. Dus, wellicht komt er nog een vijfde ook bij. Dat is aan de
1: BBB-fractie. Dus, ja, die zit al als een dikke kip al maanden over te broeden. Want we zijn inmiddels in juni beland. Ja. Het was in februari dat Gert-Jan Schuin erop stapte. En er is nog steeds geen kukkeleku uit het ei, zeg maar.
0: Nou, dat is
1: wat is het advies van de commissaris?
0: Nou, daar ga ik eigenlijk niet over, vind ik. Hè? Dus ik vind dat echt aan de BBB-fractie is.
1: Maar kan het zo? Kan het team dit afmaken, de klus? Want je hebt de zomervakantie. Daarna staat iedereen in het standje van Provinciale Statenverkiezingen komen eraan. Ach god, waarom zouden we er nog een vijfde bij halen?
0: Ja, en dat is dus aan de BBB-fractie om dat uiteindelijk te besluiten of ze dat wel of niet doen. Daar ga ik niet over.
1: Daar gaat de commissaris ook geen advies over geven van we kunnen het wel met z'n vijven nu redden.
0: Nou, het zijn volle portefeuilles, zie ik. Hè? Dus,
1: maar niet te vol.
0: Nou, het zijn echt wel. Mensen werken echt heel erg hard, Margriet. Ja, nee, maar ik zie. Okay. En dat geef ik hier ook terug.
1: Okay. Hoe hard heeft de commissaris uiteindelijk gewerkt aan het speuren naar het lek? Want, ik ben nog niet klaar daarover, daarna wel hoor. In die zaak is er gelekt. Want het was een dossier wat in de zwarte tas zat. Dat is een geheim dossier. Maar uiteindelijk kwam die...
0: Vertrouwelijk.
1: Kan dat op straat te liggen? Nou, daar is toch door bepaalde statenfracties nog even vragen over gesteld. Moet er niet even een onafhankelijk onderzoek komen? Nou, zei toen de commissaris. Jij?
0: Ja.
1: Dat vind ik een beetje te ver gaan. Ik ga eerst zelf eens even op onderzoek uit als een soort Sherlock Holmes. Ik ga eens even de lijntjes bewandelen.
0: Ja, en die worden nu nog steeds afgelopen, dus dat is nog niet klaar.
1: Oh, want ik las op zijn vroegste, wil ik daar in mei naar buiten komen?
0: Ja.
1: Nee?
0: Ja, nee, dat heeft wat meer tijd nodig. Nou, je moet gewoon zorgvuldig alles aflopen. En dat heeft ze tijd nodig.
1: Enig idee of dat nog voor de zomervakantie wat oplevert?
0: Oh, daar doe ik hard mijn best voor. Maar dat kan ik nog niet garanderen.
1: Is dat nou een zaak waar je wakker van ligt?
0: Nou, je wil gewoon dat er op een nette manier overal mee wordt omgegaan. Hè? Dus, en dat wil je ook borgen. Want ik ben ook van de procedures. En die moeten ook zorgvuldig worden genomen en gelopen. Dus dat heeft gewoon echt wel de aandacht nodig op dit moment die het nodig heeft.
1: Ja. Oké, okay, dus je kunt niet zeggen of het voor de zomer duidelijkheid...
0: Nee, kan ik nog niet aangeven.
1: Goed. Waar je ook misschien wakker van hebt gelegen of rechtop in bed hebt gezeten, is... Die nacht van 14 maart met 3.0 op de schaal van Richter van de aardbeving door het gasveld Eleveld.
0: Ja.
1: Heb je hem gemerkt?
0: Nee, ik heb hem zelf niet gemerkt.
1: Nee, ik ook niet. Maar het heeft nogal wat opschudding veroorzaakt.
0: Absoluut.
1: Bijna 6000 schademeldingen. En ik zag dat jij gisteren ook bij het bezoek van de Kamercommissie was namens de provincie. Evenals de drie burgemeesters van Assen, Midden-Drenthe en Aan Hunsen. En het is niet te best met de schaderegeling die nu op tafel ligt. Dat heeft de commissaris gisteren ook nog even aan die Kamercommissieleden verteld.
0: Nou, we hebben een heel mooi open gesprek gehad met de Kamercommissie.
1: Wat heb je toch een hoop gesprekken?
0: Ja, maar dat is wel de kern van het vak. En wat je ook als voorzitter dan mag doen, is dat iedereen ook de gelegenheid krijgt om ook alles naar voren te brengen wat hij of zij wil. En dus zodat alle vragen ook worden gesteld door de Kamerleden. Want die nemen de moeite om bij ons op bezoek te zijn met de Kamercommissie.
1: Dat maar wel met de bedoeling dat jullie iets van ze willen, namelijk een betere regeling. Beter dan dat die nu op tafel ligt, toch?
0: Nou, wij willen gewoon laten zien. Zeg maar van wat is hier aan de hand? Hoe raakt dat onze inwoners? En,
1: die waren er trouwens ook bij.
0: Ja, die waren er ook bij.
1: Vanuit elke gemeente.
0: En we zijn ook bij een van de inwoners in EKH wezen kijken naar de scheuren. Ja, en dan zie je gewoon alle redelijkheid bij de inwoners van ons gebied. En dan merk je dat regelingen daar niet altijd één op één op passen. En dan moet je dan ook voor opkomen, vinden wij.
1: Ja, en dat opkomen betekent dat er een betere schaderegeling moet komen dan dat die er nu ligt. En dat mensen die in de buitenste twee cirkels zitten misschien met een schijntje het bos ingestuurd worden.
0: Nou, je wil, als jij schade hebt, dan wil je gewoon dat jouw schade wordt vergoed.
1: En helpt het dan dat jij van het CDA bent en Johannes Debat, de staatssecretaris ook, en Annelise Hiemstra ook? Want dan kun je elkaar eens even flink de waarheid zeggen.
0: Ik vind dat je elkaar altijd flink de waarheid moet zeggen.
1: Ja, maar goed.
0: Dat kan niet alleen maar afhangen van partijlijnen.
1: Nee, maar dat helpt toch wel eens?
0: Nou ja, kijk...
1: Jullie zijn van hetzelfde kerkje.
0: Ja, maar ik zal... met alle staatssecretarissen en ministers heb ik natuurlijk wel zowat lijnen lopen. Ja. En anders dan zorg je dat die lijnen er komen. Want dat is ook iets wat hoort bij een CDK, bij een commissaris van de Koning.
1: Ja.
0: Om al die wegen te bewandelen voor jouw inwoners. Om op een rechtvaardige manier, wanneer de schade is toegebracht aan jouw woning, dat daar een nette vergoeding tegenover staat.
1: Ik merk toch een verschil tussen een bedaarlijk pratende commissaris en een fel bijtend Kamerlid van het CDA die hier wel eens even zal zeggen dat die schaderegeling gewoon niet deugt.
0: Dit is een verschillende rol en positie. Ja, en reken er maar op dat ik nog steeds wil dat mensen netjes worden gecompenseerd voor de schade die ze
1: en dat je de achterschermen net zo hard blaft als vroeger.
0: Ik denk ook wel dat zo is, ja.
1: Ja. Nou, kijk, daar wou ik net op. Als we dan toch het over kwesties hebben die netelig zijn, het asielvraagstuk. Want je keek net ook in het nieuws, keek je mij al aan.
0: Ja.
1: Toen je hoorde dat in de Wolden is er weer opvang. Nou, Drenthe staat bokkie voor ter Apel, want daar liggen weer.
0: Ja.
1: Toch weer mensen in het gras, overvol. Ja. En nu hebben we Noorderveld heeft al geholpen, Aanhuns heeft al geholpen, de Wolden helpt nu.
0: Ja.
1: De komende week Midden-Drenthe, Borger-Odoorn nog. Hier wordt het weer opgelost, terwijl het in Den Haag niet goed wordt geregeld. Wat zeg jij dan als commissaris?
0: Nou, daar hebben we hebben een provinciale tafel waarin we spreken over alles wat asiel aangaat. En daar heb je dan ook komen deze problemen ook op tafel.
1: Ja, want jij vertegenwoordigt Drenthe ook landelijk aan die tafel.
0: Ja, dit is een rijkstaak die ik ook heb. En dat is dat je gewoon ook goed overal duidelijk maakt van wat is hier aan de hand. Wat kunnen we wel of niet doen? Nou, wij halen onze doelstelling op aantal asiel. De inwoners die gebruik maken van asiel, daar hebben we de bedden en de plekken allemaal wel voor in Drenthe geregeld.
1: Drenthe die heeft het aantal keurig binnen wat ze moeten opvangen, volgens de spreidingswetcijfertjes.
0: Ja, klopt. Minderjarige asielzoekers, daar hebben we nog een opgave in.
1: En statushouders ook, hè?
0: Ja, dus daar zijn de gesprekken ook over gaande.
1: Ja, okay. Maar nu gaat het erom dat de rest niet levert, waardoor er in Ter Apel een probleem is.
0: Ja.
1: En wat zeg jij dan als Drentse commissaris? Kom op, collega's van de andere provincies.
0: Absoluut. Ja, daar spreken, spreken we iedereen op aan. Want iedereen ziet ook wat er nu gebeurt. Uiteindelijk moeten de lange termijn maatregelen worden genomen. En de spreidingswet moet worden nageleefd. En die lange termijn maatregelen. Dus de opvang, iedere keer op het laatste moment, zoals nu ook. Dat werkt heel vervelend en dat is voor niemand goed. Nee. Dus wij pleiten er ook voor om lange termijn opvang gewoon goed te regelen. Zodat je de plekken gewoon beschikbaar hebt waar je ze beschikbaar moet hebben.
1: Ja. Zullen we nog leuk eindigen?
0: Zullen we dat eens doen?
1: Ja, de kazerne in Assen.
0: Ja, mooi.
1: Daar waar jij als Kamerlid al 3 keer voor op de barricade bent geklommen.
0: En ook nog als raadslid, hè?
1: En ook nog als raadslid. En vervolgens kwam 2 weken geleden het nieuws.
0: Ja.
1: Er waren onderhandelingen gaande over compensatie. Wat er allemaal in de kazerne zou komen voor al het volk wat eruit vertrok. Kazerne bleef overeind. Veiligheidscampus, productiekeuken, Rijkscongrescentrum, weerbaarheidstrainingscentrum. En ineens kwam daar het nieuws. Nee, er is geen plek meer voor de veiligheidscampus en niet meer voor het trainingscentrum. Nee, niet meer voor de productieke. Want de kazerne puilt uit.
0: Ja. We hebben Assen nodig, zei de staatssecretaris.
1: Ja, keihard nodig.
0: Ja.
1: Alle ruimte die er is nodig.
0: Ja.
1: Wat doet dat met je?
0: Nou ja, dat is heel gek om te zeggen, maar ik werd daar heel blij van. Want ik heb inderdaad al sinds 2010 of zo ben ik hiermee bezig geweest. Mm-hmm. En dat je dan nu dit resultaat mag zien op het moment dat je hier commissaris van de Koning mag zijn. Iedereen heeft zich hier in Drenthe zo hard voor gemaakt. En dat is een gezamenlijke inspanning geweest van ons allemaal. En dat dat dan deze uitwerking heeft. En we willen uiteindelijk nog steeds dat conferentiecentrum. We willen nog steeds die keuken.
1: Ja.
0: En we willen nog steeds de veiligheidscampus Assen. Want dat gaat ons verder brengen hier.
1: Ja. Maar als het dan niet op het kazerneterrein kan, dan ergens anders in de stad.
0: Zo is het.
1: Ja, oké. Okay. Misschien dan toch op de plek waar dat NAM-gebouw staat.
0: Ik denk dat alles gewoon in
1: kaart wordt gebracht. Maar het plannetje WZA mislukt is?
0: Ja, nou ja, je weet niet of het al definitief mislukt is. Mm. Maar het is natuurlijk wel jammer dat zo'n mooi gezamenlijk initiatief... Ja. Dat niet wordt gehonoreerd.
1: Nee. Iets om de NAM nog even over aan te spreken, commissaris?
0: Dat is altijd goed om, om partijen nog eens na te vragen. En te kijken hoe zaken beter kunnen. Ja, en soms, dat is ook wel natuurlijk een samenspel met onze gedeputeerden. Hè? Dus we moeten gewoon goed kijken. Want het, nog een mooie iets. MN-initiëerregio. Hè? Als je kijkt naar onze Neder-Saxe-lijn. Wil je langer termijn, wil je aan de slag.
1: Ja.
0: En het is gewoon gelukt om Emmen daarin te krijgen in die notaruimte.
1: Ingekopt.
0: Zo is het.
1: Ja,
0: nou, daar zijn we blij mee met elkaar. Dus soms hebben we best wat successen te vieren.
1: Ja, wat staat er nog bovenaan het lijstje van de commissaris van de Koning in Drenthe, Agnes Mulder, als uitermate urgent?
0: Wij willen uiteindelijk dat het stikstofslot eraf gaat. Dus we hebben natuurlijk contacten ook daarover in Den Haag met de minister.
1: Volgende 26 juni is de grote dag.
0: Ja.
1: Over 2 weken.
0: Nou, laten we hopen dat ze dan ook daadwerkelijk naar buiten komen met het nieuws. En dat
1: het een beetje past bij het Drentse plan.
0: Precies. Dat we goed kunnen samenwerken om uiteindelijk gewoon boeren langetermijn zekerheid te kunnen geven. Want die willen ook gewoon verder door met ondernemen. En de rest van Drenthe wil dat ook. De rest van Nederland wil dat ook.
1: Oké, goed. Nou, wij kijken met de commissaris mee wat er straks gaat gebeuren om dat stikstofslot eraf te krijgen. En of dat een beetje spoort met het Drentse plan wat Henk Emmens al heeft gelanceerd.
0: Zeker.
1: Als BBB-gedeputeerde. Ja. Agnes Mulder, dank dat je er was.
0: Graag gedaan.
1: En we gaan zien hoe jij als commissaris met de rest van de 4 gedeputeerden de klus in ieder geval voor deze periode af gaat maken.

0: Ja, en de nieuwe gast aan tafel, Sandra Lok, mag zelf even afkondigen wie dit was.
1: Hoi.
0: Hoi, wie was dit? Wie hoorde je net?
1: Leo Moorman.
0: Ja. Met het nummer? Weet je dat toevallig ook?
1: Nee, dat weet ik niet. Nee.
0: Zijn nieuwste nummer, dat heet Plattelaansgevoel. Ja. Want we gaan het hebben over het culturele festival Noordergloed, dat het gevangenisdorp Vinhuizen wat meer op de kaart moet zetten. En helemaal natuurlijk als het 5 jaar na dato is dat de vroegere strafkolonie op de werelderfgoedlijst van UNESCO is terechtgekomen. Want vanaf volgend weekend, Sandra, jij bent de grote projectleider en programmeur van dit festival, gaat het helemaal los in Vinhuizen. Zaterdag 20 en 21 juni. En is het nou projectleider met een korte ei of een lange ei?
1: Ja, dat is een hele goede vraag.
0: Ja.
1: Nee, korte ei, korte ei.
0: Met een korte ei. Want het loopt nog geen storm, hè, begrijp ik, op het festival. Het kaartenverkoop.
1: Nou, we zijn nu begonnen met een mooie eindsprint. Dus dat is heel fijn. We hangen sinds vorige week ook aan de A28 met een heel groot bord. En we zien nu dat de kaartverkoop stijgt. Dus dat is wel fijn.
0: Ja. Op hoeveel zitten we ongeveer dan?
1: Oh, ik weet het niet uit mijn hoofd eigenlijk.
0: Nee? Enkele honderden?
1: Ja,
0: zoiets. Maar jullie willen wel naar een paar duizend, toch?
1: Nou, we willen liefst wel nog heel wat meer. Ja,
0: ja, ja. Maar misschien zijn mensen ook weer in kicken wat weer doet.
1: Ja, dat. Nou, dan is dat wel goed nieuws. Want het wordt volgende week 28 graden. De zon gaat schijnen. Dus
0: het is dan wel weer heel heet, hè?
1: Het gaat wel meteen ook weer helemaal de andere kant op. Ja, klopt.
0: Ja, ja, ja. Maar heb je er een beetje zin aan? En heb je alles al voor elkaar? Of moet er nog heel veel gebeuren?
1: Nee, ik had gisteren zo'n moment dat ik dacht, volgens mij is alles wel in kannen en kruiken, zeg maar. Ja, alle artiesten, alle acts zijn geïnformeerd. Hoe laat ze moeten spelen, wat er. Het programmaboekje is nu gemaakt, het blokkenschema staat online.
0: Ja,
1: dus nu zijn het echt nog de laatste kleine voorbereidingen en dan gaan we los volgende week. Ja.
0: Nou, en een van die artiesten, die hoorden we net, is Leon Moorman. Op welke dag staat hij trouwens?
1: Zaterdag 20 juni, hij opent het festival om 1 uur. Ja,
0: ja, dat had ik al gezien, want ik dacht van ik wil ook even naar Leon Moorman. Het is jammer om 1 uur, maar dan sta ik hier nog met de laatste Casata voor de zomerstop.
1: Ja.
0: En dan heb je nog die Klotenbrug. Maar ik dacht al, hoe moet ik nu straks naar Vinhuizen? Want die Norgebrug ligt eruit. En die had voor de TT klaar zullen zijn. Waren het niet dat daar ineens zwaluwen zitten te nestelen? En dat er iets met de bodem is en een damwand?
1: Ja.
0: Hoe ga je dat oplossen?
1: Nou ja, wij gaan dat niet kunnen oplossen. Je zult moeten omrijden als je naar Vinhuizen wil.
0: Ja. Via een Ommelandse reis volgens mij, als je vanuit Assen die kant op wil.
1: Ja, via Norg, denk ik.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Dus maar het is een paar minuutjes extra, maar dan krijg je wel een hele leuke dag voor terug. Dus volgens mij
0: is het niet uitermate balen dan voor jullie, nu je met je festival geprogrammeerd staat in het weekend van 20 en 21 en dat die brug er dan uit ligt?
1: Tuurlijk is dat jammer. Het was fijn geweest als hij klaar zou zijn. Dat was ook eens wel de prognose dat hij klaar zou zijn.
0: Ja, zeker.
1: En nu is dat niet zo, maar ja, dan is het gewoon, wij gaan gewoon door. En we gaan
0: het is zoals het is.
1: Ja, dat is zo, ja.
0: Jullie gaan geen pendelbussen inzetten of zo?
1: Geen pendelbussen, nee.
0: Oké, goed. Ja, je hebt op een gegeven moment een begroting. Kun je ook niet alles voor doen, denk
1: precies,
0: ik.
1: Precies.
0: Goed, straks duiken we wat dieper in dat festivalprogramma dat Vinhuizen op de kaart moet zetten. En dan niet 1 keer, maar zelfs jaarlijks moet terugkeren. Maar is natuurlijk afhankelijk van het succes van
1: zeker, ja,
0: deze zomer. Maar eerst even naar onze speciale tafelgast van vandaag. En dat is wethouder Jurrit Vellinga van Leefbaar Gemeentebelangen Tinalo. Nog wel, want 30 juni gaat hij via de zijdeur af. Nee hoor, is een grapje. Gewoon via de hoofdingang. Je bent bezig met de laatste loodjes. Hoe zwaar zijn die laatste loodjes? Wat moet je nog doen?
2: Die zijn niet zwaar.
0: Nee?
2: Nee, het is echt afronden van een paar dingen en een paar dossiers.
0: Oké, en echt afronden van die paar dingen, dat is niet meer café onder de linden, hè, in Fries. Wat zo leuk was bedacht van, god, daar gaan we een leuk cultuurhuis van maken. We kopen de tent. De eigenaar met pensioen. Alleen er zit zo'n lelijke huurder in die de boel een beetje dwars zit.
2: Ja, ik kijk daar wat anders naar. De actie van de gemeente om het laatste café in Fries te willen behouden is denk ik heel goed geweest.
0: Ja, dat is mede ingegeven door jou toch? Want je bent ook inwoner van Fries en dacht van,
2: absoluut,
0: het zal toch niet gebeuren dat die tent sluit en er wat anders gaat gebeuren?
2: Absoluut, absoluut. En eigenlijk gelijktijdig kwam de gedachte, ook vanuit het dorp zelf, om het derde cultuurhuis van de gemeente, hè, naast Eelde en Zuid-Lara in Fries, dat onder de linden daar ook deel van zou moeten uitmaken. Dus het komt goed uit dat het straks van ons wordt. We hebben vertraging door huurders perikelen.
0: Ja, dan heb je altijd nog het middel van handhaving. Want wonen mag er niet eens. Dus de gemeente treedt eens even stevig op.
2: Nou, de gemeente moet optreden. Als de gemeente leert dat ergens illegaal iets gebeurt, dan zul je toch moeten handhaven.
0: Ja, want jullie wisten dit niet?
2: Nee, dat
0: daar kwam je pas achter op het moment dat de koop was gesloten. En ja. Dat er, oh verdorie, er zit nog een huur erin.
2: Nou, we kwamen erachter dat er gehuurd werd toen het getaxeerd werd.
0: Mm.
2: Maar de voorwaarde was dat het huurvrij opgeleverd zou worden. En dat is niet gelukt.
0: Nee.
2: Dus dat is jammer. Ik vind het ook jammer voor de eigenaar. Maar er is nu een mooie oplossing gevonden. Het wordt tijdelijk geëxploiteerd door een andere club.
0: Ja.
2: Vijfschaft.
0: De eigenaar kan toch met pensioen. En de gemeente die zit te wachten op het moment dat het is opgelost met die huurder. Punt.
2: Ja, en we hebben dat voor het cultuurhuis hebben we dat café de eerste 2 jaar nog niet nodig. Het blijft gewoon open.
0: Okay.
2: Dus het lijkt eigenlijk allemaal goed te komen.
0: Oké, nou, we moeten nog afwachten of het goed komt. Okay. Maar even een ander ding. Jullie zijn als Leefbaar Gemeentebelangen Tjernalau deze week is even flink losgegaan op Facebook.
2: Ja,
0: over een lokaal journalist, David Stolk van het blaadje Dorpsklanken in Eelde.
2: Ja.
0: En Marcel Elzerman, die zit trouwens niet meer officieel in de raad, maar die is commissielid volgens mij toch, bij jullie.
2: Klopt.
0: Die is dus even flink met een filair pennetje aan het schrijven gegaan en die heeft die David Stolk toch op de grond toe afgebrand vanwege zijn columns, omdat hij al 4,5 jaar leugens schrijft over jullie club. Dan denk ik, waarom doe je dit als partij?
2: Dat is denk ik wel een goede vraag. Kijk,
0: want als je geschoren wordt, moet je gewoon stilzitten.
2: Ja, dat is de politieke wet die er heerst. Ik kan me best begrijpen dat na niet 2, 3, maar 14, 15 columns.
0: Nou, over 4,5 jaar is helemaal niet veel, elke week een column.
2: Als het over een politieke partij gaat, is het bijna altijd overleefbaar. En dat daar wat frustratie ontstaan is, dat kan ik heel goed begrijpen.
0: Gewoon tot 10 tellen.
2: Het goede nieuws is, Margriet, dat David Stolk is uitgenodigd door de fractie. En David heeft gezegd dat hij langskomt.
0: Ja.
2: We gaan met elkaar in gesprek, we gaan praten over hoe we verder gaan met elkaar.
0: En, okay.
2: Nou, ik denk dat daar dat zijn meestal heel
0: simpel. Had je dat niet eens eerst moeten doen voordat je als partij fel van leer trekt, ja, en vervolgens de boemerang weer keihard in je gezicht terugkrijgt, hè, als partij?
2: Ja, dat,
0: want wat heb
2: dat
0: je eraan?
2: Dat weet ik niet. Ik heb wel eens met David een goed gesprek gehad.
0: Oh, kan wel.
2: Ja, zeker.
0: Okay.
2: Dat is ook alweer even geleden, maar.
0: Mm-hmm.
2: Ja, hij woont ook niet in de buurt, hè? Dus het is ook een beetje lastig om hem uit te nodigen.
0: Dat klinkt alweer zo'n klankje in door van je hoeft niet in de buurt te wonen om de politiek te kunnen volgen. Hè? Dat weet je tegenwoordig, want alles is op internet die raadsvergaderingen te volgen.
2: Mijn ervaring is dat
0: je moet erbij zijn voor het beste resultaat.
2: Als je erbij bent, dan zie je 5 keer meer dan wanneer je het via internet bekijkt.
0: Oké, goed. Maar jullie gaan er eens even fijn over praten. Maar ik denk wel dat je jezelf als partij alleen maar in de vingers snijdt en je eigen voet schiet op het moment dat je zo tekeer gaat. Want je hebt het ook gezien aan alle reacties. Je krijgt het als partij weer 3-dubbel terug. En een column is een column.
2: Ik zie geminde reacties. Maar ik weet je.
0: Zelfs de burgemeester geeft jullie op je kop. Van nou, niet aan een journalist.
2: Nou, dat weet ik niet. Ik ben het wel met Marcel eens. Hè.
0: Marcel Thijssen, in dit geval.
2: Zeker. Mijn burgemeester. De politiek is er niet om de journalistiek te controleren. Dat doen we ook niet. Iedereen mag schrijven wat hij wil.
0: Nee, en de journalist is er om de politiek te controleren.
2: Absoluut.
0: Maar jullie vinden dat hij dat niet goed doet.
2: Nou, ik vind dat je best wel een mening mag hebben over een journalist. Dat is op zich niks mis mee.
0: Okay.
2: Maar ik wil hem niet in zijn schrijven. Hij mag schrijven wat hij wil.
0: Ja, nou ja, kennelijk niet, want jullie gaan de fors tegen te keer. Dus,
2: ja, maar je mag wat
0: is de les, Jurrit Vellinga, hiervan? Het ware beter dat?
2: Ik ben blij met de oplossing dat we met David in gesprek gaan. Ik denk dat dat heel veel gaat helpen.
0: Goed, we gaan zo meteen na 1 uur verder praten. Ook over een akkefietje waarbij je zelf in opspraak kwam vanwege de Tjernalau-tapes. Waarbij een fractielid even lekker iets opnam uit de fractievergadering en vervolgens naar buiten bracht. Geloof ik ook in Dorpsklanken, hè, of niet?
2: Onder andere, ja.
0: Ja. Daar heb je ze weer. Goed. Maar eerst gaan we het hebben over een festival. Nieuw op de kalender, en dat is Noordergloed in Veenhuizen. Volgend weekend. Sandra Lok, je bent programmeur en de projectleider. Wat voor soort festival is het eigenlijk?
1: Het is een cultureel festival, dus er is van alles te doen. Van
0: ja, wat is van alles?
1: Muziek, theater, voorstellingen. We hebben fietstochten, lezingen over de kolonie van weldadigheid. Gedaan trouwens door Patricia Snel, die ook zo meteen langskomt.
0: Ja, want zij schreef De Vondeling van Veenhuizen.
1: Ja, klopt.
0: En heeft daar literaire wandelingen van gemaakt.
1: Ja, en zo. Een fietstocht en een lezing. En wij maken er ook voor Noordergloed een theaterstuk van. Dus ze zijn nu dit weekend ook weer druk aan het repeteren. Dus vanaf volgende week is ook het theaterstuk De Vondeling van Veenhuizen te zien op Noordergloed.
0: Ja, maar het is dus theater, muziek, wandelen, fietsen enzovoorts. Het is een bonte verzameling van allerlei culturele zaken. Noem eens wat namen die er komen, behalve dan Leon Moorman.
1: We hebben bijvoorbeeld op de zaterdagavond Roze Bluffpand en Taxi Taxi staan.
0: Ja, ik had er nooit van gehoord. Ik heb gegoogeld. En wie is zij, Roos Bluffpand?
1: Roos Bluffpand, ja. Ik heb haar een paar jaar geleden zien optreden op een ander festival. Zij komt uit Utrecht en zij komt... het is gevoelige elektronische popmuziek.
0: Ja.
1: Dus zij maakt hele leuke muziek. En dat krijgt het hele weiland wel aan het dansen, denk ik.
0: Hele weiland. Want het gebeurt binnen en buiten, hè?
1: Ja, klopt. Er zijn in Veenhuizen natuurlijk hele mooie monumentale panden. Daar zitten we deels in. Maar er zijn ook hele mooie tuinen, zoals de tuinen van Weldadigheid. Dat staat straks hopelijk mooi in bloei. En daar is dan ook een podium waar mensen kleine intieme optredens kunnen zien. Ja.
0: Maar dan hebben we natuurlijk ook nog het binnenterrein van het Gevangenismuseum, waar jaar op jaar het Pauperparadijs heeft gestaan. Dat wordt ook een prachtig toneel voor wat artiesten. Want Leon Moorman treedt daar bijvoorbeeld ook op.
1: Ja, die opent daar inderdaad op de zaterdag. En daar hebben we onder andere ook Ellen ten Damme staan op de zaterdagavond. Dus dat is echt ons hoofdpodium. Daar komen op de zaterdag 5 artiesten, op de zondag 4. Longo Longo speelt daar. 12-koppige band. Caribische funkmuziek. Elsa Birgitta Beckman staat daar. Gevoelige popmuziek.
0: Orange Skyline komt ook.
1: Orange Skyline sluit
0: even een rockband, toch?
1: Op de zondag, inderdaad.
0: Ja, dan hoeft niemand meer naar de kerkklokken te luiden. luiden de kerkklokken te luisteren, maar naar Orange Skyline. Want hoe laat treden zij op?
1: Ja, zij treden op van 7 tot 8.
0: Oké, s'avonds, hè?
1: S'avonds. Zeker, okay.
0: Daarna kunnen de kinderen rustig gaan slapen.
1: Zeker, het terrein gaat open om 12 uur 's middags en de acts starten allemaal om 1 uur. Zowel op de zaterdag als op de zondag.
0: Ja. Ja. En wat voor publiek moet het nu trekken?
1: Nou, heel breed eigenlijk. We hebben, omdat het natuurlijk de eerste editie is, hebben we ook breed ingezet qua programmering. Dus er is een kinderprogramma met poppentheater, een kinderworkshop met een lokale kunstenares. Kunnen kinderen magneten maken. Maar dus ook allemaal bandjes, theatervoorstellingen. En dus
0: het is voor jong en oud dus eigenlijk.
1: Zeker.
0: Ja. Ja. En voor de liefhebbers van cabaret ook, want er is ook een cabaretier. Ik moet even kijken. Kiki Schippers. Had ik ook nooit van gehoord, maar ik heb ze allemaal even gegoogeld. Veel bijzondere artiesten. Maar nou is het de bedoeling dat het niet bij één festival blijft, maar dat het jaarlijks terugkeert. Waar is dat nou precies afhankelijk van? Hoeveel mensen moeten er dan komen?
1: Dat weet ik niet. Eigenlijk waar dat precies van afhankelijk is. Ik denk dat het belangrijk is dat het dorp enthousiast is en dat er gewoon een behoorlijk aantal bezoekers komt.
0: En wat is een behoorlijk aantal? Wat is een minimum waar jullie op koersen? Want jullie hebben van de provincie ook 70.000 euro gekregen. Jullie hebben natuurlijk met een veel groter budget te maken. Want ik zie op alle social media constant reclame voorbij komen van Noordergloed. Ik denk, dat kost ook nog wel wat.
1: Zeker, maar ja, online marketing is tegenwoordig natuurlijk wel wat het doet. Iedereen zit op zijn telefoon, dus daar zitten we inderdaad op in.
0: Maar met hoeveel mensen ben je uit de kosten? Dat is het belangrijkste.
1: Nou, wij hopen dat er 500-600 bezoekers toch minimaal komen per dag.
0: Ja. Ja.
1: Dus dan daarom trekken we er nu ook nog even hard aan. Kijk, het is een eerste festival. Mensen zitten inderdaad misschien even af te wachten wat het weer gaat doen. En tegenwoordig in festivallandschap is het gewoon laat beslissen.
0: Ja.
1: Dus wij hopen nu mensen ook zien hoe het weer gaat zijn en dat het zonnetje volop gaat schijnen. Dat steeds meer mensen gaan denken van hey, dit is toch wel heel erg leuk om daar een dagje naartoe te gaan of een heel weekend.
0: En het moet ook Veenhuizen als werelderfgoed met de werelderfgoedstatus op de kaart zetten. Maar je zit natuurlijk wel een heel druk weekend, hè? Oerol. Cultuurliefhebbers zitten op Oerol, want het is volgend weekend ook nog. In Assen is er van alles te doen rondom de TT-festival. Ja, en ook nog het Holland International Blues Festival. Is de datum wel zo handig gekozen dat weekend? Wat denk je zelf?
1: Geen idee. Ja, het is een hele volle zomer met heel veel festivals. En ook dat weekend is heel druk. Dus ja, mensen zullen een keuze moeten gaan maken.
0: Ja. En dan maar kiezen voor?
1: Noordergloed natuurlijk.
0: Noordergloed. En als mensen denken van, ik wil er veel meer van weten, waar kunnen mensen terecht?
1: Op noordergloed.com, onze website. Daar staat alle informatie en ook daar kunnen ze een ticket kopen.
0: Goed zo. Nou, en in ieder geval is straks ook schrijfster Patricia Snel hier in Cassata te gast. Want zij heeft behalve de roman De Vonding van Veenhuizen weer een nieuwe historische roman geschreven. De Wees van Westerbeek. Maar die is volgend weekend ook beide dagen te bewonderen.
1: Zeker, ja.
0: In Veenhuizen. En dan ook het theaterstuk De Vondeling van Veenhuizen. Nou, Sandra Lok, ik wens je heel veel succes, plezier met het festival Noordengloed in Veenhuizen. En mensen, als je nou denkt van Veenhuizen, dan moet ik toch eens gaan kijken. Dan moet je echt volgend weekend. Dit is je kans om heen te gaan. Dankjewel dat je hier was. Dit was het eerste uur van Cassata. Blijf luisteren. Tot zo.

0: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
2: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
2: Borgstee, Assen.
4: Oh, heerlijk hier, hè?
5: Ja, eindelijk even niks.
6: Dit is echt nice.
7: Hola, le pongo dos cervezas.
8: Hola, señor. Sí, twee bier.
6: Voor mij?
4: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
7: Por favor.
6: Proost. Proost.
9: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 1 uur.
15: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Bedierstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen en er zijn 7 mensen opgepakt. De noodopvang in een sportcentrum in wijk Bedierstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het dan droger, het wordt 15 tot 20 graden. Morgen ook op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
17: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. zo komen we veilig thuis in Drenthe.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubinga in Meppel.
19: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
20: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
21: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
21: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
22: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
23: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
24: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
25: Radio Drenthe.
26: Casata.
25: Met Margriet Benak.
27: Het is alweer 7 minuten over 1. Hoogste tijd dus voor het tweede en laatste uur van deze Casata-aflevering 1339. En daarin gaan we dik 200 jaar terug in de tijd naar het jaar 1818. Toen het verhaal begon van de maatschappij van weldadigheid in Frederikshoort. Want schrijfster Patricia Snell, dit neemt ons mee terug in die tijd. Want na de succesvolle roman De Vondeling van Veenhuizen, die 2 jaar geleden uitkwam, komt ze met een tweede historische roman over de Drentse koloniën. En die heet De Wees van Westerbeek. En volgende week komt dat boek uit. Het Radioforum bespreekt zoals altijd het nieuws van afgelopen week. En speciale tafelgast is dit keer nog wel de wethouder van Tinalo. Ik heb het over Jurrit Verlinga, die namens Leefbaar Gemeente Tinalo 4 jaar lang in het college zat. Maar voor hem is er straks geen plaats meer in de herberg van het college van BMW. En zit hij straks dus gewoon weer in de raadsbankjes.

0: Maar Jurrit Fellinga, volgens mij moet ik zeggen, zit hij voorlopig straks weer in de raadbankjes. Of niet? Of ben je van plan om toch, want je zei net voor 1 uur van ja, je bent wel gekozen, je had ook de meeste stemmen, hield niet over, ruim 700 zag ik. Klopt,
1: ja.
0: Dan ga je dan toch denken van hey, het wethouderschap was leuk, terugverwezen naar de raadsbankjes, hoe lang hou ik dat vol?
2: Ja, ik heb je dat dilemma wel geschetst. Hè? Aan de ene kant ben je gekozen en aan de andere kant kan dat voor een nieuw college ook belemmerend werken als er iemand in de raad zit die ja, toch veel weet.
0: Ja, een bedweter is ook.
2: Misschien.
0: Ja, het beter kritisch. Weet. Ja, ja. Kritisch.
2: Ja.
0: Nee, en soms zeggen mensen ook van ja, als je wethouder bent geweest moet je niet in de raadsbankjes gaan zitten, want dan ja, word je een beetje een azijnpisser, word je een beetje zuur.
2: Ja, dat wordt gezegd en ik ga proberen dat niet te worden voorlopig. Nee, dat is niet de intentie ook.
0: Dus je gaat er met de stralende lach zitten zoals je nu hier ook in Casada
2: altijd
0: zit. Altijd. Als we nou eens terugkijken naar die 4 jaar. Wat heb je bereikt als wethouder? Wat heb je toch voor elkaar gekregen wat misschien wel 20 jaar niet lukte? Ik kan zo een paar voorbeelden noemen.
2: Ja, ik wil ze zelf noemen hebben. Hoor. Maar,
0: ja, nee, jij mag ze noemen. Het zijn jouw successen.
2: Zijn ze vrij duidelijk. Hè? Waar ik echt trots op ben is dat we in het centrum van Eelde nu een plan ligt wat uitvoerbaar lijkt, waar echt vergunningen op gaan ingediend worden.
0: Je wordt al voorzichtig, hè? Lijkt. Want er is al eens een keer eerder een centrumplan voor Eelde geweest. Wat uiteindelijk voor de rechter sneuvelde.
2: Precies, maar dat was een erg ingewikkeld plan. Dit is ook een breed gedragen plan. En ook in Zuid-Laren heeft het lang geduurd en wordt nu straks echt gebouwd. We zijn echt heel ver daar.
0: Ja, op de plek van Prins Bernhard Hoeven terrein. Hè? En er komt ook een woonwijk achter.
2: Ook een grote woonwijk, ja.
0: En twee supermarkten.
2: Zeker, het is een cultuurhuis. Het wordt echt heel mooi in Zuid-Laren.
0: Ja, het heeft 20 jaar geduurd. Nou. Ja. Alles duurt lang in. Sinalo, zeggen mensen wel eens.
2: Soms duren dingen lang. Maar ik ben er best trots op dat nu in de afgelopen 4 jaar een enorme impuls gehad heeft.
0: Okay. Maar niet iedereen is er blij mee. Want dat gedonder in Zuid-Laren, het opheffen van enkele parkeerplaatsen, heeft geleid tot de Facebook-site Sinalo Inside.
2: Klopt. Ja.
0: En daar krijgen jullie er flink van langs. Ja. En vooral jij, Jurrit Fellinga.
2: Klopt.
0: Dat heeft je misschien ook wel heel veel stemmen gekost. Misschien, achteraf.
2: Moeilijk te zeggen. Het is wel zo dat als een aantal mensen ergens het niet mee eens zijn, via social media tegenwoordig best veel invloed kunnen hebben.
0: Nou,
2: en dat is
0: ze hebben flink de pik op jou en op Leefbaar Sinalo.
2: Ja, en onterecht vind ik zelf, maar dat is wel de wereld van nu.
0: Nou, het is ook een beetje de wereld van vroeger, want jouw schoonvader is de ons wel bekende Casper Kloos.
2: Zeker.
0: En als er iemand met een vilain pennetje kon schrijven, dan was hij het wel.
2: Klopt. Absoluut.
0: En hij, ja, toch?
2: Ja, zeker.
0: Hij is daar al jaren mee bezig. En bovendien doet hij het nog altijd, terwijl hij niet meer in de gemeenteraad zit. Als oma vertelt op LinkedIn, zie je dan weer verhalen van Casper Kloos.
2: Zeker. Ik vind ook dat hij vaak gelijk heeft.
0: Oh ja?
2: Ja,
0: oh, je kunt ook weinig anders zeggen natuurlijk over je schoonvader. Of niet?
2: Ik ben de eerste om te zeggen dat ik het ergens niet mee eens ben.
0: Okay.
2: Ja, zeker weten. Ja.
0: Maar hij slaat al vaak de spijker op zijn kop, vind je?
2: Nou, ik vind dat hij heel goed kan vertolken hoe de man op straat tegen de politiek aankijkt.
0: Hmm.
2: En vaak ook misschien wel het vertrouwen of de verbinding een beetje verloren is. En ik denk dat er een uitdaging ligt bij volksvertegenwoordigers in Nederland misschien wel om daar weer, om daar toch gevoelig voor te zijn.
0: Mm.
2: De afstand wordt wel heel groot.
0: Mm. Nou, de afstand tussen jouw partij en het volk is kennelijk ook heel groot geworden. Gezien het feit dat jullie maar 3 van de 6 zetels hebben overgehouden. Wat zei je schoonvader daarvan? Had hij daar ook nog een mooi verhaal over? Over oma vertelt en oma weet wel hoe het kan?
2: Ik weet het niet. Ik denk, het is heel lastig om te duiden waar dat verlies vandaan komt.
0: Hebben jullie het daarover gehad? Want hij is natuurlijk de oprichter van de partij, ooit voortgekomen.
2: Zeker.
0: Vanuit Fries, dan Eelde Fries Zuid-Laren.
2: Zeker.
0: En vervolgens Leefbaar Sinalo geworden.
2: Ja.
0: Wat is de analyse van de oude grijze wijsgeer?
2: Nou,
0: blijft nu wel heel lang stil op radio, hè?
2: Ja, ik denk ik denk dat het de aanname was dat het succes van dit college, wat in mijn ogen best succesvol is geweest, zich zou doorvertalen naar een verkiezingsuitslag.
0: Ja, dat zei je al eerder, maar dat is niet gebeurd. Waar ligt dat dan aan?
2: Ja, dat toch te weinig laten zien waar we voor staan. De verbinding een beetje verloren misschien wel. Okay. Is dat wel de analyse?
0: En vervolgens te veel op je laarzen gehad via die social media platforms waar mensen echt grof tekeer gingen.
2: Ik denk een optelsom.
0: Ja, oké. Okay. En dan wil ik toch nog even afsluiten met iets lelijks. De Tinalo-tapes.
2: Ja, hoe?
0: Wat is dat nou voor faux pas in Goedrens? Wat er gebeurd is in jullie fractie, waarbij dus een fractievergadering is opgenomen en vervolgens naar buiten gebracht, waarbij jij als de grote leider, wethouder, Judith Vellinga, nogal lelijke dingen riep over collega's in de gemeenteraad.
2: Ja, dat is. Het was trouwens een besloten bestuursvergadering. Dus geen fractievergadering.
0: Oh, een besloten bestuursvergadering,
2: Daar was wat, laten we zeggen, campagne-retoriek werd daar geuit. Ik heb daar een collega-raadslid, Richard Eilkema, heb ik
0: van Tinalo
2: Jezus
0: nu
2: genoemd.
0: Ja.
2: Het was een half compliment hoor, want ik vind het een hele charismatische man die heel goed kan uitdragen waar hij voor staat.
0: Ja, maar dat bedoelde je niet
2: dat
0: helemaal.
2: Werd anders, nou, dat bedoelde ik wel half. Mm. Maar dat is gelekt door iemand.
0: Ja, maar er zit er dan iemand bij binnen jullie eigen gelederen die dat dan opneemt en vervolgens lekt.
2: Ja, dat was best.
0: Dan denk ik, lekkere club daar zeg, die Leefbaar Tinalo.
2: Nou, kijk, dat was. De context was dat het midden in een tumultueuze tijd was waarin er een AZC in Friesland
0: komen. Ja, ik weet er alles van. Een asielwijk zou er komen.
2: Ja, nou, dat is overdreven. Het ging om 250 mensen. En
0: wij noemden dat een asielwijk. Zo heeft de burgemeester het zelf toen genoemd.
2: We hebben toen dat aantal vanuit Leven hebben we daar dat aantal naar beneden gebracht.
0: Ja.
2: Maar wel ons wel gecommitteerd aan dat AZC.
0: Ja.
2: Loyaliteit naar een college, loyaliteit naar een coalitie.
0: En er was kennelijk iemand binnen de partij het niet mee eens en die heeft het lekker laten lekken.
2: Daar was iemand het heel erg mee oneens.
0: Ja.
2: Die heeft geprobeerd op deze manier daar ons te laten struikelen om dat vooral niet door te laten gaan.
0: Van je vrienden moet je het maar hebben. Van je
2: dat heeft
0: vrienden.
2: Pijn gedaan, ja. Ja. Ik heb een hekel aan verraad.
0: Ja. Maar ja, goed, het kwam je wel op een motie van wantrouwen te staan.
2: Ja, dat was op de avond.
0: Net overleefd.
2: Ja, nou ja.
0: Drie stemmen tekort om hem aangenomen te krijgen.
2: Oppositie-coalitie. Maar dat was op een avond waarin dat beladen AZC ook de hele avond ter discussie kwam. En de emoties liepen hoog op. Het was vlak voor de zomer.
0: En Tinalo is altijd wat te doen, politiek gezien ook.
2: Ah, vind ik wel meevallen.
0: Ah, oké. Nou, Midden-Drenthe gaat jullie nu voorbij trouwens. Gaan we het zo over hebben in het forum. Maar goed, als je terugkijkt, wat heb je dan zelf van geleerd? Van tevoren iedereen vooraf aan de besloten vergadering de telefoon inleveren?
2: Nee, dat kan niet. Je kan niet nu door als een paranoïde mens dat iedereen wantrouwt.
0: Maar jullie zijn toch voor openheid, transparantie als partij?
2: Ja, we zijn zo transparant dat wij al onze bestuursvergaderingen voortaan live gaan streamen.
0: Oh ja, is dat echt zo?
2: Nee.
0: Oh, gelukkig. Goed. Wat ga je missen als wethouder?
2: Ik ga het meest missen. Ik ga twee dingen missen. Het gevoel dat je in een team als een college echt dagelijks bezig bent met je gemeente.
0: Mm.
2: En ik ga allemaal interacties met inwoners heel erg missen. Ik vind het echt heel erg leuk.
0: Als raadslid kun je toch ook interacties hebben? Dat is belangrijk, toch? Met de fietsen in bluswater.
2: Als wethouder heb je wat een andere rol en kan je soms wat meer betekenen voor mensen zonder heel erg per situatie te bekijken. Maar ik vind het gewoon heel fijn om op die manier met mensen om te gaan.
0: En je had graag doorgewild, waren het niet dat?
2: Ja, dat is het leven en dat is de politiek. Ja.
0: Oké, het giet zoals het giet. Oké, hoogste tijd voor wat anders.
1: Cassata, het radioforum.
0: Want Judith Vellinga, terwijl jij straks de laatste loodjes nog moet doen als wethouder, doe je tussendoor ook nog even mee in het radioforum van Cassata.
2: Ja, dat heb ik mee. Ja, leuk.
0: Even een nieuwe functie, kortstondig. En daarna zit
3: Henk Humelet voor het CDA, Kamerlid in Den Haag, hè?
0: En van
3: Erika.
0: En
4: Hendrikus Loof voor de Partij van de Arbeid, fractievoorzitter in de Staten van Drenthe.
0: Afkomstig uit
4: Hogeveen.
0: Moet jij trouwens vandaag niet bij het congres zijn van Pro in Den Bosch?
4: Ja.
0: Om te kijken of het allemaal wel goed gaat met de beslissende klap op de fusie tussen Partij van de Arbeid en GroenLinks.
4: Is er ruzie?
0: Nee, fusie.
4: Oh, de fusie. Ja.
0: Spreek ik zo onduidelijk.
4: Ja, nee, precies. Nee, het gaat wel door, ook zonder mij. En je kaapt meteen alweer mijn nieuws van de dag natuurlijk.
0: Oh, dat is natuurlijk. Wat is jouw nieuws van de dag?
4: Ja, dat is dus nu het as we speak, zeg maar. Het congres in
0: Is er al nieuws over?
4: Ik weet duizenden PvdA's en GroenLinks'ers bij elkaar gekomen zijn om straks de klap te geven op die fusie. En die
0: oh, maar de klap is er nu nog definitief niet, hè?
4: Rond 3:30 wordt er gestemd, geloof ik. Dus ik kan nog meedoen straks.
0: Oké. Okay. Maar we weten bovendien ook al dat de naam Pro ook definitief gevoerd gaat worden.
4: Ja.
0: Ja, dan mag je ook even vertellen, want er staan Provinciale Statenverkiezingen aan te komen. Gaan we straks ook met Pro Drenthe de Statenverkiezingen in?
4: Ja.
0: Ja?
4: Ja.
0: Komt gewoon één.
4: Ja, of het die naam wordt, dat weet ik nog niet.
0: Landelijk is dat de naam. Ga je weer wat anders doen dan?
4: Nee, Pro is natuurlijk gewoon, dat gaan we gewoon gebruiken.
0: Ja.
4: Of het dan Pro Drenthe of gewoon Pro heet, dat weet ik nog niet exact. Maar we gaan straks als één partij de Statenverkiezingen in. Ja.
0: Oké, okay, en dat wordt al eigenlijk vanaf de zomer in elkaar gevlochten? Ga je elkaar zitten in de statenbankjes?
4: Nee, we vergaderen samen nu sinds enige tijd. Als fracties om elkaar aan elkaar te wennen natuurlijk. Uh-huh. Maar we blijven tot, 23 maart of zo, volgend jaar de verkiezingen.
0: Uh-huh.
4: Als onafhankelijke fracties opereren. Wij maken deel uit als Partij van de Arbeid van de coalitie.
0: Ja, nog wel, hè?
4: Ja, zeker.
0: Ja, ja, ja.
4: Tot volgend jaar maart.
0: Ja.
4: En GroenLinks niet.
0: Soms twijfel je er wel eens aan als dan de coalitiegenoot BBB wat rare streken uithaalt.
4: Ja, je mag af en toe best nog even iets daarvan vinden.
0: Ja, ja. Maar goed, jullie gaan dus pas elkaar innig in de armen vallen op het moment dat de verkiezingen voor de deur staan. En dus nog niet in de huidige statensamenstelling.
4: Niet in de huidige statensamenstelling.
0: En daar ben jij ook niet meer bij, hè?
4: Nee, daar ben ik ook niet meer bij. Nee, ik ga het toch weer overdragen.
0: Ja, ja, ja. Ook een goed moment met als echt rechtgeaarde P van de A.
4: Nou, dat weet ik niet. Het heeft meer met andere redenen.
0: Wees eerlijk.
4: Met andere redenen te maken. Er zijn nu 3 periodes in de Staten. Dus dat is ook wel een mooie tijd om afscheid te nemen. Het stokje over te dragen. Ja. Jong te
0: maar jij blijft wel lid van Pro?
4: Ik blijf uiteraard lid van Pro.
0: Want ik ken ook ras-echte PvdA'ers in Drenthe die zeggen van, ik verlaat de PvdA niet, de PvdA heeft mij verlaten.
4: Ik verlaat Pro niet, ik word onderdeel van Pro. Ik werk nu mee aan het Pro-verkiezingsprogramma voor volgend jaar.
0: Mm.
4: En zo zijn er nog allerlei zaken waar ik me mee bemoei. En dat blijf ik ook
0: doen. Oh, de hand van Henrique Sloof.
4: Ik ben er niet van me af, Margriet.
0: Voert nog ver. En bovendien, wie wordt de lijsttrekker, weet je dat bij jullie al, van Pro?
4: Nee.
0: Nee? Nee, wordt het een groen of een rode?
4: Ik weet het echt niet.
0: Nee. Wanneer weten we dat?
4: In het najaar. Ik meen dat het vroege najaar moet het bekend aan worden.
0: Ik tip Inge Oosting als lijsttrekker en dat hij van nature houdt weer in de coulissen staat om gedeputeerde te worden.
4: Ik ken Inge goed.
0: Ja.
4: Ja.
0: Ja.

0: heeft plaatsgevonden.
1: De schooldirecteur en drie kinderen tijdens vakantiekamp.
0: Dat was het nieuws wat mij tenminste de hele tijd ook deze week bezig heeft gehouden. Zeker tegen de achtergrond van al die debatten over verkeersveiligheid.
1: En toch veel te doen. Een jonge bestuurder die kennelijk uit de bocht vloog over het fietspad heen en daar die hele groep schepte. En ook nog drie kinderen levensgevaarlijk gewond in het ziekenhuis.
0: Ja. Ja.
1: Je hart staat ervan stil, zeg maar, als je dat hoort. Je schrik je wezenloos. En het heeft natuurlijk in Zeeland ook is ingeslagen als een bom.
0: Ja.
1: Goed. Jouw nieuws, Judith Verlinga, van deze week.
2: Ja, Henk, die maait het gras van mijn voeten weg. Want ik was ook erg onder de indruk van dat ongeluk. Maar dat geeft mij ook de kans om weer even naar mijn eigen gemeente te gaan. Ik kom net bij de Eerlejaarmarkt vandaan. Die bestaat 40 jaar dit jaar. Pakken groots uit. Klassieke auto's, allemaal muziek. Een grote braderie. Ja, als het even niet regent, ik zou zeggen tegen mensen, ga daar naartoe, want het is hartstikke leuk.
1: Ga even naar Eelde. Goed, dan ga ik naar de onderwerpen die... moet even naar het pingeltje, die ik heb uitgekozen. Uit het kastje stond een beetje ver weg en ik heb niet een telescooparm. Het geld is al bij Rijkswaterstaat, mannen.
0: Ja.
1: En dat betekent dat er in het noorden in 2027 en 2028 geen onderhoud meer aan de Rijkswegen wordt gepleegd. En dan moeten ze maar afgesloten worden, wegdelen. Of dan moeten we maar even wat zachter gaan rijden. Elke regio telt. Henk Jumelet.
0: Ja, laat het nou zijn dat ik ook nog woordvoerder ben op het gebied van auto- en fietsbeleid. Dus
1: ik dacht dat je daar ook naartoe wou.
0: Jazeker, maar nee hoor. Mijn collega Lucienne Boelsma, maar ook Hapsnoem de Hoop van Pro, hebben er al vragen over gesteld aan de minister. Minister Karremans van de VVD. Vragen gaan er vooral ook over, klopt dit bericht? Hè? Want het is gelekt, het is door Rijkswaterstaat benoemd als van dit gaat er dus niet meer gebeuren.
1: Ja, door niemand tegengesproken?
0: Tot nu toe in ieder geval niet, maar ik weet ook dat de minister bezig is met een afwegingskader om te kijken hoe je met de beschikbare middelen in Nederland ook het onderhoudsniveau op peil kunt houden en hoe je met de komende projecten, wat het gaat over infrastructuur, omgaat. Dus ik keek er wel van op, volgens mij heeft mijn collega Lucienne Boelsma dat ook zo ook benoemd. Ja, we zijn erg benieuwd naar de antwoorden van de minister. Maar als je het hebt over het noorden, als je het hebt over elke regio telt, kan het natuurlijk niet zo zijn dat het noorden op deze manier nu wordt behandeld. Dat is gewoon wat ons betreft niet aan de orde. Ja,
1: we worden op achterstand gezet, wordt gezegd. En het is een politieke keuze, zegt gedeputeerde Bart van Dekken. Wat zeg jij dan, Herdikersloof?
3: Ja, nou, als het inderdaad allemaal waar blijkt te zijn, is het natuurlijk dramatisch. Het is ook symptomatisch voor hoe er kennelijk in Den Haag dan over het noorden wordt gedacht.
1: Je kent de uitspraak, ze liggen daar in het noorden weer aan de achterste tiet.
3: Ja, nou ja. En dat overkomt ons bij enige regelmaat.
1: Ja.
3: We horen het geloof ik woensdag tijdens de Statencommissievergadering. Mm-hmm. En binnen een half uur lagen er alweer schriftelijke vragen van de Vroom Vroom Partij. Zo. En heel goed natuurlijk.
1: De Vroom Vroom Partij?
3: De Vroom Vroom Partij, ja.
1: De VVD?
3: Precies.
1: Ja. Maar het is hun eigen minister.
3: Heel goed natuurlijk dat die vragen stelden. Ja, maar goed, juist heel goed dat zij vragen stelden en wij sluiten ons daar onmiddellijk bij aan, want ja, dit is heel slecht.
1: Nee, maar dan zijn er mensen die zeggen van, waar betalen we nou provinciale opcenten voor? Ja, dat zijn dan eigenlijk voor de provinciale wegen. Daar gaat het nu niet om.
0: Nee.
1: Het gaat over Rijkswegen. We hebben het over de A28, de N33.
0: Ja. Nee, we moeten ons wel realiseren, en dat is het bericht wat ook al eerder gedeeld is met provincies en met bestuurders, dat er een hele grote opgave is als het gaat om het onderhoud van bruggen, viaducten,
1: ja, ook dat.
0: Enzovoort.
1: Dus miljarden ook, komen ze tekort.
0: Precies, er wordt zelfs gekeken hoe 80 miljard kan worden uitgesmeerd, kan worden misschien gepauzeerd of wat met de tijd in de tijd kan worden gezet.
1: Mm.
0: En dat betekent eigenlijk dat dat nu aan de orde is. Dus we hebben de minister natuurlijk dat horen zeggen. Vervolgens zijn ze nu goed aan het nadenken, ook in overleg met provincies is ons verteld. Ja, en dan is zo'n bericht in de krant, wat we nu met elkaar hebben gehoord en wat we
1: waardoor niemand wordt tegengesproken. Ja.
0: Dat is natuurlijk interessant om te zien. Geldt dat nou alleen voor Noord-Nederland of is het voor heel Nederland aan de orde? En ja, ik vind altijd wel, je moet wel even allereerst kijken, klopt het verhaal? En die vraag is denk ik heel terecht gesteld. En die discussie gaat dan vervolgens wel komen. Ja, want het kan niet zo zijn dat alleen Noord-Nederland een bijdrage levert aan de problemen van heel Nederland. Dus ik denk dat het goed is om daar op die manier ook naar te kijken en te wachten op het antwoord.
1: Mannen, het verhaal wordt nog bonter, want donderdag kwam naar buiten dat er duizenden nieuwe huizen gepland zijn. En dan heb ik het over Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo, Enschede en Helmond. Ze kregen te horen dat zij...

0: vele kandidaten gekozen waren voor nieuwe grootschalige woningbouwlocaties. Maar er is geen geld voor wegen en spoor ernaartoe.
1: Ja.
0: Er ontbreekt miljarden.
1: En wat is dit nou toch een mooie oproep om niet vanuit de koker, dus vanuit één departement, of alleen maar vanuit wegen te kijken naar hoe los je dit nou op.
0: Ja.
1: Het is een oproep ook aan het kabinet om veel met elkaar breder te kijken. Hoe ga je dit nou oplossen? Dus het is inderdaad wonen. Het is zeg maar even toch IMW. Het is zoeken
0: infrastructuur en waterstaat.
1: En tot nu toe werd alles bekeken vanuit een koker. Hè? Vanuit één perspectief. En dat moet echt breder.
0: Okay.
1: Volgens mij is daar de oproep ook toe gedaan. En ik heb de ministers dat ook inmiddels horen zeggen. Want uiteindelijk, wonen is ontzettend belangrijk.
0: Ja.
1: De wegen
0: en dan kun je
1: wel
0: grootschalige woningbouw doen, maar als er geen weg naartoe leidt.
1: Ja, precies.
0: Hè, waar kom
1: je dan
0: uit?
1: Wonen staat voorop.
0: Ja.
1: De weg er naartoe ook. Elektriciteitsaansluitingen.
0: Ja.
1: Het moet allemaal samenkomen. Dus er is nog heel veel te doen.
0: Weet je wat mijn conclusie is? Die lelielijn die kun je wel op je buik schrijven. Ze hebben al niet eens geld om bestaande infrastructuur overeind te houden. Of ben ik nog gek?
1: Ja, dat zou ik niet durven zeggen.
0: Maar
1: in ieder geval is
0: dat een terechte conclusie?
1: Nee, maar goed, het is wel goed om te kijken hoe je met de beschikbare middelen dingen kunt realiseren. En misschien ook wel op een wat onorthodoxe manier kijkt naar dit soort grote projecten. Maar daar zal in ieder geval een antwoord op moeten worden gegeven.
0: Nou ja, maar jij zegt het hoeft elkaar niet per se te bijten.
1: Nee, maar goed, de afsluitdijk of deltawerken zijn nooit ook in een begroting geweest. Die hebben we gedaan met elkaar. En dat is ook het voorstel van Noord-Nederland. Dus ik vind dat moet een antwoord krijgen, die vraag. En daar wachten we ook met elkaar op.
0: Oké, nou, dat lijkt me dan toch weer minder dringend dan het behoud van wat je hebt. Want als je daar al niet meer van op aankomt dat het veilig is, dan waar ben je dan nog? En wat zeg jij dan, Judith Vellinga?
2: Een beetje wat jij zegt, ik hoop op verstandig beleid. Als ik een paar jaar mijn kozijn niet schilder, dan moet ik allemaal rotte stukken gaan vervangen.
0: Mm-hmm.
2: Als je nu geen onderhoud gaat uitvoeren, is ook een kans dat je later nog meer moet betalen. Dus ik wens Rijkswaterstaat ook wijsheid om te maken voor dat soort keuzes.
0: Ja, maar gelukkig is daar Sigrid Dijkstra. Die kennen we allemaal als oud-voorzitter van VNO-NCW Noord. Die heeft een bedrijf, Esha, die komt ook van vroeger uit de asfaltbusiness. En die hebben een soort verjongingscrème voor het asfalt. Ja, ze bedenken tegenwoordig. Maar die zei van, als je dat nou gebruikt, hè, dan, en je doet nu nog wat,
3: ja, mooi,
0: dan
3: hè?
0: Hoef je dat later niet te doen. Elk nadeel heeft weer zijn voordeel voor een ondernemer.
3: Ze vindt dat wel heel mooi, dit verhaal. Want en dan zie je ook wel steeds weer terugkeren van op het moment dat het Noorden op een of andere manier onder druk komt te staan of even niet serieus wordt genomen, dan staan er altijd wel weer mensen op vanuit het Noorden die wel weer creatieve ideeën hebben om het toch te realiseren. En ik vind dat ook zo'n mooi voorbeeld. Ik ken het niet, het verschijnsel. Het zal ongetwijfeld heel goed zijn.
0: Ja. Het is een of ander smeersel waardoor de levensduur van het asfalt wordt verlengd.
3: Ja, dat is prachtig.
0: Ja, ja, alsof je een soort gezichtscrème op smeert en dan krijg je ook wat minder rimpeltjes van, Henk, je belet.
1: Ja, neem ik las het ook, ik wist het ook niet, maar ik denk dat ik heb de minister Karremans onlangs nog gesproken. Ik denk dat hij zeer open staat voor dit soort creatieve vindingen. En als het toepasbaar is, denk ik dat het een hele mooie manier zou kunnen zijn om een oplossing te bedenken.
0: Baat het niet, dan schaadt het niet, Judith Vellinga.
2: Ja, en je ziet dat crisis altijd een opstuwend effect hebben voor innovaties. Dus waarom niet?
0: Ik zit ineens aan mondkapjes te denken en de coronacrisis en iemand die daar heel veel baat bij dacht te hebben. Maar dat liep toch even wat anders af. Zullen we het daar maar niet over hebben?
1: Nee.
0: We gaan het hebben over heel wat anders. De NAM. En het afwijzen van het bod voor het NAM-hofkantoor hier in Assen aan de Mandemaat. Waar het Wilhelmina ziekenhuis heel graag samen met 30 andere zorgpartijen wel naartoe wou. Ook het onderwijsveld, gesteund ook door de provincie Drenthe en zeker door het gemeentebestuur van Assen, om daar een zorgcomplex van te maken. Maar de NAM zegt nee tegen het bod, die heeft betere bieders. En toen las ik ergens een column van nou, als het imago van de NAM nog niet verpest was, dan hier helemaal mee. Wat zeg jij dan, Henrike Sloof?
3: Ja, nou,
0: we weten niet wat de andere bieders zijn, hè?
3: Nee,
0: wie en wat voor plan ze hebben.
3: We kennen de achtergronden niet exact natuurlijk. Het is meer dat we nu kunnen en mogen reageren op datgene wat vanuit de media naar ons toe komt. Het lijkt voor ons, zoals ik er tegenaan kijk, wel een gemiste kans. Het is natuurlijk een prachtige mogelijkheid om heel veel dingen bij elkaar te brengen die nu nog op allerlei verschillende plekken hun diensten en hun werkzaamheden uitvoeren. Ligging is goed, locatie is goed. Er is parkeer gewoon helemaal niet zo heel veel aan.
0: Goed bereikbaar ook op die plek, hè?
3: Ik denk van ja, had dat nu gedaan. En de NAM wilde graag iets achterlaten.
0: Een legacy, hè?
3: Achterlaten.
0: Zij voelden een soort. Ze voelden zich schatplichtig aan. Ja, als ze daar toch tientallen jaren hebben gezeten.
3: Als je dit niet doet, waar kom je dan straks wel mee? En wat is dan die legacy nog waard gebleken?
0: Ja.
3: Daar zijn we wel heel nieuwsgierig naar. Maar ja. Ik vind het wel, het lijkt wel een heel gemiste kans.
0: Ja, ja, imago van de NAM gaat nu wel heel erg door het putje, schrijft Marjan Koekoek in het hoofdredactionele commentaar van het Dagblad van het Noorden.
1: Ja, ik hoor Hendrikus terecht de dingen noemen die juist zo hadden kunnen worden behaald, hè, als het gaat om een mooie plek, mooie locatie voor een nieuw ziekenhuis en voor een aantal andere zorgpartijen. Dus ik snap burgemeester Oud ook wel. Hè, want die heeft
0: ja, maar die was ook al heel zuur over het vertrek definitief van het hoofdkantoor, dat ze naar Sappemeer gaan. Hè, want de NAM had beloofd, wat er ook gebeurt, we blijven in Assen.
1: Ja,
0: die belofte wordt ook niet waargemaakt.
1: Nee, dus in die zin twee keer een teleurstelling, zou je bijna zeggen. Maar we weten niet wat er dan wellicht wel kan komen. Dus nou is het denk ik vooral aan de NAM om daar de goede keuze in te maken. Maar voor wat er voor lag, is het natuurlijk ontzettend jammer. Want de locatie is heel mooi, nogmaals. Het werd ook door Hendrikus net al gezegd. Maar ook het ziekenhuis heeft wel die ruimte nodig. Ze zijn echt nodig een andere plek.
0: Nou, ze zitten dus, klem een beetje daar, op een natuurlijke plek.
1: Dat probleem is daarmee nog niet opgelost. Dus ik ben erg benieuwd wie de nieuwe, of wie de koper wordt als het gaat om die locatie. Maar ook,
0: of dat wellicht toch de NAM tot inkeer komt,
1: ja, nou ja,
0: alle kritiek.
1: Maar ook vooral waar dat ziekenhuis dan een locatie kan vinden. Of hoe ze daar met die vraag die ze zelf hebben, hoe gaan we vernieuwen? Hoe ze daarmee moeten en kunnen omgaan.
0: Ja. En wat zeg jij, Jurrit Vellinga, kijkend naar de buren? Want jullie zijn natuurlijk ook vanuit de gemeente Tienalen voor een deel aangewezen op het WZA.
2: Zeker.
0: Een deel zal naar Groningen gaan, een deel naar het WZA.
2: Ik begrijp dat sentiment. Tienalen is ook onderdeel van Nijbegun.
0: Ja.
2: Het gaat over ereschuld. En
0: ook zoiets.
2: Verbetering van de brede welvaart. Daar vind ik zo'n initiatief als het ziekenhuis had voor dat NAM-gebouw echt perfect in passen.
0: Ja, en bovendien, Assen voelde zich al een beetje achtergesteld, omdat zij niet met Nijbegun mochten meedoen.
2: Zeker, dit was een geweldige kans geweest om ook vanuit die gedachte wat te doen voor Assen. En er moet wel een heel goed verhaal komen nu voor het NAM-gebouw, nu dit mooie plan toch niet door lijkt te gaan.
0: En we moeten niet alleen maar lelijk doen over de NAM en de relatie met Assen, want de NAM heeft ook uiteindelijk de afgelopen jaren ook heel veel geld geïnvesteerd in Assen. Want de nieuwe kolk is met een deel NAM-geld ook gerealiseerd. Vervolgens is er ook heel wat NAM-geld in het Drents Museum gestopt. Dus dat ze helemaal niks doen. Maar toch, dit is niet zo fijn wat ze nu Assen, kort gezegd, flikken hiermee door het af te wijzen. We gaan naar het laatste toe. We gaan even kijken naar, niet naar de toestand in de wereld, maar de toestand in Midden-Drenthe. En wel naar de politieke toestand. Want daar valt toch wel iets op. Daar is de vierde wethouder. Gaat nu weg. Ja, ze gaat de rit wel uit. Ria Raven. Deze week werd bekend dat Ria Raven ermee stopt. Zij was eigenlijk eerst van plan om voor de volgende periode te gaan. Nou, politiek gezien hebben ze wel zoveel zetels nog, Jurrit Vellinga, dat ze daar wel weer terug kon een keer in het college. Maria Raven heeft na het vertrek ook van Jan Schipper van het CDA een paar weken geleden ook de conclusie getrokken: in dit vervelende politieke klimaat wil ik geen wethouder meer zijn. Begrijp je dat, die stap?
2: Nou, je kan geen wethouder zijn zonder dat je het vertrouwen geniet van een groot deel van de raad.
0: En maar jij zei van, ik wil als wethouder me inzetten gezamenlijk om iets te betekenen voor de gemeente.
2: Zeker.
0: Iets te doen voor die gemeente.
2: Zeker,
0: en dat wordt door zowel Jan Schipper als Ria Raven nodig gemist in Midden-Drenthe, met in ieder geval de politieke mores die er heerst in de gemeenteraad.
2: Ja, ik denk dat Ria Raven bij uitstek iemand is die niks liever wil doen dan die gemeente wat mooier maken. Maar dat kan je niet alleen doen. Je hebt wat rugdekking nodig. En als je die niet voelt, kan ik me haar wel voorstellen dat ze op een gegeven moment zegt van, ik durf dat niet meer aan. Dat kan ik begrijpen.
0: Nee, maar er komt dan vooral tegengas van oud-gedienden die er jaren zitten. En dan heb ik het over Jannes Kersies en Charles de Haas. Die hebben volgens mij het politiek nog langer volgehouden dan Jan Schoonvaarder, Casper Kloos. Want ze zitten gezamenlijk zo'n 80 jaar samen in die gemeenteraad. Charles de Haas en Jannes Kersies. Henk Jiménez, jij kent ze ook als geen ander. Want je hebt Jannes Kersies ook meegemaakt in de Staten. Charles de Haas denk ik vroeger ook wel toen hij nog voor de OPD in de Staten zat. Hoe kijk jij naar deze kwestie in Midden-Drenthe? Waarbij toch, want uiteindelijk heb je het al over 4 wethouders, hè, die zeggen van ik stop ermee. Want Dennis Bouwman is ook al gestopt in Midden-Drenthe. Vervolgens dook hij wel in Tinalo op. Dus helemaal klaar met het wethouderschap was hij nou ook weer niet. Zal ook wel met de boel in Midden-Drenthe te maken hebben. Vervolgens Jan Schipper stopt. Rico Schans heeft een dolk van zijn eigen fractie in de rug gekregen. Wat zeg jij dan, Henk Jiménez?
1: Nou, ik wil niet het verhaal te groot maken, maar ik was net bij een bijeenkomst voor nieuwe wethouders vanuit mijn eigen partij. Mm. En heb het gehad ook over wat voor capaciteiten misschien wel, maar ook waar je op moet letten als nieuwe wethouder, wat je nodig hebt. Dus ik kijk met toch wel enige zorg ook naar wat er gebeurt in Midden-Drenthe, maar het gebeurt op heel veel andere plekken ook.
0: Hier niet eens een goede mediator aan de slag moeten?
1: Nou, ik wilde zeggen, in Tiel zijn net 5 wethouders opgestapt. Dus je ziet het symptomatisch op een heel aantal plekken gebeuren. Het lijkt wel het steeds vaker te gebeuren, wilde ik maar zeggen. En als je naar Midden-Drenthe kijkt, volgens mij is het een hele goede wethouder, Ria Raven. Jan Schipper net zo. En het is doodzonde dat zulke mensen moeten aangeven dat ze zich niet meer senang voelen in die gemeenteraad en met hun collega's dus.
0: Omdat ze het gevoel hebben dat ze niet meer samen met de hele raad bezig zijn voor de goede zaak.
1: Ik moet zeggen, volgens mij heeft ons welbekend Kees Bijl ook nog een tijdje rondgelopen in Midden-Drenthe.
0: Ja, toen durfde ze niet.
1: Dat helpt dan wel blijkbaar om die rust wat te bewaren. Dus of dat op die manier zou moeten. Maar ja, je moet allereerst kijken naar jezelf, volgens mij. Je moet ook kijken naar de samenstelling. Je moet ook kijken, vind ik zelf de gemeenteraad, moet zichzelf in die spiegel
0: kijken. Ja, maar op het moment dat de gemeenteraad dit wil bespreken, dan loopt de betreffende fractie die het vooral aangaat de raad uit.
1: Ja, maar dat is zorgelijk, want we hebben het heel vaak over de kloof tussen de kiezer of de inwoner en de politiek. En volgens mij moet de politiek in de spiegel kijken of het de raad is, of dat een wethouder is, of een burgemeester, of een Tweede Kamerlid.
0: Maar toch worden ze weer gekozen.
1: Ja, nou ja, dat is dan wat het is. En volgens mij is het doodzonde dat Ria Raven terugtreedt. Maar ik vind het ook jammer voor Jan Schipper en voor al die anderen die het overkomt. Want het lokaal bestuur is de eerste overheid en ontzettend belangrijk voor de democratie.
0: Even tot slot naar jou, Henrik. Want jij kent Ria Raven ook als geen ander. Ja. Want die was ook heel actief in het gewestelijk bestuur van de Partij van de Arbeid.
3: Inderdaad.
0: Ja. Nog wel de jongere opstandigen.
3: Het is een persoonlijk drama. Ja. Maar ik snap ook wat mijn voorgangers zeggen. Je hebt steun nodig. En het aantal wethouders waar de rits uit zit, dat wordt steeds minder. Dat is echt ernstig, vind ik.
0: En wat is de oplossing? Voor dit?
3: De oplossing, ik
0: sprak van de week iemand en die zei van, ik zei, moet Jan Sviers nu eens even wat beter geïnstrueerd worden? Hij zegt, je kunt er niks aan doen, want ze zijn nu eenmaal weer gekozen en je hebt ermee te dealen.
3: Je refereerde aan het begin van de uitzending even aan de situatie in de Staten, waarin ik af en toe ook richting BBB bijvoorbeeld wat uitingen doe. En ik heb hen meerdere malen voorgehouden van, koop een spiegel, zet in de fractiekamer en kijk er met grote regelmaat in. Wat ben ik aan het doen? En dat zou ik ook dit soort partijen aanraden. Want het is gewoon
0: ik denk dat die er een groot doek overheen hangen en denken van, ga ik lekker niet doen. Toch? Hun kennende.
3: Ja, je wilt uiteindelijk toch het beste voor Midden-Drenthe, lijkt mij. Dus dat zou toch je opdracht moeten zijn.
0: Goed. Tot slot, mannen. De studio is in de sfeer van het WK. Jullie ook een beetje? Of heb je zoiets van, nou, al dat gelazer in Amerika, even heel kort. Heb jij er zin aan of zit er toch een smetje aan?
2: Ik heb er wel zin aan. Ik ga ook kijken. Maar ik heb wel moeite met hoe de Verenigde Staten nu omgaat met het toelaten van mensen. En politiek hoort daar niet thuis.
0: Jammer dat het daar is, zeggen we dan.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Henk Jiménez?
1: Ja, het is ook gelukkig in Canada en Mexico. Dus dan kun je gelukkig ook nog op die manier wat redeneren. Van dat het niet alleen maar in Amerika is. Maar nee, helemaal eens met Jur. Als het gaat om wat er zich in Amerika afspeelt met Trump, dat is natuurlijk idioot. Ja. En vervolgens hoop ik dat Nederland gaat winnen.
0: Ja. Wat wordt de stand morgen? Uitslag Nederland-Japan?
3: Zullen we 2-1 doen?
0: 2-1,
3: ja,
0: Nederland-Japan.
3: Nederland, ja.
0: Okay. Gaan ze de groepsfase doorkomen?
3: De vooruitzichten zijn niet heel erg optimistisch over het algemeen. Maar als ik er een beetje zo.
0: Maar ben jij een liefhebber, Hendrik?
3: Ik ben wel liefhebber van het spelletje, zeker. Okay. Ja, maar deze hele grote poppenkast waar ik er voor een belangrijk deel aan me voorbij gaan, eerlijk gezegd.
0: Oh ja, maar mede doordat er wat er nu aan de hand is.
3: Ja, maar ja. ja. Ja, ja. Het is gewoon, ik vind het best wel kleuters als ik eens aan Trump zie met de Infantino daar op het toneel.
0: Infantilo, hè?
3: Infantilo, ja. Infantilo, ja, ja. Ongelooflijk.
0: Oké. Mannen, desondanks veel kijkplezier morgen bij de eerste wedstrijd van Oranje. En dank dat jullie waren en succes met de laatste loodjes. En we gaan kicken, Jurrit Vellinga, hoe lang jij het volhoudt in de raadsbankjes. In ieder geval, dank dat je hier was.
2: Graag.

0: Ja, en dat was een nummer uit 1977, een hit toen. Hoogste plaats was plek 14. Bas Kerks met de Lido Shuffle. Radio Drenthe. Ja, we gaan even ruim 200 jaar terug in de tijd in Cassata. Naar het jaar 1818, toen het verhaal begon van de Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord, gesticht door generaal Johannes van den Bos. Want anno 2026 neemt schrijfster Patricia Snel van ons mee naar die tijd. Want na de succesvolle roman De Vondeling van Veenhuizen, die 2 jaar geleden in april 2024 verscheen, is dan hier de tweede historische roman over de Drentse koloniën. En die heet De Wees van Westerbeek. En volgende week ligt die vanaf 16 juni, Patricia.
1: Dinsdag.
0: Dinsdag 16 juni in de winkel.
1: Overal.
0: Gefeliciteerd.
1: Dank je wel.
0: Met je 9e boek.
1: 9e.
0: Maar de 2e historische roman over de maatschappij van weldadigheid. Ja. En je bent even terug naar het begin gegaan. Want Veenhuizen kwam natuurlijk later, de strafkolonie, dan de maatschappij van weldadigheid in Frederiksoord.
1: Dat klopt.
0: Dus je bent even weer terug in die geschiedenis gegaan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat had te maken met jij. Je moet ergens tegenaan lopen om een verhaal te beginnen. Dus dat was dan in de kinderkolonie. Maar toen had ik dat boek geschreven over Karel Muller. Dus ook een bestaand verhaal van een weesjongen die uit Amsterdam kwam en naar Veenhuizen werd gestuurd. En toen dacht ik, goh, er zijn nog zoveel persoonlijke verhalen door mijn research, ja, over Frederiksoord ook. 1 op de 16 Nederlanders, dus 1 miljoen Nederlanders, is nazaat van iemand die in die kolonie heeft gezeten.
0: Jij toevallig ook?
1: Nee.
0: Nee, nee.
1: Nee, wel uit deze omgeving trouwens.
0: Ja, okay.
1: Dat wist ik niet, maar dat is wel zo. Ja, die persoonlijke verhalen, dat raakt mijn hart. En ik dacht, mensen begrijpen ook te weinig dat Frederiksoord, wat gewoon 30 kilometer of 40 kilometer van Veenhuizen ligt, bij elkaar horen. Het is natuurlijk 5 jaar UNESCO Werelderfgoed dit jaar.
0: Ja.
1: En nou, ik heb dus 3 persoonlijke verhalen van mensen uitgediept. Dus een true romance story van Riekje de Wals. Dan een weesmeisje wat in een gezin wordt geplaatst. Dan krijg je een soort assenpoesterverhaal.
0: Ja, Geeske.
1: Geeske. En de broer, het broertje van generaal Johannes van den Bos.
0: Ja.
1: Die 3 jaar daar in het bestuur heeft gezeten en door die kolonisten eigenlijk, nou ja, niet werd weggehoond, maar toch wel in het ootje genomen, omdat hij niet de power en de kracht had zoals zijn grote broer.
0: Ja, hij heet dan Benjamin van den Bos. En hij werd de directeur van de Maatschappij van Weldadigheid, ja, in Frederikshoort. En dan denk je weldadigheid, maar zo weldadig was het natuurlijk niet daar
1: nee,
0: in Frederikshoort. 52 boerderijtjes kwamen er.
1: Ja, 52.
0: En daar gingen de armen naartoe uit het westen des lands.
1: Ja, overal kwamen ze vandaan. Ja, ook, ja, uit het noorden des lands, ook uit Friesland. Ja. Overal kwamen ze vandaan.
0: En de hoofdrolspeelster in het boek Riekje, die bevriend raakt met Geeske, die komt dan uit Geertruidenberg.
1: Klopt.
0: Met een gezin van in totaal 8, ja, mensen, pa, moe en 6 kinderen.
1: Ja.
0: En 2 kinderen achterlaat. Want het zijn bestaande personen, hè?
1: Het zijn allemaal bestaande figuren. Ja, ja, want dat maakt het ook, denk ik, zo leuk om deze verhalen te lezen. Dat je echt even 200 jaar terug mee in de tijd wordt genomen in het leven van die mensen. En mijn research is natuurlijk, behalve over die mensen, vooral hoe de arena, het decor van waar die mensen in leefden, tot leven te brengen. Dus hoe woonden ze? Wat deden ze? Hoe ging zo'n dag?
0: Hoe zag het gebied eruit?
1: Hoe zag het gebied eruit? Wat mochten ze wel? Wat mochten ze niet? Want ja, generaal-majoor van den Bos, Johannes van den Bos, en ook zijn broer waren militairen. Dus het was daar heel gestructureerd. 7 uur appel.
0: Ja.
1: De hele dag naar op het land werken. De dames spinnen. Nou, als je dan zo'n beperkte arena hebt, want het was dan zogenaamd de vrije kolonie met water eromheen, maar zo vrij waren ze niet, want ze mochten alleen op zondag, mochten ze of naar Steenwijk lopen voor de katholieke kerk of voor de synagoge, of naar Vledder voor de protestantse kerk. Dus zoveel, ja, bewegingsvrijheid was er niet.
0: Nou, die hadden ze soms wel, maar die werd al vrij snel beperkt toen er een loopje mee werd genomen. Hè. Dan hadden ze speciaal verlof en dan kwamen ze gewoon niet terug.
1: Dan kwamen ze gewoon niet terug. Dan gingen ze. Er was 1 verhaal van een jongen die gewoon overal met zijn verlofpas geld ophaalde en zei, ja, het zat een beetje tegen. En dan kreeg hij weer geld en dan bleef hij nog langer weg. Want dan ging hij gewoon ergens wat drinken of in, ja, kroegen hangen of in herbergen.
0: Ja.
1: Ja. Dat zijn natuurlijk wel grappige verhalen. Maar goed, die verhalen heb ik dus ook inderdaad tot leven gewekt in De Wees van Westerbeek. Ja.
0: Nou ben jij van origine een thrillerschrijfster. 2 jaar geleden heb je dan gestort op het verhaal van Veenhuizen. Ook deels fictief, maar wel historisch verantwoord. Gebaseerd op bestaande figuren die je hebt ontdekt.
1: Ja, Karel Muller.
0: Karel Muller, weeskinderen.
1: Ja.
0: Dus dit verhaal is ook fictief. Hoe blij ben je dan dat je ook in het boek een moord kan laten plegen?
1: Nou, dan gaat je thrillerhart wel sneller van kloppen. Maar het was niet zo dat als dat niet was geweest, dat ik dan dit boek niet had kunnen schrijven. Maar het was wel een extra ingrediënt om het verhaal ook heel spannend te maken. Mm-hmm. En het was ook zo spannend. Benjamin van den Bos heeft zijn taken ook neergelegd, omdat hij het niet meer aankon en de dreiging voor zijn gezin en voor hemzelf te groot werd. Maar nogmaals,
0: moord, is die echt gebeurd of niet?
1: Nou, dat staat ook achterin de verantwoording.
0: Ja, maar die hebben de mensen nog niet gelezen.
1: Nee, dat klopt. Maar nee,
0: is het waar gebeurd?
1: Ja, dat is wel. Ze wilden hem wat aandoen en we weten niet of het nou, want we konden het handschrift van den Bos niet helemaal.
0: Maar ik bedoel dat er daadwerkelijk ook een dooie.
1: Ja, dat was echt een dode, ja, in het water, ja, zeker. Maar of die vermoord is, dat weet ik niet.
0: Oké, nee, want dat wordt
1: vertelt het verhaal niet. Dus nee. Dat soms is het lekker voor een auteur als iets niet bekend is. Je moet van A naar B, maar als het dan niet bekend is hoe je van A naar B moet, dan kun je dat zelf invullen. Ja. Maar nogmaals, het is echt zowel De Vondeling van Veenhuizen als De Wees van Westerbeek echt wel een blauwdruk van hoe de geschiedenis echt gegaan is. En Alfred Geerts van Museum de Proefkolonie,
0: de
1: curator in Frederiksoord, die heeft ook met dit boek weer meegelezen, me stukken aangeleverd. Dus het is echt historisch.
0: Zijn historisch getoetst?
1: Zeker, zeker.
0: En bovendien heb je ook je gestort op allerlei archieven en boeken van Wil Schakman.
1: Ook, ja. Zeker.
0: Die ook de lopende encyclopedie is als het gaat om.
1: Dat is
0: om,
1: eigenlijk de kolonieman.
0: Ja, de kolonieman.
1: Dat vind ik de kolonieman.
0: En als de kolonieman zegt dat alles wat er staat, dat het historisch verantwoord is, dan is het ook zo.
1: Dan is het zo, wat mij betreft wel.
0: Ja. Was het een hele klus voor je? Want is dat nou zoiets van Veenhuizen, De Vondeling van Veenhuizen blijkt toch een bestseller, want je hebt inmiddels 25.000 boeken van verkocht. En tegenwoordig is een boek een bestseller als er 10.000 van over de toonbank gaan.
1: Ja.
0: Dacht je toch van, zulke historische romans doen het toch goed. Ik ga er nog zo'n een schrijven dat je meteen daarna de smaak al te pakken had.
1: Nee, want zo zit ik niet in elkaar. Mijn hart moet er echt warm voor lopen. En dat is wat ik net ook zei, dat mijn hart loopt warm voor die ongehoorde mensen, ongeziene mensen, net als de wezen, ook deze kolonisten, ook die weeskinderen die in die gezinnen geplaatst werden en uitgebuit. Ja. En ik vond het belangrijk om dat te laten zien in zo'n kleine arena en die twee dorpen met elkaar te verbinden. Want als 1 miljoen Nederlanders hier niet nazaat zijn, maar er niet amper van af weten, dan denk ik, nou, hoop ik maar door middel van het lezen van deze boeken dat je meer clue hebt hoe onze Nederlandse geschiedenis eigenlijk in elkaar
0: Wat is daar allemaal gebeurd? Hoe is het zo gekomen? Je bent eigenlijk een vrouw met een missie.
1: Ik ben zeker met een missie. En ik zou het ook graag op scholen. En ik geef heel veel lezingen. Ik doe literaire wandelingen in beide gebieden. Dus ik ga ook weer met het Museum de Proefkolonie wandelingen organiseren. Nou, in Veenhuizen doe ik dat al.
0: Ja, want sinds De Vondeling van Veenhuizen uit is, ben je nou om de paar weken wel te vinden in Veenhuizen. En dan ga je mensen op sleeptouw nemen langs alle historische plekken die ook in het boek voorkomen.
1: Ja, dan wandelen we gewoon eigenlijk in het decor van de roman, maar ook eigenlijk hoe Karel Muller en ook nu in dit geval Riekje met Geeske
0: dat staat
1: hun leven
0: al vast
1: hadden.
0: Dat je op diezelfde manier de literaire wandelingen in de proefkolonie gaat doen of in Frederiksoord en omgeving.
1: Ja, dat post ik gewoon dan op mijn Instagram als zover is, dus dan kun je precies zien wanneer ik waar ben.
0: Ja. En is het dan het verhaal nu voor jou ook verteld als het gaat om de koloniën van weldadigheid? Want ik weet dat je tussendoor eerst met een ander boek wou beginnen nog.
1: Ja, nou daar ben ik ook al mee begonnen, soort van. Ook historisch verhaal. Maar als er nog één verhaal in zit, dan gaat het natuurlijk over de strafkolonie in Ommerschans.
0: In Ommerschans. Ja, daar wordt in dit boek al iets over verteld. Dat als mensen, daar is Johannes van den Bos dan al mee bezig om daar land te kopen en Ommerschans aan te leggen.
1: Ja.
0: En leg even uit, wat is dat voor kolonie? Want die staat natuurlijk iets scherper van ons af, want het is net over de grens.
1: Ja, het is net over de grens. Maar het is ook, daar werden eigenlijk alle raddraaiers, criminelen, stokers, dieven, Ja, je moet je voorstellen dat dat toen natuurlijk veel erg ernstiger misdrijven waren.
0: Dat was een tikkeltje ernstiger nog dan in Veenhuizen, hè?
1: Ja, zeker. En ook als vrouwen dus aangerand waren en vaak buiten hun wil om, dan werden ze daar ook naartoe gestuurd. En dan groeiden ze die kinderen daar gewoon in hele toch wel barre omstandigheden.
0: Die vrouwen op. Die dan verkracht ja. waren, die
1: ja,
0: werden weggestuurd.
1: Daar heb ik ook dossiers van gezien, ja. Nee, het is echt vreselijk. Dus daar liggen nog wel wat verhalen.
0: Ja, ja. Bittere verhalen.
1: Bittere verhalen.
0: Ja.
1: Maar goed, al die verhalen hebben ook, weet je, ze hebben wat je niet van mensen af kan pakken, is liefde. En volharding ook wel, denk ik.
0: Ja, daar hou je ook al van, hè? Lekker liefdesverhaal in.
1: Ja, maar dit is ook een true romance story. Dus, en het leuke is, ik woon dus zelf in Amsterdam. Daarom zit ik hier ook elke maand. Omdat ik het heerlijk vind om eigenlijk weer in Drenthe te zijn, waar ik ook gewoond heb. Maar die true romance begon in Amsterdam. Hmm. Ze hebben elkaar daar gezien. Ik woon vlak bij de Utrechtse
0: Straat. Aan de kade, hè, te wachten op het schip toen.
1: Ja. En daar zagen ze elkaar voor het eerst. En daar is het begonnen.
0: Er was geen goede indruk toen trouwens.
1: Nee, toen was het geen goede indruk.
0: We hebben het dan over Willem en
1: Riekje.
0: Riekje, ja. We moeten niet te veel weggeven natuurlijk over het verhaal.
1: Zeker niet.
0: Je hebt bij het schrijven van De Vondeling van Veenhuizen je heel vaak opgesloten in een hele mooie locatie in Veenhuizen.
1: Ja.
0: Om daar te gaan schrijven.
1: Spinhuis. Ja.
0: Het Spinhuis. Heb je dat nu ook gedaan in Frederiksoord?
1: Nee, ik ben wel veel in Frederiksoord geweest, maar ik ben toch een beetje, hou ik van vaste patronen met mijn onregelmatige leven. Dus ik ben weer het Spinhuis ingegaan.
0: En daar zit je in een andere kolonie en, om vervolgens over Frederiksoord te gaan schrijven.
1: Ja, nee, maar ik ging daar heel veel wandelen en ik ben er heel veel geweest en ook heel veel met Alfred gezeten. Maar ik vond het toch fijn om, je houdt toch van een thuis. En in dat Spinhuis waar Lize en de zus van Karel ook overleden. Om daar in die omgeving te blijven.
0: Inspirerende omgeving om te schrijven.
1: Ja, dat is lekker, omdat het daar zo stil is. En het is natuurlijk ook, weet je, ik woon in Amsterdam, daar heb ik ook allemaal vaste lasten. Dus als ik dan heel duur ergens in Frederiksoord ga zitten, want dat werd het dan.
0: Ja, wat een armoedig bestaan.
1: Ja,
0: toch,
1: wat een armoedig
0: voor
1: een bestaan.
0: Schrijver.
1: Ja, ja. Zeker.
0: In Veenhuizen ben jij volgend weekend te bewonderen met je literaire wandelingen.
1: Ja.
0: Als het gaat om De Vondeling van Veenhuizen. Maar vrijdag 19 juni ben jij in Rode bij de boekhandel van Daan Meijman te zien.
1: Ja, om te signeren.
0: Om te signeren het boek. En 's avonds in Assen bij Van der Velde. En wat ik vooral niet moet vergeten, zondag 28 juni ben jij in Zomerzinnen te gast. Dat is het Drentse Literatuurfestival.
1: In Frederiksoord.
0: In Frederiksoord, ja. Waar jij een lezing ook geeft en een interview geeft over dit nieuwe boek. Er ligt hier onder mijn papieren, De Wees van Westerbeek. Ja.
1: Jawel.
0: Ja, en als je iets van wil weten, dan kijk je op de website van
1: Patricia Snel, www.patriciasnel.nl. En dan zie je dat dat een ontroerend waar gebeurd verhaal is van twee vrouwen die vechten voor zichzelf en hun vrijheid.
0: Nou, hoe mooi kan het zijn? En ik heb het gelezen, het is een aanrader, mensen. Want als je nog niks weet over die geschiedenis van de maatschappij van weldadigheid, dan moet je dit boek lezen en dan weet je er alles van. Patricia Snel, veel succes met alles wat je nog in Drenthe gaat doen. Dank dat je hier was.
1: Heel
0: fijn. Het was Cassata en fijn weekend. Tot volgende week bij de laatste Cassata voor het zomerreces. Dus ga vooral luisteren en ga dit weekend iets leuks doen. Oh.

0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk24.
0: Kurk24.nl.
2: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
5: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
6: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
1: Voordeeluitjes.nl.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de nederlandsekluis.nl.
9: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de nederlandsekluis.nl.
10: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
13: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
14: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 2 uur.
15: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger, het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra. De wereld aan sierbestrating.
17: In Hogeveen.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Tse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
20: Pas op hoor, deze is heet.
21: Oeh, ja.
20: Wil er iemand nog wat drinken?
21: Ja,
20: lekker. Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
21: En voor mij, man.
20: En een frisje voor jou.
21: Dank je.
20: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
25: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
24: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
26: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus... Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Radio Drenthe.
27: De Zizo Zaterdagshow.
14: Met Ruben Koren.

0: Chris.
1: Dit is Radio Drenthe.
2: De Zizo Zaterdagshow.
0: And I was made for loving you, baby. Drenthe, goedemiddag. Nog maar een kusje van mij. Het is de Zizo Zaterdagshow voor zaterdag 13 juni 2026. Het is vandaag de dag van het Hello Festival. Mocht je daartoe onderweg zijn. Heel veel plezier gewenst daar aan de Grote Rietplas in Emmen. Ik beloof je de komende twee uur sowieso wel wat muziek te laten horen vanaf dat festival. Tenminste niet een live lijntje of zo, maar wel muziek van artiesten die daar vandaag op de planken staan. Ik ben blij dat je de radio aan hebt staan op Radio Drenthe. Ik hoop dat het goed met je gaat, dat je een fijne zaterdag hebt. Kleine status-update van mijn leven. Ik zit nog steeds midden in de verbouwing van ons nieuwe huis in de Westerbork. En eigenlijk kan ik daar precies hetzelfde over zeggen als vorige week. Maar voorlopig gaat alles volgens planning. En vind ik het in alle eerlijkheid ook wel even fijn om er tussenuit te zijn, om even radio te maken. Ja, weinig veranderd sinds dat moment. Ik ben nog steeds optimistisch, dat wel. De komende twee uur lekker radio maken dus. Straks ga ik even bellen met Dion Bouwers. Zijn band Samsland heeft vandaag een nieuw liedje naar buiten gebracht. En die ga ik straks in de radio op première laten gaan. Verder zometeen kans op een gratis avondmaaltijd. RTV Drenthe betaalt misschien vanavond wel jouw bezoekje aan de snackbar in de nieuwe ronde van de Ken je eigen stad of dorp quiz. En verder dus heel veel fijne muziek de komende twee uur. Zoals deze, nieuw van de Stones. Volgende maand komen ze met een nieuw album. Hun 25ste album. Ongelooflijk. Foreign Tongues gaat dat album heten. En dit is het eerste nieuwe liedje in aanloop naar dat album. Dit zijn de Stones op Drenthe. Nieuwe muziek dus. Dit is In The Star.

0: maand komt de Foreign Tongues uit, het 25e album van The Stones. Jordan, net In The Stars, de nieuwe single in aanloop naar het album. En dit is natuurlijk Little Lies van Fleetwood Mac.
1: De Drentse. Ken je eigen stad of dorpquiz?
0: Ja, welk plekje in Drenthe ken jij goed genoeg om er wel een paar vragen over te beantwoorden? Dat is eigenlijk de hoofdvraag als het gaat om de Ken je eigen stad of dorpquiz. Zo eenvoudig. Welke stad of welk dorp ken jij goed genoeg om er een paar vragen over te beantwoorden? Als je dat aan mij laat weten op 0592 33 11 88... dan maak ik misschien zometeen wel voor jou een quiz op maat. 5 vragen over de door jou gekozen plek. Geef je dan op 3 van de 5 vragen het goede antwoord. Dan kun je vanavond naar de snackbar en betaalt RTV Drenthe de rekening. Dat is in de notendop de Ken je eigen stad of dorp quiz. Dus 5 vragen over een door jou gekozen stad of dorp. Geef je op 3 van de 5 vragen het goede antwoord. Dan betaalt RTV Drenthe vanavond jouw bezoekje aan de snackbar. Je kunt je opgeven op 0592 33 11 88... door mij dus te laten weten over welke stad of welk dorp jij wel een paar vragen kunt beantwoorden. Het is goed om te weten, mensen zijn altijd een beetje terughoudend met het aanmelden voor dit spelletje. Maar tot op heden, ik speel het nu echt al maandenlang. En het is nog nooit gebeurd dat er iemand is gezakt, zeg maar, voor dit spel. Dus wat dat betreft een 100% slagingspercentage. En ik ga ervan uit dat dat ook vandaag in stand blijft. Dus kom erop, 0592 33 11 88. Of in welke stad of welk dorp kun jij wel een paar vragen beantwoorden. Ik zou het leuk vinden om je zo meteen te spreken. En dan kun je dus vanavond, als het een beetje mee zit, op kosten van RTV Drenthe naar een snackbar in de buurt. Dan iets heel anders. Vorige week was de finale van het Songfestival Drenthe Pop in Plat. Een man die al 2 keer eerder meedeed, was er vorige week ook weer bij. Zijn naam Dennis Hendricks. En waar hij de eerste 2 keer niet verder kwam dan de 2e plaats, wist hij vorige week eindelijk het Songfestival te winnen. Dat is fantastisch natuurlijk. Dennis Hendricks is zijn naam. En de titel van zijn liedje zegt eigenlijk alles. Het is Geef Nooit Op.

precies een week geleden won Dennis Hendricks het Songfestival Drenthe met dit liedje Geef Nooit Op. Ik zoek nog steeds een kandidaat voor de Drentse Ken Je Eigen Stad of Dorp quiz. Kun je wel een paar vragen beantwoorden over een door jou gekozen stad of dorp? Laat het dan weten, 0592-331188. Misschien maak ik dan zometeen voor jou wel een quiz op maat en geef je dan op 3 van de 5 vragen het goede antwoord over de door jou gekozen stad of dorp. Dan win je een gratis bezoekje aan de snackbar betaald door RTV Drenthe. 0592-331188. Ik zei net al, het loopt nog niet echt storm. Mensen zijn altijd huiverig, maar tot op heden een slagingspercentage van 100% in het spel. En het gaat vandaag niet anders worden, durf ik je bij deze te garanderen.

0: Golden Earrings, wat zo heette toen nog. Just a little bit of peace. Oh my, zo, just a little bit of peace in my heart. Dat is een hele mond vol. Dan heb ik het idee dat het nu heel gezellig wordt. De Drentse, ken je eigen stad of dorpquiz? Ik heb namelijk Peet aan de lijn. Dag Peet.
1: Ja, hey, goeiedag.
0: Ja, we waren net al even buiten de uitzending aan het kletsen. En dat was, nou, je praat lekker uit, moet ik zeggen.
1: Ja, ja lullen is mijn beroep en dingen toch wel.
0: Peet Hartenberg, zeg ik goed, hè?
1: Ja, Peet Hartenberg, ja, klopt. Ik loop even naar buiten nu, want anders stoor ik mensen. Ik ben op dit moment op de radio. Op RTV Drenthe, luister maar. Ik ga naar buiten checken roken. Ja, ik loop even naar buiten, want ik ben even ergens op bezoek.
0: Oh, dat is heel ongezond, hè, roken?
1: Ja, het leven op zich is al ongezond. Hè?
0: Is dat zo?
1: Want als je leven gaat, weet je één ding zeker, dan ga je ook dood. Klopt, of niet?
0: Nou, je bent een ongelofelijke filosoof, heb ik al door, Peet.
1: Zeker.
0: Hey Peet, ik moet het een beetje binnen de kaders houden natuurlijk. Want ik speel een spelletje op de radio. Dat heet de Ken je eigen stad of dorp quiz. Ja, daarin maak ik speciaal voor jou in dit geval een quiz op maat. 5 vragen. Geef je dan zometeen op 3 van de 5 vragen het goede antwoord. Dan wil je een bezoekje aan de snackbar op kosten van RTV Drenthe. Is dat leuk?
1: Nou, dat is helemaal fantastisch. Ik denk dat ik hem ga weggeven aan iemand anders, want ik ben niet zo van de snackbar.
0: Oh, waarom niet?
1: Nou ja, alleen zondagochtend een extra broodje vriendel mayonaise met extra mayo, hè, om je kater weg te werken.
0: Oh ja, nou, die kan je er ook van halen, hoor.
1: En wat zeg je nou?
0: Die kan je er ook wel van halen, van die snacks. Nee, goed. Amelie, me geeft uiteindelijk dat is even aan jou. We moeten eerst maar zorgen dat je überhaupt die prijs binnenharkt.
1: Ja.
0: Want ik ga dus een quiz maken. Waar mag ik die quiz over maken?
1: Maak mij geen geluid uit. Vraag mij aan.
0: Oeh, ja, dan kan ik ook een quiz maken over Timbuktu.
1: Zullen we het over Timbuktu doen?
0: Nee. We houden het even binnen de provinciegrenzen. Dat is wel leuk voor de herkenbaarheid. Dat is natuurlijk belangrijk als het naar radio gaat. Je hebt me net al iets ingefluisterd. Wat mag het worden?
1: Over muziek. Zullen we het over muziek doen?
0: Hey, over een plaats, Peet.
1: Nou, doe maar Emmen.
0: Okay.
1: De plaats Emmen, ja.
0: Okay, want woon je in Emmen of niet?
1: Ik woonde wel in Emmen, maar ik woon al sinds een maand of vijf of zes op het Emmenzand te Erm.
0: Oh, dat is dat park natuurlijk.
1: Ja, en ik woon dan op het park waar je binnenkort permanent mag wonen.
0: Oh, ik wou net vragen, mag je daar permanent wonen dan, of niet?
1: Jazeker, want... Het Emmenzand, is al gedoogd en dat wordt in de toekomst permanente bewoning. En het Emmenstrand, waar de houten huizen staan, dat zal recreatie blijven, heb ik me laten vertellen.
0: Oké, goed. Dus jij zit daar gewoon een soort dagelijks vakantie te vieren?
1: Ja, ik ben eigenlijk altijd op vakantie, laten we het daarmee ophouden. Maar dat was het sowieso al, hoor.
0: Hey Peet, ik ga een quiz maken voor jou over Emmen. Die gaan we dan zo meteen samen spelen. Je woont weliswaar, nu dus op het Emmerzand. Dat is wel, is dat gemeente Coevorden eigenlijk? Of is dat gemeente Emmen? Ik ben het even kwijt.
1: Ja, dat is gemeente Coevorden. Alleen voor sommige zaken moet je dan toch wel weer bij de gemeente Emmen zijn. Okay. Ik ben woonachtig geweest in Emmen van 2007 tot een paar maanden geleden. Nou, dat is mijn verhaal.
0: Oké, nou, dat is een mooi verhaal, Peet.
1: Zeker.
0: Je hebt een hoop te vertellen, denk ik. Maar misschien moeten we het, wat ik zei, op de radio even een beetje beperken tot het spelletje. Anders gaat het allemaal heel lang duren. Ik ga aan de bak. Ik ga een mooie quiz voor je maken over Emmen. Heb jij nog bepaalde dingen waar je misschien wat meer verstand van hebt als het om Emmen gaat? Ben je daar betrokken geweest bij verenigingen? Ik hoorde de term muziek al van net.
1: Ja, nou ja, ik ben een bekend muzikant in en rondom Emmen. En eigenlijk ben ik wel een bekend muzikant in het noorden. Laten we daar maar op houden.
0: Oké. Ja. Leuk, wat voor muziek maak je?
1: Op dit moment ben ik heel even zonder band, maar ik heb gezeten in de Hate Blues Band, de Red Cat Blues Band. ODNT, dat stond voor Old Oxy, New Tricks, dat is met de oude drummer van The Wild Romance en The White Honey. En Harry de Winter als bassist van de New Adventures en Sheep Whip, de rock, vergeten rockkoning van Groningen. Zoals Johan Derksen in zijn programma benoemde, de belofte uit Groningen. Spelend op een tijengitaar, van de tijengitaars. Nou, dat ben ik dus.
0: Je hebt een indrukwekkende telefoonklapper, als ik het zo hoor, Peet.
1: Nou ja, ik denk het wel. En ik was en ik ben nog steeds een soort kind aan huis in Grollo. Dus volgende weekend is het Holland International Blues Festival.
0: Ja.
1: Nou ja, Johan Derksen weet in ieder geval wel wie ik ben. En via deze weg doe ik hem dus de groeten. En ik hoop hem snel te zien.
0: Nou, ongetwijfeld de hartelijke groetjes terug. Ik zei het al, ik probeer het even een beetje binnen de banen van dit radioprogramma te houden. Ik spreek je zo, Peet, hoor je? Ja, goed, zometeen is een quiz over Emmen voor Peet. Ik ben benieuwd waar dat heen.

Jack and the Weatherman. Hij speelde tot zojuist op het Petri Stage op het Hello Festival. Dat is mooi zeg. Zij spelen daar dus vandaag aan de grote Rietplas in Emmen. Tenminste, ze hebben er net gespeeld. Ik ben ondertussen nog bezig met een quiz voor Pete over Emmen. Dat wordt leuk hoor, zo meteen op de radio. Dus blijf luisteren.

0: hier op Radio Drenthe. Heart of Glass. Daarvoor nog Is Dit Alles van Doe Maar. Ik heb ondertussen kletskous Peter. Nee, sorry, Peter moet ik zeggen aan de lijn. Dag Peet.
1: Goeiedag.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Nou, let's go.
2: De Drentse, ken je eigen stad of dorpquiz?
0: Nou, net heb ik jou geïntroduceerd op de radio, tenminste dat heb je eigenlijk zelf gedaan. Je bent, muzikant met een indrukwekkende telefoonklapper, zei ik er al bij.
1: Ja.
0: Je hebt veel bekende muziekvrienden, al zeg je zelf. Ik heb een quiz voor je gemaakt over Emmen. Je woont weliswaar op het Emmerzand, maar dat onder Coevorden valt. Maar Emmen heb je ook een geschiedenis, dus daar ken je het wel, hè?
1: Zeker weten. Okay. Ik vind het ook een beetje vreemd, überhaupt, dat Emmerzand en Erm onder de gemeente Coevorden valt, wel vlak naast Emmen ligt. Maar oké, dat is ook een verhaal.
0: Ja, daar zal een goede reden voor zijn, hè? Daar zal een goede reden voor zijn, denk ik, Peter.
1: Ja. Zo, waarschijnlijk is er ook bloed meegepakt.
0: Oh, nou, dat weet ik niet, hoor, hé.
1: Ja, ik weet het ook niet, hoor. Zo lang ben ik ook niet in dat noorden. Ik woon vanaf...
0: Je bent wel een beetje een sensatiezoeker, Peet.
1: Nee, man, dat valt wel mee,
0: hoor. Oké. Hé, we gaan naar de quiz. We gaan naar de quiz, want anders dan ga ik het allemaal niet meer redden voor drieën.
1: Oké, brandbos.
0: Oké, goed, gaat-ie. Vraag 1. Ik steek van wal met de vraag. Hoe heet de maandelijks georganiseerde muziekavond die elke laatste maandag georganiseerd wordt in een bekende Emmense horecazaak?
1: Nou, dat is een club waar ik zelf heel vaak de gastpresentator en de gastheer ben. Dat is de Mandelijn Music Club in de Brasserie te Emmen.
0: Ja, dat dacht ik al dat je die ging weten. Dat is alvast 1 vraag goed. Even voor de duidelijkheid, 3 vragen goed. Geeft jou een gratis bezoekje aan de snackbar. Vraag 2. In welk jaar vierde de koning zijn verjaardag in Emmen?
1: Zo, dat is, moet ik even goed maken. Dat is 2 jaar geleden volgens mij. Of was het daar vorig jaar? Ik weet het niet meer. Maar de hele familie was alweer. Ze sliep in de hotel ten Kate. Voor mij is dat... al 2 jaar geleden.
0: Dus?
1: Het is niet vorig jaar, maar de jaar ervoor. Dat is er nou 24, ja.
0: Ja, inderdaad. 2024 is er alweer. Tijd vliegt.
1: Ja, ik wil graag spannend houden. Ja, snap je wel.
0: Ik zit op het puntje van mijn stoel. Goed, vraag 3. Hoe heet het park in Emmen waar vroeger het Noordendierenpark zat?
1: Dat heet het allemachtig prachtige Renzenpark.
0: Je bent er al, hoor. Hartstikke goed. Ik ga door met vraag 4 voor de eer nog. Het hoogste gebouw van Drenthe staat in Emmen. Het is de woontoren die vanuit grote afstand al te zien is. Hoe heet die toren?
1: Joh, al sla je me dood. Maar hij is allemachtig prachtig. Hij is gebouwd door, Van Dijk. Vrienden van mij die wonen helemaal bovenin. Nou, ik heb geen idee hoe die motherfucking toren heet. Ik vind hem wel prachtig.
0: Nou, een beetje op je taalgebruik letten. Het is de hondsrugtoren. Die bedoelt,
1: Shit, nou, dat is een taalzaak verloren.
0: De vraag... Nee, het gaat goed. Je hebt al 3 vragen goed, hè. Dus geen, dit is alleen nog maar voor de eer. Goed, vraag 5. In welk jaar promoveerde FC Emmen voor het eerst naar de Eredivisie?
1: Dat is een moet goed nadenken, hoor. Dat weet ik gewoon. Ja, helaas bakken ze er tegenwoordig niks van, maar dat is voor mij 3 of 4 jaar geleden. Toch?
0: Ja, welk jaartal was dat dan?
1: Ja, godsamme zeg, het is nou 26, dus het was 22, hè?
0: Nee, dat is niet goed. Niet eens echt in de buurt, hoor. Het was 2018.
1: Sorry, hoor. Oh ja, maar ik kan niet van voetbal, joh. Ja, ik vind het wel leuk om naar te kijken, hoor, maar liever niet eigenlijk.
0: Oké, nou goed, Peet, je bent een veelzijdig man, maar je hebt wel zojuist 3 van de 5 vragen goed beantwoord. Daarmee heb je de heerlijke zak friet gewonnen. Je gaat op kosten van RTV Drenthe naar een snackbar. Ik wens jou een mooie zaterdag. En doe de groetjes daar op het Emmerzand, hè?
1: Ja, oké. Ga ik doen.
0: Dag, Peet.
1: Tot binnenkort ergens.
0: Ja. Ciao. Wat een man. Dit is vet, zeg.

Het is de Ziso Zaterdag Show op Radio Drenthe met Tainted Love en Soft, van Soft Cell. Fantastisch plaatje. En dit is natuurlijk Sting in All This Time. Straks na drieën, dan ben ik even met Dion Bouwers van Samsland. Ze hebben namelijk een primeur. Straks mag ik een nieuw liedje voor het eerst draaien op de radio. Ik ga natuurlijk ook nog even bellen met William Bossong. Zoals iedere zaterdag. Kortom, lekker bij de radio blijven. En even voor drie heb ik deze nog voor. Dit is Mr. Elton John. Van de ene grootheid zo naar de ander. Dit is Crocodile Rock.

0: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
4: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
10: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schep snoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbara Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwenenkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ah, bijna weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook naar nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, Nerrimaas.
12: Voordeelhuitjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen of vanaf €79.
13: Voordeelhuitjes.nl. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
14: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
12: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
15: voordeeluitjes.nl.
16: Ik heb mensen pijn.
17: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
18: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
19: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
18: Beren goed, thanks Bo.
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: En actie Olifant.
17: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
19: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
20: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
21: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
22: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
23: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Radio Drenthe.
24: De Zizo Zaterdagshow.
9: Met Ruben Koren.

0: Corner. And that was yesterday.
1: Dit is Radio Drenthe.
2: De Ziso Zaterdagshow.
3: Zij sluiten vanavond het hoofdpodium van het Hello Festival in Emmen af. Ongelooflijk, wat hebben ze daar in de fantastische line-up naartoe weten te halen, zeg. Het Hello Festival, dat is al even begonnen, maar het hoofdpodium wordt straks afgetrapt door Bente. Fantastische Nederlandse zangeres, de jeugd van tegenwoordig. Over goede Nederlandse kwaliteit gesproken. Daarachteraan ook nog Roxette. En dan als afsluiter op dat hoofdpodium Foreigner. Dat is alleen maar het hoofdpodium. Er is heel veel meer te zien als je nu onderweg bent naar het Hello Festival. Dan wens ik je onwijs veel plezier vandaag. Maak er een mooie muzikale dag van. En geniet van alles wat je ziet en voelt. Zometeen ga ik even bellen met Dion Bouwers. Ik zei het al, hij is van de band Steenvanger. Maar hij heeft samen met een aantal andere Drentse en Groningse muzikanten ook nog een ander project. Namelijk Sam's Land. En zij hebben vandaag een nieuw liedje uitgebracht. Dat mag ik straks primeuren op de radio. Is dat niet leuk, zeg? Dat is zometeen in de Ziso Zaterdagshow. Op Radio Drenthe, waar je ook nog de Dire Straits krijgt. Lady Writer, daar deze van Miss Montreal. Dit is haar nieuwste wapenfeit. Die heet Schuilen.

0: Dire Straits op Drenthe Lady Writer. Het is een bijzonder moment. Je zou een primeur kunnen zeggen. Ken je de band Samsland? Het is een Drents-Groningse band met onder andere Jolien Woning, die in 2021 nog het Drents Lyrisch Festival won. Dion Bouwers van de Groningse band Stirnvanger. Ook nog Hilco Stoffers, Nere Koerts. Nou, die band die brengt vandaag een nieuw liedje uit. En ik mag een primeur op de radio. Dat vind ik hartstikke leuk. Hoi Dion.
1: Hoi, mooi.
0: Leuk dat ik even met jou daarover mag kletsen. Hoe is het met je?
1: Ja, heel goed. Prima.
0: Nou, dat klinkt...
1: We hadden het net al over. Ik ben aan klussen. Dus, maar sommige dingen gaan heel lekker. En andere dingen, dat kost wel meer tijd. Hè?
0: Ja, ja, ja. Nou, de tijd nemen met klussen, dat is denk ik wel het beste advies.
1: Ja, ja. Dat denk ik ook wel.
0: Ben je een beetje een klusser van jezelf? Of is het echt gewoon in de weekenden voor zeg maar je eigen klusje doen?
1: Ik mag wel graag klussen, hoor. Dat is wel prima. Lekker ontspannen. Even verstand op niks. Voor sommige dingen moet je kop er een beetje bij houden. Maar over het algemeen vind ik klussen best leuk.
0: En welke klus ben je op dit moment aan het klaren?
1: Ik was met een douchebak bezig. Die lekt, hè. Dus mijn plafondje, dat sloeg allemaal door.
0: Oh.
1: Dus ik dacht van, nou, moet dat maar nieuwe douchebak.
0: Oh ja, inderdaad. Ja. Dat is wel even een goede klus om aan te pakken. Daar moet je niet te lang mee wachten. En dan zorgen dat je de randjes goed afkit, hè.
1: Ja. Goed. Ja. Nou, maar hij moet er eerst uit, dus dat is het meeste werk misschien.
0: Oké, goed. We gaan het even hebben over muziek. Daar kan ik sowieso beter over meepraten. Samsland, dat is de band waarmee je vandaag een nieuw liedje uitbrengt. Die bestaat nu een paar jaar. Het zijn de Groningse muzikanten, Drentse muzikanten. Waar hebben jullie elkaar gevonden?
1: Ik kende Hilco en Erik van Awesome. En wij hebben een keer samen opgetreden met Stirnvanger en Awesome. En nou ja, we hadden een klik en we zeiden van, misschien moet ik een keer wat doen. En op een gegeven moment ging hij met Jolien meedoen aan het Drents Liedjes Festival. En dat wonnen ze. En daarna was eigenlijk weer contact. En toen zei hij van, misschien wel leuk om gewoon eens een keer een samenwerking te doen. Dus het eerste nummer was samenwerking Dion Bouwers en Jolien. Want zij drieën waren één band. En daarna hebben we toch gezegd van, nou, als we dit willen verder gaan uitbouwen, dan is het misschien wel leuk om er een bandnaam aan te plakken. Vandaag Samsland.
0: Leuk. En waar komt die naam eigenlijk vandaan, Samsland?
1: Ja, dat zegt jou helemaal niks, denk ik, of wel?
0: Nee, ja, goed. Mijn topografie is niet mijn sterkste kant. Maar ik zak nu wat dat betreft ook wel een beetje door het ijs, hè?
1: Nou, dat valt mee, hoor. Want Samsland bestaat niet. Alhoewel, de Samslanden wel. Het komt van de Samslinie. En Samslinie is ooit bedacht om Groningen en Drenthe op te delen. Vroeger liep dat wat meer over. En op een gegeven moment heb je daar die veenkoloniën. En dat stuk, en de monden. Dat stuk van Drenthe. En daarboven dan de Stadskanaal en het gedeelte erboven. Dus dat is door iemand bedacht. Een Samslinie.
0: Oh, wat leuk zeg. Nou, een klein stukje topografieles. Ik wist het niet. En een beetje geschiedenis ook nog. Hartstikke tof. Daar komt die naam dus vandaan.
1: Ja,
0: jullie zijn al een aantal jaren onder die naam dus samen muziek aan het maken. Maar toch, de laatste keer dat jullie onder Samsland een liedje uitbrachten was volgens mijn administratie 2024.
1: Ja, dat klopt. We zijn ook allemaal zelf bezig met andere dingen. En dan heb je niet altijd de tijd om samen te zitten. Maar we hebben meerdere nummers inmiddels opgenomen. En het is eerst volgende. Dus je begrijpt het al, er komt nog meer aan.
0: Oh, wat goed.
1: En dat is echt. Het is gewoon heel leuk om met mensen muziek te maken. Dan ook nog in je streektaal.
0: Ja, fantastisch ja. Want ik ben zelf geen muzikant, maar ik kan me voorstellen dat het wel, als je wat dat betreft gelijkgestemde bent, wel heerlijk is om gewoon met elkaar te doen wat je leuk vindt.
1: Ja, absoluut. Ja, en van huis uit maakte ik wat meer indie folk, hè, met Stirnvanger. En dit is voor mij wel een behoorlijke uitstap. Maar deze stijl, we hebben alle vier iets met ethisch sound en het dansen. Het vrolijke wat erin zit.
0: Ja, leuk dus, zeg. Want het nieuwe liedje heet ook Dada Dansen. Het is, wat jij zegt, het is gewoon, het is alsof het uit de jaren 80 komt.
1: Je zou het in die tijd ook zo opgezet kunnen hebben, inderdaad.
0: Ja, fantastisch. En dat zie je ook wel meer terug, hè? Die muziek van toen, zeg maar, die herleeft weer een beetje.
1: Ja, ik denk dat toch heel veel mensen daardoor geïnspireerd zijn. Dat ze denken van, het is gewoon een best wel een vrolijke periode, denk ik ook wel. Ja. Daarna had je toch wat meer de grunge en de rock en misschien wat meer hip-hop en dance en zo. Dus in de dance zie je dat natuurlijk wel weer terug. Ik denk dat daar ook wel een stuk jaren 80 in zit.
0: Mm-hmm. Van wat kenmerkt volgens jou dat geluid uit de jaren 80 heel sterk?

0: Weeknd is natuurlijk helemaal van nu, maar die grijpt ook terug op dat geluid. Het liedje heet Dada Dansen. Zit daar nog een hele inhoudelijke boodschap in verpakt of is het gewoon een lekker dansliedje?
1: Ja, het is eigenlijk gewoon lekker op stap gaan. En, het gaat over twee mensen die elkaar tegenkomen in het uitgaanscircuit.
0: Ah, leuk. Ik ga me draaien. Laatste vraag voor nu. Nou, een nieuwe muziek komt er dus aan. Dat is goed nieuws. Is er ook nog ergens een gelegenheid om jullie live te zien spelen?
1: Nee. Maar wie weet, hè, in de toekomst. Maar voorlopig niet.
0: Oké, voorlopig blijft dan nog eventjes een kleine...
1: Allemaal studio-werk.
0: Ja, precies. Nou, het zou leuk zijn als jullie elkaar een keer het podium opheisen en met z'n allen ook echt te zien zijn in live. Dat zou hartstikke tof zijn, maar voor nu gewoon muziek vanuit de computer. En dat is ook hartstikke tof. Er komt dus nieuwe muziek ook weer in de toekomst. Dat gaat niet meer zo lang duren als dat het nu heeft geduurd. Nee. Als er iets te melden is, dan hoor het wel. En voor nu, Dada Dansen op de radio. Ik wens je een mooie dag, Dion.
1: Nou ja, hetzelfde.
0: En... tot spreeks, hè?
1: Goed, en de voetjes van de vloer.
0: Oké, gaan we doen. Groetjes!

0: zeker. Overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier

Sarah Dansen hoor je. Primeur was dat van Samsland op de radio. Dit was natuurlijk ILO en Rock'n'Roll is King. Over Rock'n'Roll gesproken zometeen. De bel ik even met William Bossonk. Dat is een van Drents grootste rock'n'roll sterren, laten we eerlijk zijn. Dat na deze van Van Morrison. Dit is

0: Night Girl van Van Morrison was dit op Radio Drenthe. En dan is het nu tijd, zoals iedere week, voor...
1: Bellen met Bosser.
0: Ja, dit is altijd weer een hoogtepunt. Iedere zaterdagmiddag vaste rubriek in dit radioprogramma Bellen met Bosong aan de lijn. Zoals dus iedere week, William Bosong. Dag William.
2: Dag jongen, hoe is
0: het? Nou, het gaat bij mij best aardig. We zijn aan het verbouwen, we hebben een ander huis gekocht. En dat loopt vooralsnog allemaal volgens planning.
2: Nou, dat is ook fijn om te horen. Ik was een beetje in dezelfde sfeer, alleen een beetje aan het opruimen. Want ik ga jou een scoop geven.
0: Oh, wacht even.
2: Dat vind jij leuk, dat vind jij leuk.
0: Moet ik nog een soort RTL Boulevard-achtige tune in starten of niet?
2: Nou, ja, dat wel zoiets, want het heeft er wel een beetje mee te maken. Dus dat...
0: Nou, dan moet jij eens opletten. Sneller. Ik ben sneller dan het licht, hoor. Komt-ie. Ja,
2: want ik was aan het opruimen, want morgen of dinsdag komt er een televisieploeg langs.
0: Ja, gaat hoor.
2: Ja, want wat doe ik het liefst? Wat doe ik altijd? Waar heb ik het altijd over?
0: Nou ja, goed, we praten natuurlijk veel over muziek en over jouw praktijken met de band. Maar daar gaat dit niet over, vermoed ik. Want jij bent natuurlijk ook gewoon de barbecue-koning van Drenthe.
2: Akkoord. Dus we kennen elkaar goed, hè?
0: Ja, zeker.
2: Maar het leuke ervan is, dat is dus blijkbaar opgevallen. En ben ik gevraagd voor, en dan komt hij. Het is Drenthe. Voor een nieuw magazine-programma waar dus een barbecue-item in zit. En dan komen ze dinsdag de eerste aflevering van schieten. Zeg maar.
0: Ja, dit is leuk. Onlangs hadden we bij RTV Drenthe hadden we een soort interne bijeenkomst, waarin dan ook de plannen, zeg maar, de aankomende plannen voor het nieuwe seizoen, het nieuwe jaar besproken worden. En dit hoorde ik daar toch voorbij komen.
2: Oh, dus het is helemaal geen nieuws voor jou.
0: Ja, voor mij wel, maar goed, voor de mensen thuis natuurlijk wel. Hè. Dus dat is natuurlijk fantastisch. Hey, ja. Inderdaad, er komt een nieuw televisieprogramma aan. Ik weet ook niet wat ik hier allemaal over mag zeggen. Dus ik ga ook een klein beetje om mijn tanden bijten. Maar ik weet...
2: Ik weet in ieder geval dat ze dinsdag komen ze. En dan heb ik het over jouw prachtige collega's natuurlijk. Maar in ieder geval... en dan mag ik... in ieder geval mijn eerste drie gerechten mag ik daar doen. En daar heb ik zin aan. Daar ben ik al weken mee... aan het stoeien zo van, nou wat, en hè, dat het allemaal ook, dat het ook lukt, hè, want laat het even duidelijk zijn, want ik kan een grote bek hebben, want ik ben dan volgende week bijvoorbeeld zit ik in de jury voor een barbecue-wedstrijd, maar ik zit al 6 jaar in de jury, omdat ik nog mezelf niet goed genoeg vind om bij die wedstrijd mee te
0: doen. Ja. En je kunt natuurlijk ook niet met een diepvries hamburger dan om de hoek komen.
2: Iets gaar krijgen, dat kent iedereen wel, maar ja, ik wil dan ook wel iets doen, zeg maar, weet je. En niet te moeilijk, maar ook gewoon waar het haalbaar is, zeg maar. Dus dat vind ik leuk.
0: Oh, leuk, zeg je gaat barbecue. Ja, jij bent wel, je hebt wel eens in het verleden tegen mij gezegd, mijn barbecue komt nooit onder de 50 graden.
2: Nee. Deze week is hij ook weer 3 keer aangeweest. En dat is dan gewoon ten eerste omdat ik het thuis heerlijk vind om eigenlijk gewoon lekker, als de jongens thuis komen van school, zeg maar, hè, die hebben dan zo'n continu rooster. Dus die komen meestal om 2 uur haal ik ze dan op, zeg maar. En dan, ja, dan steek ik hem al aan, omdat ik dan... Nou, dan is het om 5 uur is het klaar, zeg maar. Weer. Dan,
0: leuk, zeg.
2: Ja, heerlijk. Ja, dus dat vind ik heel spannend. Dat moet ik heel eerlijk zeggen. Kijk, wat ik zeg altijd, hè. Mooi werk. En dan ben ik niet zo zenuwachtig. Maar hier ben ik dus serieus. Hier heb ik wel een beetje... Ja, als je dit dan zenuwachtig noemt... Ja, hier heb ik wel wat aparte gevoelens bij.
0: Wat leuk, zeg. En dinsdag komen ze langs. En het gaat nog wel even duren voordat het op de buis is. Zoals dat natuurlijk werkt met televisie. Dat kost altijd tijd voordat er dan daadwerkelijk een nieuw tv-programma omheen gemaakt is. Maar dit wordt in ieder geval een onderdeel van een nieuw tv-programma. En leuk man, hé. Hey. Het water loopt me nu al in de mond, moet ik zeggen.
2: Ja, en hier kijk je dus ook een beetje... Ja, de eerstkomende weken ook een beetje mee lekker maken, zeg maar. Want ik heb ook een eigen signature dish natuurlijk... Iets wat heb ik zelf ontworpen, zeg maar. In ieder geval een item. En daar vertel ik dan straks nog veel meer over. Maar dat vind ik dan weer leuk om je alweer een beetje lekker te maken, zeg maar.
0: Wat leuk, zeg.
2: Echt iets Drents, zeg maar. Dus dat vind ik leuk.
0: Wat leuk. Ik begrijp bij deze dat als Mooi Mark nooit iets geworden was... dan was jij gewoon sterrenchef geworden.
2: dat absoluut niet. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind het vooral leuk... omdat ik zit ook een beetje natuurlijk met veel jongens... die dus barbecue-gerelateerde vriendschappen, zeg maar... overmatige interesse in barbecues... Ja, dat vind ik dan heel leuk om dit met hun een beetje... Ja, eigenlijk elkaar is een groepsapp van... Goh, ik heb dit gedaan, en zus gezo... Ja, dat is toch een beetje een dingetje. Dat is ja. Wel leuk. Ja,
0: ja dat hele barbecue, weet je wat het is? Ik had het al laatst met de collega David van der Spoel over. En die heeft dus ook net zo'n, zo'n green egg-achtig ding gekocht, weet je wel. En het lijkt me fantastisch. Ik vind het er prachtig uitzien, maar ik denk dat ik er zelf weinig mee kan.
2: Ja, nee, en ik dacht dus, ik zal... Mijn vrouw zegt van, dit is jouw manier van een soort van een midlife crisis. Ja, ze zegt, hoe overmatig, hoe ik naar een barbecue kijk, zo kijk ik al niet meer naar haar. Oh. Nee, maar ja, een of andere manier. Een paar jaar geleden ben ik ermee begonnen, zeg maar. Maar dat is eigenlijk gewoon meer uit, omdat ik... Roy Velema, dat is een jongen bij ons... UM, zeg maar, die zag ik altijd gerechtjes maken op Instagram. Ja, die man, keek met verbazing naar zijn gerechtjes. Alleen, toen dacht ik van ja, maar het is gewoon eigenlijk iets lekkers maken. En wat kan er misgaan, hè? En ik denk, ik ga dat ook gewoon doen. Dit lijkt me te gek. En toen ben ik ook wel eens op en heb ik ook wel eens verteld. Hè, weet wat je vreet. Toen ben ik uitgenodigd door boeren van... je moet geen vlees uit Uruguay halen. Moest kijken, hier een dorpje verderop. Slacht ik ook een koe. En daar is een T-bone net zo lekker van, hè? En ja, zo heb ik ook al verschillende soorten... Ja, boeren natuurlijk wel eens gesproken. En dan weet ik dus ook wat vlees heel hard werkt. Dus en taai is. Terwijl bijvoorbeeld ossehaas, dat het heel mals is en geen vet in zit.
0: Ja.
2: Ja, dat vind ik dan heerlijk om te weten. Omdat ik dan, dat vind ik dan mooi om te zien.
0: Ja, nee, dus nee, maar dat meen ik echt serieus. Kijk, dat gaat dan al snel over barbecue en over lomp en vlees. Maar in jouw geval is het ook, het gaat ook om bepaalde finesse. En wel echt goede smaak opzoeken. Zeg maar, het gaat wel verder dan alleen maar een hamburgertje op de plaat. Ja, je bent echt serieus mee bezig.
2: Ja, daar komt hij. Want ja, kijk, een hamburger komt er bij mij dus niet op. Want dat vind ik dus een soort diepvries hamburger. Dat vind ik wel al respect. Dat vind ik geen barbecue. Maar dat is gewoon... kijk, het moet wel. Inderdaad, weet je, als je een stuk maar vet... Hè, die opensnijden en daar dus weer... dat je daar een soort rollade van maakt met inhoud... met ham en pijnboompitten en spinazie en zo, weet je dat. Ja, dat is dan... Dat vind ik mooi barbecuen.
0: Ja.
2: Dat je dan, als je dan op tafel wat legt... Kijk, vroeger als ik dan wat deed, zeg, dan was het wow, wat knap. Weet je, maar dit is dan dat de vrouw dan ook zegt... Oeh, dommels, je kunt wel heel lekker... Dat is wel lekker daar, schat.
0: Ja, nou, dit is mooi.
2: Dat kreeg de ronde.
0: Ja, en dit is precies de reden dat ik dus niet zo'n barbecue moet kopen. Het ziet er spectaculair uit, maar ik kan er niks mee. Jij wel, en dat gaan we terugzien op tv. Hartstikke leuk, je gaat me ervan op de hoogte houden op die zaterdagmiddag. En, ga je nog op pad vandaag met de jongens of niet?
2: Ja, ik ben dus vanavond naar Ens. Dat is wel leuk, want we staan samen met Jorieke. En Jorieke is eigenlijk de vrouwelijke versie van Mooi Werk, zeg maar, zei ik altijd. En daar staan we samen mee. En dan denk ik, ach, dat is ook een mooi om even... niet geboerd in de zin van, ik heb goed geboerd. Maar die is ook lekker bezig. Dus daarom nummer goed geboerd wil ik graag horen.
0: Kijk eens, postman van de week. Jorieke Sterk en goed geboerd. Want jullie spelen vanavond op dezelfde plek als Jorieke. Veel plezier dan. Doe voorzichtig als je de weg op gaat. En ik spreek je volgende week, hè?
2: Tot volgende week, buddy.

Jordieke Sterke, Bossong van de Week is goed geboord. William net dus aan de lijn, zoals iedere week. Vertel er niet toch even, er komt een nieuw tv-programma... en hij gaat daar een eigen item in krijgen met zijn barbecue-kunst. En nou is dat niet leuk, hij houdt je ervan op de hoogte hier op de radio. In de Ziso Zaterdag Show, waar je zometeen Mijn Vrienden van Higo krijgt. Hun nieuwe single heet Vallen in Geluk.

Fantastisch, de Zwolse helden van Hugo Jorde vallen in geluk. Het is bijna 4 uur. Zometeen na 4 krijg je het beste van de Drentse Do's het non-stop op Radio Drenthe. En ik heb voor 4 uur nog een nummer van Roxette. Dit is...

0: bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4 sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor 179 euro.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
4: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 km per jaar.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
10: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
12: Casper Meijer met het NOS-journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
14: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
7: Ze zijn er weer.
15: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
16: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
17: Blijenberg.nl.
18: Oh, die van die deuren.
17: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
19: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
20: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
20: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
21: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
22: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Radio Drenthe.
23: Het beste van de Drentse doezend.

0: tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: 10.000 kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL Fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
10: Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch een zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubinga in Meppel.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
17: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert! Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
18: Oh, heerlijk hier, hè?
19: Ja, eindelijk even niks.
20: Dit is echt nice.
21: Hola, le pongo dos cervezas.
22: Hola, señor. Sí, twee bier.
20: Voor mij?
18: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
21: Por favor.
22: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
17: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
9: Radio Drenthe.
23: Het beste van de Drentse duizend.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: 10.000 kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
5: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
9: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
8: Hoe dan?
9: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
12: Casper Meijer met het NOS Journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zei de partijleider Jesselgus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
14: Kurk 24.
13: Kurk24.nl.
15: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
16: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
15: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
17: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
18: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
19: Man, man, man. Ik heb het voorjaar weer in de bal en wil de bloemetjes weer buiten zetten. Voor goede kwaliteit bloemen en planten ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonoord. Wat een keuze. Mijn handen beginnen nu al te jeuken. Bouwmarkt Schoonoord, Nerrimaas.
20: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
21: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
22: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobiele van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
23: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
24: Joehoe!
23: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: Radio Drenthe.
25: De avond van Drenthe.

0: weer de tijd van het witte goud.
1: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
0: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
1: Oh, lekker.
0: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
1: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, Assen.
2: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
5: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Document Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu. €154,50.
6: Voordeelhaartjes.nl.
7: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
7: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
9: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
10: Zaterdag 20 juni organiseert Boerderijwinkel Hoorn weer de jaarlijkse boerenerfmarkt. Struin langs de kraampjes terwijl de kinderen zich vermaken met verschillende activiteiten. Loop mee met de rondleidingen en ontdek alles over onze asperges en aardbeien. Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
12: Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejčíková en Robin Montgomery uit de VS. Krejčíková schreef eerder al in Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Radio Drenthe.
13: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is de afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: SV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
1: Oh, lekker!
0: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
2: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. Evides onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Mareschak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Draai mij aan, de groet ik ga.
1: Dit is Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat en kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werden een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet gevonden. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: zeker. Overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag spelen Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit de grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in de stad meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar de IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, van wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. En daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen.